0: 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Dit is Bo.
11: De omroep van de Bollenstreek.
10: Met muziek en

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een

0: gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollenstreek.
7: Met muziek en informatie.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.

0: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee? Controle.

0: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
5: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren voor de omgeving van dien.
4: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
6: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
4: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
7: Bo. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
9: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
10: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
11: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
12: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
13: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
14: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken.

0: en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: De omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
6: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
7: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending spreken wij de nieuwe burgemeester van Teylingen. Bellen we met de voorzitter van de Oranje Vereniging over de start van Feestweek van Noordwijk. Zijn we bij de oudste kerk van Katwijk tijdens de Feestweek Katwijk aan de Rijn. En horen we over de nieuwe toevoeging aan de Zilkse Feestweek. Dat en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
6: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
7: Het aantal bezwaarschriften bij de gemeente Teylingen is in 2025 flink afgenomen, van 129 naar 106. Van die bezwaren is 75% na informeel overleg met de gemeente ingetrokken en zijn alle zaken op tijd afgehandeld. Het aantal klachten is met 23 gelijk gebleven aan 2024. De gemeente heeft alle adviezen in de commissie bezwaren en klachten overgenomen en heeft willen blijven investeren in de informele aanpak. Frank Rijkaard is op 1 september begonnen als waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. De voormalig minister en gedeputeerde heeft daarmee voor het eerst de rol van burgemeester gekregen en heeft vooral uitgekeken naar contact met inwoners. Rijkaard heeft Carla Breuer tijdelijk opgevolgd, terwijl de procedure voor een vaste burgemeester loopt. Volgens de planning heeft hij de functie tot april, waarna een vaste burgemeester het werk zal overnemen. De nieuwe Airnet-baan tussen Leiden en Katwijk zal na 2 jaar werk op 11 september officieel worden geopend. Bezoekers zullen die dag de busbaan wandelend kunnen verkennen vanaf bushalte Valkenburg-Oost aan de N206. Rijkswaterstaat zal activiteiten organiseren rond de archeologische vondsten, de aanleg van de busbaan en het Broekwegviaduct. Om drukte te voorkomen zal de organisatie ieder half uur een beperkt aantal bezoekers toelaten en zullen belangstellenden zich vooraf moeten aanmelden.

0: gemeente Teylingen heeft vanaf 1 september een nieuw waarnemend burgemeester. Oud-minister en gedeputeerde Frank Rijkaard neemt het stokje over van Carla Breuer. Voor Rijkaard is dit een eerste keer in de rol van burgemeester. In zijn nieuwe functie kijkt hij vooral uit naar het contact met de inwoners van Teylingen. U luistert naar een interview van Nick Vink.
1: Nou, ik ben Frank Rijkaard, 48 jaar, afkomstig uit Bodegraven en per 1 september de waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen.
2: Ja, precies. En meneer Rijkaard, nou, u bent actief geweest bij de Provinciale Staten, gedeputeerde geweest. U bent zelfs minister van Binnenlandse Zaken geweest een tijdje. Burgemeester stond nog niet op het lijstje, toch?
1: Nee, dat vinkje kunnen we nu dan zetten. Eigenlijk best heel bijzonder als ik erop terugkijk. Ik werd er door iemand op gewezen dat binnen een jaar tijd ik dus inderdaad gedeputeerde ben geweest, minister ben geweest en nu dus burgemeester. Ja, het lijkt me hartstikke mooi om dit te gaan ervaren.
2: Ja, ja, en u komt zelf uit Bodegraven. Nou, dat is redelijk in de buurt. Heeft u wat met de gemeente Teylingen? Kende u de gemeente al voordat u gevraagd werd om hier burgemeester te worden?
1: Nou, ik kende de gemeente al wel. Ik wist welke dorpen erin zaten, maar ik heb er nooit echt fysiek gewerkt. Ik heb heel bijzonder altijd een beetje om Teylingen heen gewerkt. Dus nu een mooie uitgelezen kans om mij de gemeente Teylingen eigen te maken.
2: Ja, ja, want hoe heeft u zich voorbereid? Voordat u nu start met uw burgemeesterschap, wat valt u op aan de gemeente?
1: De voorbereiding voor mij begon eigenlijk vrij vlot met het volgen van alle mediakanalen hier uit de gemeente en eromheen. En dan ga je toch eens kijken, wat speelt hier nu allemaal in de gemeente? Vervolgens natuurlijk het formatie- en verkiezingsproces op de voet gevolgd. Ja, dat was al een aardige bak met werk, maar wel heel erg leuk om te doen. Ja, en gaandeweg steeds enthousiaster geworden over de gemeente. En nu mag ik ook daadwerkelijk fysiek naar buiten. Dus ik kijk daar wel heel erg naar uit.
2: Want wat is u daarin opgevallen? Wat valt u op aan Teylingen?
1: Nou, Teylingen vindt het mooie hieraan, vind ik, we hebben 3 dorpen, dus, maar wel allemaal samen, maar ook allemaal met een eigen identiteit. En ik heb begrepen dat dat heel erg sterk leeft in individuele dorpen, maar op het moment dat het echt nodig is, ze ook wel een eenheid weten te vormen. En het mooie is, de komende maand val ik in de diverse feestweken, dus ik kan meteen even mijn gezicht laten zien. En ik ben heel benieuwd naar alle verhalen van de inwoners uit de dorpen zelf.
2: Ja, de tandemrace stond al in de agenda, heb ik begrepen. Nu bent u demissionair minister, volgens mij, van Binnenlandse Zaken geweest voor de BBB. Heeft u ook iets met bolleboeren? Want die zitten hier natuurlijk ook wel veel in de gemeente.
1: Jazeker, met bolleboeren heb ik ook regelmatig met belangenorganisaties om tafel gezeten in mijn rol in de provincie. Omdat veel belangen van bolleboeren raken toch ook de koeienboeren, om het zomaar eens te zeggen. Dus dat ging wel redelijk hand in hand. We waren wel gescheiden portefeuilles, maar we kwamen elkaar toch ook iedere keer wel weer tegen. Dus ook met een aantal bolleboeren hier uit de regio kennis gemaakt. Dat ging eigenlijk altijd heel spontaan en goed, want je ziet toch dat je een hoop gemeenschappelijke belangen heb. Of je nu een bolleboer bent of een koeienboer.
2: Ja, ja, precies, want in Warmond zitten ook wel veel veehouderijen. Is dat ook een van de redenen waarom Teylingen u misschien wel aansprak, dat er toch ook wel een stukje agrarische sector hier zit?
1: Nou, dat helpt zeker mee, gezien mijn achtergrond. Ik heb me daar 2 jaar mee vermaakt. Ondanks de vele moeilijke dossiers die sector natuurlijk raken. Altijd heel warme contacten gehad en onderhouden. Dat spreekt dan wel mee als je dat ook een beetje weet en dat een beetje terug kan vinden in deze gemeente natuurlijk.
2: Ja. Ja, en u komt uit Den Haag. Ik kan me voorstellen u vertelde dat ook al net, een hele drukke baan is. Waar kijkt u nou het meest naar uit hier, eigenlijk op lokaal niveau als burgemeester?
1: Nou, als minister dan is het heel moeilijk om uit eigenlijk de bubbel van Den Haag te komen. Je blijft altijd een beetje binnen dat half uur rijden van Den Haag, tenzij je echt vrij ben. En dat komt niet heel vaak voor. Dat maakt ook wel dat het als minister heel moeilijk is om gewoon met de mensen op straat in contact te komen. Dat heb ik echt wel een beetje gemist. En ik kijk er enorm naar uit dat ik dat als burgemeester in ieder geval weer terug ga vinden.
2: Hoe gaat u dat doen? Wat zijn uw plannen de komende tijd?
1: Nou, voor de mensen in het gemeentehuis, en als het nodig is, wil ik graag binnen de muren van het gemeentehuis aanwezig zijn. Maar op het moment dat het even kan, dan ga ik gewoon naar buiten. Ik heb al afspraken staan met diverse belangenverenigingen hier in de gemeente. En dat doe ik ook het liefst op locatie, om in ieder geval geen ivoren toren hier te creëren, maar gewoon lekker naar de mensen.

0: Dinsdagavond begint de feestweek van Noordwijk in de feesttent in het centrum. We gaan met de voorzitter van de Oranje Vereniging praten, Hans van der Meer. Hans, hoe gaat het lopen?
1: Ja, de kermis is inmiddels geopend. De woensdag hebben we natuurlijk de bekende Glamour Bingo. Dat is alleen voor dames met een geweldige show van Daan de Mooi. Met allerlei mooie prijzen en allerlei leuke evenementen en ook met artiesten. Dat is wel uitverkocht.
0: Oh, dat is jammer.
1: Ja, dat, vol is vol sowieso. Zijn heel veel van onze evenementen helaas vol. Maar dat is voor ons natuurlijk wel een succes.
0: Absoluut.
1: Donderdag hebben we voor de ouderen de seniorenmiddag met een chanticoor. S'avonds hebben we de pubquiz met een coverband, meer niet. 220 mensen, dus ook dat is vol. Dus alle kaarten zijn verkocht. Nou ja, vrijdag hebben we dan 's middags weer een kinderfamiliebingo. Dus dat is ook altijd erg leuk, daar kan je sowieso naartoe voor de kinderen. We gaan hardlopen, Spok hardloopwedstrijd in de avond. We hebben dan weer 's avonds weer een gigantische leuke feestavond met liefst 5 zangers. En de dresscode is oranje, dus het wordt een mooie feest. Nou, dan gaan we inmiddels weer naar de zaterdag. Dan hebben we nog onder andere een biljarttoernooi, een boogwedstrijd. Maar bij de feesttent hebben we de Open Noordwijkse Kampioenschappen Jeu de Boel. Nou, helaas, ik val in herhalingen, maar dat is ook vol. Maar iedereen kan komen kijken. Het is echt supergezellig. De sfeer is geweldig. Het weer wordt volgens mij mooi. Iedereen kan lekker een biertje of een wijntje komen drinken. We gaan nog buis schuiven. Daar kunnen iedereen zich gewoon ter plekke voor aanmelden. Dat is ook altijd heel erg leuk en hilarisch. En over een hele gladde baan met allerlei zeep erop. En dan moeten ze in de waterbak glijden. Nou, er doen ook tientallen kinderen en volwassenen aan mee. Dan hebben we nog een darttoernooi. Nou, daar kunnen we mensen nog wel voor aanmelden in de feesttent. En s'avonds ook afsluitend ook weer een hele grote feestavond met 4 zangers. Onder andere Gully, Bart Heemskerk, Berko en Joey Aasnoot.
0: Dus
1: we zijn er klaar voor.
0: Ja, het klinkt wel zo weer veel avondactiviteiten zijn.
1: Ja, de avondactiviteiten ook, maar de middagactiviteit is natuurlijk, we hebben nog, even kijken, door woensdagmiddag hebben we nog voor Jongerenwerk Noordwijk een tentzone in de tent. Jongeren van 10 tot 15, die kunnen allemaal nog bij ons naartoe. Dan gaan we allerlei speelactiviteiten in de feesten doen, dat is woensdagmiddag. Donderdagmiddag is natuurlijk de seniorenmiddag, hè, met het chanticoor. Vrijdagmiddag de familiebingo, dus de middagen zijn ook altijd allemaal beschikbaar.
0: Ja, en hoe staat het met het weer? Zijn er nog dingen waar jullie nerveus over zijn?
1: Nou ja, dit jaar hebben we sowieso natuurlijk even de koppen bij elkaar gestoken. We hebben een prachtige stretchtent neergezet op ons buitenterrein. Dat is echt nieuw. Dat is een volledige overkapping. Zodat de mensen, als het in het buitenterrein een klein beetje regent of wat dan ook, dan kunnen ze daar heerlijk onder staan. En dan ook genieten van de festiviteiten in de tent en om de tent. Dus we hopen natuurlijk met name de vrijdag en de zaterdag dat de weersverwachtingen wat beter zijn. Maar het gaat eigenlijk altijd wel door. Dus.
0: Ja. Welke activiteit kijk je zelf het meest uit?
1: Ja, ik vind eigenlijk als voorzitter van de Oranje Vereniging eigenlijk min of meer alles wel leuk. En het leuke is natuurlijk dat we dat verschillende doelgroepen doen. Hè, voor de kinderen, voor de jongeren, voor de gehandicapten, voor de ouderen. En de feestavonden, dat vind ik natuurlijk altijd wel het leukste. Dus maar eigenlijk is alles gewoon leuk bij ons. Dus,
0: ja,
1: kijk overal naar uit. Ik heb er zin in.
0: Mooi. En hoe voelt het ook dat alles een beetje uitverkocht is? Nou, niet alles, maar veel.
1: Ja, dat voelt natuurlijk fantastisch. Ik ben vanaf 2009 bij de VSM betrokken. En vanaf 2000, na corona, ben ik dan, van 2021 ben ik de voorzitter geworden. En we zien echt een stijgende lijn. En dat vinden we echt gewoon ontzettend leuk. Dat de Noordwijkers het waarderen voor en door de Noordwijkers, zeg ik altijd. En als alles gewoon een succes is, dan zijn we eigenlijk alleen maar blij en trots.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin en Bollenstreek.
1: Bibliotheek Bollenstreek heeft teleurgesteld gereageerd op het besluit van de gemeente Hillegom om het bibliotheekwerk niet aan deze organisatie over te dragen. Het college van burgemeester en wethouders heeft na onderzoek onvoldoende aanleiding gezien om te stoppen met Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Directeur-bestuurder Hans Portegen heeft kritiek geuit op fouten en ongelijke uitgangspunten in het onderzoeksrapport. Ook heeft hij aangegeven dat Bibliotheek Bollenstreek tijdens het proces beter behandeld had kunnen worden. De grondwerkzaamheden voor de tweede fase van Nieuw Boekhorst in Voorhout zijn begonnen. In deze fase van de nieuwe woonwijk zijn 138 appartementen en 287 eensgezinswoningen gepland. Naast 201 kapwoningen en vrijstaande huizen. Ook is ruimte gemaakt voor een basisschool met kinderdagverblijf en een sporthal. Voor begin oktober is bovendien de aanleg van de eerste kabels en leidingen gepland. Partij van de Arbeidsfractie in de gemeenteraad van Katwijk zal vanaf 1 september verder gaan onder de naam PRO. Nadat de landelijke fusie naar Progressief Nederland op 1 juni een feit is geworden. 3 raadsleden en wethouder Matthijs van Tel zullen namens PRO actief blijven. Ook de politieke koers zal niet veranderen. De partij zal zich blijven inzetten voor onder meer betaalbaar wonen, zorg, kansen voor jongeren, sterke buurten, groen en leefbaarheid.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schietpartij gisteren in Overasselt is iets wat Nederland niet eerder heeft gezien, zegt justitieminister Van Wil. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw. Bij de schietpartij kwam een beveiliger van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Inwoners van Overasselt die mochten gisteravond weer naar huis nadat de politie de oproep om binnen te blijven had ingetrokken. Lang was niet zeker of er in de plaats onder Nijmegen nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost langs de snelweg bijna €2,67. 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Het weer een mix van zon en wolken vandaag met lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag begint met vrij veel bewolking. Plaatselijk kan een bui vallen, maar er zijn ook droge perioden. De temperatuur ligt in de ochtend rond 16 tot 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. In de middag wisselen wolken, opklaringen en enkele buien elkaar af. Het is vaker droog dan nat. De maximumtemperatuur ligt in de Bollenstreek rond de 19 tot 20 graden. De zuidwestenwind blijft matig en kan aan de zee vrij krachtig zijn. Woensdagavond neemt de bewolking toe. Vanuit het westen stijgt de kans op regen. De temperatuur daalt tot ongeveer 16 graden.

0: In het programma RTV Magazine is Jan de Laat als verslaggever op pad bij Katwijk aan de Rijn. Hij is daar langs bij de oudste kerk van Katwijk tijdens de feestweek. U hoort Jan de Laat.
1: En inmiddels zijn we in de dorpskerk en praten we hier met
2: Geert Becker.
1: En Geert, ik hoor op de achtergrond pianomuziek.
2: Ja.
1: En vertel eens even, nu is er toevallig muziek, maar ondertussen, wat biedt de dorpskerk?
2: De dorpskerk is vandaag open voor het publiek om gewoon te komen kijken naar de geschiedenis van dit gebouw, zeg maar. Het is de oudste kerk van Katwijk. Dus,
1: en wat is oud? Hoe oud?
2: Het is hier begonnen in 1290 ongeveer. Met een kleine kapel met een lepra ziekenhuisje, mijn laatste ziekenhuisje, zoiets.
1: Ja, dus dat betekent al 700, ja. Nou 35 jaar ongeveer, hè?
2: Ja, klopt, ja.
1: Ja?
2: Dus,
1: ja.
2: En dat is iets wat heel veel mensen niet weten, maar... Ja, wat we ook willen laten zien aan de gemeenschap, zeg maar. Dus vandaar dat we elke derde zaterdag van de maand nu de deuren open hebben tussen 11 en 12. Of tussen 11 en 2. En dan kunnen mensen binnenwandelen om eens te kijken. En we hebben ook bordjes uitstaan van de geschiedenis, wat er allemaal is. En nou ja, we zijn ons nu ook zelf een beetje aan het opleiden voor rondleidingen te kunnen geven aan de mensen.
1: Ja, dus... en als ik goed tel, dan is het nu zelfs de vierde zaterdag van de maand. Dat is een uitzondering, ja. Vanwege de feestweek.
2: Vanwege de feestweek hebben we hem extra open gedaan.
1: Ja, geweldig. Dus... ik denk toch nog even terug aan 735 jaar geleden. Mm-hmm. Wat is er van de dorpskerk van toen nog bewaard gebleven?
2: Nou, het is toen begonnen met een heel klein kapelletje. En eigenlijk is dat steeds uitgegroeid naar wat er nu staat, zeg maar. Als we in het midden van de kerk gaan staan, we kijken naar de grond toe, dan ligt daar een oude duinrug, zeg maar. En daar is op gebouwd. Daarom staat de kerk ook niet een soort van midden in de dorpskerk, maar een beetje uit de dorpskerk vandaan. Want hier was de grond beschikbaar om op te bouwen. En van daaruit is dit hele gebouw uiteindelijk ontstaan, zeg maar. En dan is dit gedeelte is het koor waar we achterin de kerk tegenover het orgel... dat is dan een beetje het oudste gedeelte. En de toren is nog echt het hele oude gedeelte. Ik heb niet alle jaartallen nog in mijn hoofd zitten, maar... en vandaar is eigenlijk de kerk gewoon uitgebouwd, zeg maar.
1: Ja, ik zie ook een prachtig orgel.
2: Ja, het Asse Delft orgel. Ook van een beroemde orgelmaker die meerdere orgels gemaakt heeft.
1: En er zijn natuurlijk ook orgelconcerten?
2: Die zijn er nog niet, maar... Daar gaan we wel aan werken.
1: Ja,
2: dus
1: dat
2: is ook iets wat we willen gaan doen misschien in de toekomst.
1: Nou, dat trekt ook weer mensen, hè?
2: Ja, maar goed, dan moeten we de organisten ook meekrijgen natuurlijk die dat willen doen. En de mensen om het te organiseren natuurlijk. Ja. Dus.
1: En de afgelopen week was hier al een concert van Jubilaten.
2: Ja.
1: Jubilaten, een heel groot mannenkoor.
2: Ja, klopt.
1: En dat kan allemaal. En dan staat het koor vermoedelijk...
2: Het koor staat onder het orgel dan. En dat heel vaak als er concerten zijn of uitvoering is... onder het orgel meestal grote koren of voor de preekstoel maken we... Een podium waar dan een band op staat of net wat er tot op dat moment nodig is.
1: Ja, want als de kerk vol zit, Jubilaten heeft misschien wel meer dan 100 zangers.
2: Ja.
1: En als de kerk vol zit, hoeveel mensen waren er toen?
2: Volgens mij op een normaal zondag, zeg maar, hebben we in principe rond de 500 extra binnenbezoekers zijn geweest. Maar die aantallen weet ik niet precies.
1: Nee, maar toch, er is ruimte voor 500, 600 mensen.
2: Ja, zeker.
1: En dat betekent dat je dus dit soort evenementen ook heel goed kan organiseren. Ja. Was dat toen met gebruik van het orgel, met dat koor, of was dat niet zo?
2: Ik ben er zelf niet bij geweest, dus ik durf dat niet te zeggen. Er was wel een uitgebreide band toen aanwezig om dat in die uitvoering
1: te begeleiden. Oké. Okay. Ja. En dan zie ik op de achtergrond, daar staat dan weer een piano.
2: Ja. Is dit daar achter de kolom? Wat weer gemaakt is door de maker van die ook het praalgraf in de kerk in Delft gemaakt heeft, van het Koningshuis. Dus er zijn hier echt wel elementen die de moeite waard zijn om te bekijken.
1: Ja. Hoi!

0: Het begin van de feestweek van de Zilk is feestelijk van start gegaan met een tennistoernooi op vrijdag en zaterdag twee versies van alleskunnerwedstrijden voor jong en oud. We waren er zaterdag bij en praten met Jeroen Warmerdam van de feestcommissie van de Feestweek de Zilk. De feestweek in de Zilk is officieel begonnen. De festiviteiten gingen vrijdag al van start met een tennistoernooi. Op zaterdag stond het spelprogramma Alleskunner op het programma.
1: Ja, nou, je sowieso achter mij ziet, dan zie je heel veel kinderen op de been. Want we hebben nou een Alleskunner Kids. En dat doen ze in duo's en dan gaan ze strijden wie de beste van de Zilk is. Dus als het goed is na 17 spelletjes, dan weten wie de beste alleskunner van de jeugd is. Het zijn allemaal makkelijke instapspelletjes. We hebben daar een spel, dan moet je een spijker in een bierflesje doen. We gaan ei gooien. We hebben 17 andere leuke spelletjes. Moertjes losdraaien, wie het snelst doet. Maar allemaal hele makkelijke spelletjes.
2: Ja, allemaal spelletjes. Je moet gooien met ballen en met een lepel vaak. Ook die, nou, vaak, het is één keer geweest, maar allemaal verschillende spellen. En wie het slechtste is. Die is klaar.
3: Okay,
2: nou, ik heb de spellen nog niet gezien, maar ik zag dat ze net zure matten van een tafel moesten eten. Dat moet lukken.
1: Vorig jaar zijn we begonnen met alleskunner voor volwassenen. En dat viel erg in de smaak. Er waren wel heel veel mensen die toch een beetje afwachtend waren. En daardoor hadden we iets minder inschrijvingen. Je merkt nou wel dat het dit jaar een stukje populairder is geworden. Dus we hebben daarom ook de jeugd erbij gedaan. En hierna de volwassenen aansluitend. Vorig jaar hadden we bij de volwassenen drie teams. En een feestcommissieteam, want we willen vier teams hebben. En dat is nu veranderd naar 12 in ieder geval al. Dus, en we verwachten nog een paar mensen die zich nog wel gaan inschrijven vanmiddag.
0: De activiteiten van de feestweek vinden normaal op dezelfde locatie plaats. Voor de spellen van zaterdag is dit jaar gekozen voor een andere locatie.
1: De ligging, het is een mooi pleintje en het is inderdaad wat je zegt een keer wat anders. Hè? Altijd op hetzelfde terrein en we hebben dit soort mooie pleintjes. Lekker op een grasveldje, ja, daar zit je altijd op de stenen. Op de wind, hier sta je ook nog een beetje in de luwte natuurlijk. En zo benaal je ook een beetje heel de Zilk.
0: Naast de activiteiten van vandaag staan er de komende dagen nog verschillende evenementen op het programma.
1: Nou ja, als het aan het weer ligt, hoop ik vrij veel beter. Maar de aankomende, ja, we gaan morgen hebben we de viswedstrijd. We hebben morgen de, nou, nog veel meer. Maandag hebben we nog Jeu de Boule. Woensdag hebben we Jeu de Boule voor de groot toernooi. We hebben nog een pubquiz. We hebben nog, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Maar echt een heel vol programma. Ja, gisteren zijn we natuurlijk begonnen met de tenniswedstrijd. Wat overigens ook erg gezellig was. En ja, dan is de scherpe randjes zijn er dan wel vanaf. De woensdag dan hebben we echt heel de Zilk op de benen. We hebben ruim 90 Jeu de Boule teams over 20 banen verspreid bij de voetbal en bij de duimpan. Is leuk om naar te kijken en zeker ook leuk om mee te doen. We hebben dan een buitenbar, er is een zangertje, een dj'tje. Dus ja, het is onwijs gezellig de woensdag. En dan de donderdag vind ik ook wel een persoonlijke favoriet, het tonnetje knuppelen. Lekker al vroeg met z'n allen, een beetje stom met een kegel tegen een ton aangooien. Dus ja, woensdag en donderdag zijn wel mijn favoriete dagen.
2: Ja, donderdag. Ton knuppelen, ja, ton sjorren, we moeten onze titel verdedigen.
4: We zijn kampioen daarin. We gaan weer winnen.
2: Ja, hè? Hele jaar getraind.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen

0: geopereerd, is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
2: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
1: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. En de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer in de regio. Zoals op de A4 naar Rotterdam toe vanuit Den Haag. Voor de keteltunnel 10 minuten file, ongeveer 7 kilometer. En ook de A12 naar Den Haag vanuit Utrecht staat er al vroeg bij. Voor het knooppunt Prins Klausplein 5 kilometer en 10 minuten aan dagelijks oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Bo.
10: De omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
11: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
12: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending spreken wij de nieuwe burgemeester van Teylingen. Bellen we met de voorzitter van de Oranje Vereniging over de start van Feestweek van Noordwijk. Zijn we bij de oudste kerk van Katwijk tijdens de Feestweek Katwijk aan de Rijn. En horen we over de nieuwe toevoeging aan de Zulkse Feestweek. Dat en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
11: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
12: Het aantal bezwaarschriften bij de gemeente Teylingen is in 2025 flink afgenomen, van 129 naar 106. Van die bezwaren is 75% na informeel overleg met de gemeente ingetrokken en zijn alle zaken op tijd afgehandeld. Het aantal klachten is met 23 gelijk gebleven aan 2024. De gemeente heeft alle adviezen in de commissie bezwaren en klachten overgenomen en heeft willen blijven investeren in de informele aanpak. Frank Rijkaard is op 1 september begonnen...

waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen. De voormalig minister en gedeputeerde heeft daarmee voor het eerst de rol van burgemeester gekregen en heeft vooral uitgekeken naar contact met inwoners. Rijkaard heeft Carla Breuer tijdelijk opgevolgd, terwijl de procedure voor een vaste burgemeester loopt. Volgens de planning heeft hij de functie tot april, waarna een vaste burgemeester het werk zal overnemen. De nieuwe Airnet-baan tussen Leiden en Katwijk zal na 2 jaar werk op 11 september officieel worden geopend. Bezoekers zullen die dag de busbaan wandelend kunnen verkennen vanaf bushalte Valkenburg-Oost aan de N206. Rijkswaterstaat zal activiteiten organiseren rond de archeologische vondsten, de aanleg van de busbaan en het Broekwegviaduct. Om drukte te voorkomen zal de organisatie ieder half uur een beperkt aantal bezoekers toelaten en zullen belangstellenden zich vooraf moeten aanmelden.

0: De gemeente Teylingen heeft vanaf 1 september een nieuw waarnemend burgemeester. Oud-minister en gedeputeerde Frank Rijkaard neemt zijn stokje over van Carla Breuer. Voor Rijkaard is dit de eerste keer in de rol van burgemeester. In zijn nieuwe functie kijkt hij vooral uit naar het contact met de inwoners van Teylingen. U luistert naar een interview van Nick Vink.
1: Nou, ik ben Frank Rijkaard, 48 jaar, afkomstig uit Bodegraven en per 1 september de waarnemend burgemeester van de gemeente Teylingen.
2: Ja, precies. En meneer Rijkaard, nou, u bent actief geweest bij de Provinciale Staten, gedeputeerde geweest. U bent zelfs minister van Binnenlandse Zaken geweest een tijdje. Burgemeester stond nog niet op het lijstje, toch?
1: Nee, dat vinkje kunnen we nu dan zetten. Eigenlijk best heel bijzonder, als ik erop terugkijk. Ik werd er door iemand op gewezen dat binnen een jaar tijd ik dus inderdaad gedeputeerde ben geweest, minister ben geweest en nu dus burgemeester. Ja, het lijkt me hartstikke mooi om dit te gaan ervaren.
2: Ja, ja, en u komt zelf uit Bodegraven. Nou, dat is redelijk in de buurt. Heeft u wat met de gemeente Teylingen? Kende u de gemeente al voordat u gevraagd werd om hier burgemeester te worden?
1: Nou, ik kende de gemeente al wel. Ik wist welke dorpen erin zaten, maar ik heb er nooit echt fysiek gewerkt. Ik heb heel bijzonder altijd een beetje om Teylingen heen gewerkt. Dus nu een mooie uitgelezen kans om mij de gemeente Teylingen eigen te maken.
2: Ja, ja, want hoe heeft u zich voorbereid? Voordat u nu start met uw burgemeesterschap, wat valt u op aan de gemeente?
1: Nou, de voorbereiding voor mij begon eigenlijk vrij vlot met het volgen van alle mediakanalen hier uit de gemeente en eromheen. En dan ga je toch eens kijken, wat speelt hier nu allemaal in de gemeente? Vervolgens natuurlijk het formatie- en verkiezingsproces op de voet gevolgd. Ja, dat was al een aardige bak met werk, maar wel heel erg leuk om te doen. Ja, en gaandeweg steeds enthousiaster geworden over de gemeente. En nu mag ik ook daadwerkelijk fysiek naar buiten. Dus ik kijk daar wel heel erg naar uit.
2: Want wat is u daarin opgevallen? Wat valt u op aan Teylingen?
1: Nou, Teylingen vindt het mooie hieraan, vind ik, we hebben 3 dorpen, dus, maar wel allemaal samen, maar ook allemaal met een eigen identiteit. En ik heb begrepen dat heel erg sterk leeft in de individuele dorpen, maar op het moment dat het echt nodig is, ze ook wel een eenheid weten te vormen. En het mooie is, de komende maand val ik in de diverse feestweken, dus ik kan meteen even mijn gezicht laten zien. En ik ben heel benieuwd naar alle verhalen van de inwoners uit de dorpen zelf.
2: Ja, de tandem race stond al in de agenda, heb ik begrepen. Nu bent u demissionair minister, volgens mij, van Binnenlandse Zaken geweest voor de BBB. Ja. Heeft u ook iets met bolleboeren? Want die zitten hier natuurlijk ook wel veel in de gemeente.
1: Jazeker, met bolleboeren heb ik ook regelmatig met belangenorganisaties om tafel gezeten in mijn rol in de provincie. Omdat veel belangen van bolleboeren raken toch ook de koeienboeren, om het zomaar eens te zeggen. Dus dat ging wel redelijk hand in hand. We waren wel gescheiden portefeuilles, maar we kwamen elkaar toch ook iedere keer wel weer tegen. Dus ook met een aantal bolleboeren hier uit de regio kennis gemaakt. Dat ging eigenlijk altijd heel spontaan en goed, want je ziet toch dat je een hoop gemeenschappelijke belangen heb, of je nu een bolleboer bent of een koeienboer.
2: Ja, precies, want in Warmond zitten ook wel veel veehouderijen. Is dat ook een van de redenen waarom Teylingen u misschien wel aansprak, dat er toch ook wel een stukje agrarische sector hier zit?
1: Nou, dat helpt zeker mee, gezien mijn achtergrond. Ik heb me daar 2 jaar mee vermaakt, ondanks de vele moeilijke dossiers die sector natuurlijk raken. Altijd heel warme contacten gehad en onderhouden. Dat spreekt dan wel mee als je dat ook een beetje weet en dat een beetje terug kan vinden in deze gemeente natuurlijk.
2: Ja, en u komt uit Den Haag. Ik kan me voorstellen u vertelde dat ook al net, een hele drukke baan is. Waar kijkt u nou het meest naar uit hier, eigenlijk op lokaal niveau als burgemeester?
1: Nou, als minister dan is het heel moeilijk om uit eigenlijk de bubbel van Den Haag te komen. Je blijft altijd een beetje binnen dat half uur rijden van Den Haag, tenzij je echt vrij ben. En dat komt niet heel vaak voor. Dat maakt ook wel dat het als minister heel moeilijk is om gewoon met de mensen op straat in contact te komen. Dat heb ik echt wel een beetje gemist. En ik kijk er enorm naar uit dat ik dat als burgemeester in ieder geval weer terug ga vinden.
2: Hoe gaat u dat doen? Wat zijn uw plannen de komende tijd?
1: Nou, voor de mensen in het gemeentehuis, en als het nodig is, wil ik graag binnen de muren van het gemeentehuis aanwezig zijn. Maar op het moment dat het even kan, dan ga ik gewoon naar buiten. Ik heb al afspraken staan met diverse belangenverenigingen hier in de gemeente. En dat doe ik ook het liefst op locatie, om in ieder geval geen ivoren toren hier te creëren, maar gewoon lekker naar de mensen toe.

0: Dinsdagavond begint de feestweek van Noordwijk in de feesttent in het centrum. We gaan met de voorzitter van de Oranje Vereniging praten, Hans van der Meer. Hans, hoe gaat het lopen?
1: Ja, de kermis is inmiddels geopend. De woensdag hebben we natuurlijk de bekende Glamour Bingo. Dat is alleen voor dames met een geweldige show van Daan de Mooi. Met allerlei mooie prijzen en allerlei leuke evenementen en ook met artiesten. Dat is wel uitverkocht.
0: Oh, dat is jammer.
1: Ja, dat, vol is vol. Sowieso zijn heel veel van onze evenementen helaas vol. Maar dat is voor ons natuurlijk wel een succes.
0: Absoluut.
1: Donderdag hebben we voor de ouderen de seniorenmiddag met een chanticoor. S'avonds hebben we de pubquiz met een coverband, meer niet. 220 mensen, dus ook dat is vol. Dus alle kaarten zijn verkocht. Nou ja, vrijdag hebben we dan smiddags weer een kinderfamilie bingo. Dus dat is ook altijd erg leuk. Daar kan je sowieso naartoe voor de kinderen. We gaan hardlopen. Spok hardloopwedstrijd in de avond. We hebben dan weer s'avonds weer een gigantische leuke feestavond. We hebben liefst 5 zangers. En de dresscode is oranje, dus het wordt een mooie feest. Nou, dan gaan we inmiddels weer naar de zaterdag. Dan hebben we nog onder andere een biljarttoernooi, een boogwedstrijd. Bij de feesttent hebben we de Open Noordwijkse Kampioenschappen Jeu de Boel. Nou, helaas, ik val in herhalingen, maar dat is ook vol. Maar iedereen kan komen kijken. Het is echt supergezellig. De sfeer is geweldig. Het weer wordt volgens mij mooi. Iedereen kan lekker een biertje of een wijntje komen drinken. We gaan nog buis schuiven. Daar kunnen iedereen zich gewoon ter plekke voor aanmelden. Dat is ook altijd heel erg leuk en hilarisch. En over een hele gladde baan met allerlei zeep erop. En dan moeten ze in de waterbak glijden. Nou, er doen ook tientallen kinderen en volwassenen aan mee. Dan hebben we nog een darttoernooi. Nou, daar kunnen we mensen nog wel voor aanmelden in de feesttent. En s'avonds ook afsluitend ook weer een hele grote feestavond met 4 zangers. Onder andere Gully, Bart Heemskerk, Berko en Joey Haasnoot.
0: Dus
1: we zijn er klaar voor.
0: Ja, het klinkt wel alsof er veel avondactiviteiten zijn.
1: Ja, de avondactiviteiten ook. Maar de middagactiviteit is natuurlijk, we hebben nog, even kijken, door woensdagmiddag hebben we nog voor Jongerenwerk Noordwijk een tentzone in de tent. Jongeren van 10 tot 15, die kunnen allemaal nog bij ons naartoe. Dan gaan we allerlei speelactiviteiten in de feesten doen. Dat is woensdagmiddag. Donderdagmiddag is natuurlijk de seniorenmiddag, hè, met het chanticoor. Vrijdagmiddag de familiebingo. Dus de middagen zijn ook altijd allemaal beschikbaar.
0: Ja. En hoe staat het met het weer? Zijn er nog dingen waar jullie nerveus over zijn?
1: Nou ja, dit jaar hebben we sowieso natuurlijk even de koppen bij elkaar gestoken. We hebben een prachtige stretchtent neergezet op ons buitenterrein. Dat is echt nieuw. Dat is een volledige overkapping. Zodat de mensen, als het in het buitenterrein een klein beetje regent of wat dan ook, dan kunnen ze daar heerlijk onder staan. En dan ook genieten van de festiviteiten in de tent en om de tent. Dus we hopen natuurlijk met name de vrijdag en de zaterdag dat de weersverwachtingen wat beter zijn. Maar het gaat eigenlijk altijd wel door.
0: Dus. Ja. Welke activiteit kijk je zelf het beste uit?
1: Ja, ik vind eigenlijk als voorzitter van de Oranje Vereniging eigenlijk min of meer alles wel leuk. En het leuke is natuurlijk dat we dat verschillende doelgroepen doen. Hè, voor de kinderen, voor de jongeren, voor de gehandicapten, voor de ouderen. En de feestavonden, dat vind ik natuurlijk altijd wel het leukste. Dus, maar eigenlijk is alles gewoon leuk bij ons. Dus,
0: ja,
1: kijk overal naar uit. Ik heb er zin in.
0: Mooi. En hoe voelt het ook dat alles een beetje uitverkocht is? Nou, niet alles, maar veel.
1: Ja, dat voelt natuurlijk fantastisch. Ik ben vanaf 2009 bij de feesten betrokken. En vanaf 2000 na corona ben ik dan, van 2021 ben ik de voorzitter geworden. En we zien echt een stijgende lijn. En dat vinden we echt gewoon ontzettend leuk. Dat de Noordwijkers het waarderen voor en door de Noordwijkers, zeg ik altijd. En als alles gewoon een succes is, dan zijn we eigenlijk alleen maar blij en trots.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Bibliotheek Bollenstreek heeft teleurgesteld gereageerd op het besluit van de gemeente Hillegom om het bibliotheekwerk niet aan deze organisatie over te dragen. Het college van burgemeester en wethouders heeft na onderzoek onvoldoende aanleiding gezien om te stoppen met Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Directeur-bestuurder Hans Portegen heeft kritiek geuit op fouten en ongelijke uitgangspunten in het onderzoeksrapport. Ook heeft hij aangegeven dat Bibliotheek Bollenstreek tijdens het proces beter behandeld had kunnen worden. De grondwerkzaamheden voor de tweede fase van Nieuw Boekhorst in Voorhout zijn begonnen. In deze fase van de nieuwe woonwijk zijn 138 appartementen en 287 eensgezinswoningen gepland. Naast 201 kapwoningen en vrijstaande huizen. Ook is ruimte gemaakt voor een basisschool met kinderdagverblijf en een sporthal. Voor begin oktober is bovendien de aanleg van de eerste kabels en leidingen gepland. Partij van de Arbeidsfractie in de gemeenteraad van Katwijk zal vanaf 1 september verder gaan onder de naam PRO, nadat de landelijke fusie naar Progressief Nederland op 1 juni een feit is geworden. Drie raadsleden en wethouder Matthijs van Tel zullen namens PRO actief blijven. Ook de politieke koers zal niet veranderen. De partij zal zich blijven inzetten voor onder meer betaalbaar wonen, zorg, kansen voor jongeren, sterke buurten, groen en leefbaarheid.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt weer rustig in Overasselt. Inwoners mochten gisteren in de loop van de avond weer hun huis uit na een oproep om binnen te blijven. Maar niet iedereen hield zich daaraan. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, zon en wolken vandaag. Er kan ook lokaal nog een bui voorkomen. En het is een graad of 21.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Prins Klausplein op de A12, komende vanuit Utrecht. Vanaf Zoetermeer nu 20 minuten extra, want de rechterrijstrook is dicht. Verder hier en daar wel iets van file in de regio, maar zelden boven de 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

the Dutch accent, who tried to change my point of view.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag begint met vrij veel bewolking. Plaatselijk kan een bui vallen, maar er zijn ook droge perioden. De temperatuur ligt in de ochtend rond 16 tot 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. In de middag wisselen wolken, opklaringen en enkele buien elkaar af. Het is vaker droog dan nat. De maximumtemperatuur ligt in de Bollenstreek rond de 19 tot 20 graden. De zuidwestenwind blijft matig en kan aan de zee vrij krachtig zijn. Woensdagavond neemt de bewolking toe. Vanuit het westen stijgt de kans op regen. De temperatuur daalt tot ongeveer 16 graden.

0: In het programma RTV Magazine is Jan de Laat als verslaggever op pad bij Katwijk aan de Rijn. Hij is daar langs bij de oudste kerk van Katwijk tijdens de feestweek. U hoort Jan de Laat.
1: En inmiddels zijn we in de dorpskerk en praten we hier met
2: Geert Becker.
1: En Geert, ik hoor op de achtergrond pianomuziek.
2: Ja.
1: En vertel eens even, nu is er toevallig muziek, maar ondertussen, wat biedt de dorpskerk?
2: De dorpskerk is vandaag open voor het publiek om gewoon te komen kijken naar de geschiedenis van dit gebouw, zeg maar. Het is de oudste kerk van Katwijk. Dus,
1: en wat is oud? Hoe oud?
2: Het is hier begonnen in 1290 ongeveer. Met een kleine kapel met een lepra ziekenhuisje. Mijn laatste ziekenhuisje, zoiets.
1: Ja, dus dat betekent al 700, ja. Nou 35 jaar ongeveer, hè?
2: Ja, klopt, ja.
1: Ja?
2: Dus,
1: ja.
2: En dat is iets wat heel veel mensen niet weten. Maar ja, wat we ook willen laten zien aan de gemeenschap, zeg maar. Dus vandaar dat we elke derde zaterdag van de maand nu de deuren open hebben tussen 11 en 12. Of tussen 11 en 2. En dan kunnen mensen binnenwandelen om eens te kijken. En we hebben ook bordjes uitstaan van de geschiedenis, wat er allemaal is. En nou ja, we zijn ons nu ook zelf een beetje aan het opleiden voor rondleidingen te kunnen geven aan de mensen.
1: Ja, dus. En als ik goed tel, dan is het nu zelfs de vierde zaterdag van de maand. Dat is een uitzondering, ja. Vanwege de feestweek.
2: Vanwege de feestweek hebben we hem extra open gedaan.
1: Ja, geweldig. Dus. Ik denk toch nog even terug aan 735 jaar geleden. Mm-hmm. Wat is er van de dorpskerk van toen nog bewaard gebleven?
2: Nou, het is toen begonnen met een heel klein kapelletje. En eigenlijk is dat steeds uitgegroeid naar wat er nu staat, zeg maar. Als we in het midden van de kerk gaan staan, dan we kijken naar de grond toe, dan ligt daar een oude duinrug, zeg maar. En daar is op gebouwd. Daarom staat de kerk ook niet een soort van midden in de dorpskerk, maar een beetje uit de dorpskerk vandaan. Dat hier was de grond beschikbaar om op te bouwen. En van daaruit is dit hele gebouw uiteindelijk ontstaan, zeg maar. En dus dit gedeelte is het koor waar we achterin de kerk tegenover het orgel. Dat is dan een beetje het oudste gedeelte. En de toren is nog echt het hele oude gedeelte. Ik heb niet alle jaartallen nog in mijn hoofd zitten, maar dan, en vandaar is eigenlijk de kerk gewoon uitgebouwd, zeg maar.
1: Ja, ik zie ook een prachtig orgel.
2: Ja, het Asser-Delft-orgel. Ook van een beroemde orgelmaker die meerdere orgels gemaakt heeft.
1: En er zijn natuurlijk ook orgelconcerten?
2: Die zijn er nog niet, maar daar gaan we wel aan werken.
1: Ja,
2: dus
1: dat
2: is ook iets wat we willen gaan doen misschien in de toekomst.
1: Nou, dat trekt ook weer mensen, hè?
2: Ja, maar goed, dan moeten we de organisten ook meekrijgen natuurlijk die dat willen doen. En de mensen om het te organiseren natuurlijk. Ja. Dus.
1: En de afgelopen week was hier al een concert van Jubilaten.
2: Ja.
1: Jubilaten, een heel groot mannenkoor.
2: Ja, klopt.
1: En dat kan allemaal. En dan staat het koor vermoedelijk.
2: Het koor staat onder het orgel dan. En dat heel vaak als er concerten zijn of uitvoering is onder het orgel meestal grote koren. Of voor de preekstoel maken we een podium waar dan een band op staat. Of net wat er op dat moment nodig is.
1: Ja, want als de kerk vol zit. Jubilaten heeft misschien wel meer dan 100 zangers.
2: Ja.
1: En als de kerk vol zit, hoeveel mensen waren er toen?
2: Volgens mij op een normaal. Zondag, zeg maar, hebben we in principe rond de 500 extra binnenbezoekers zijn geweest. Maar die aantallen weet ik niet precies.
1: Nee, maar toch, er is ruimte voor 500, 600 mensen.
2: Ja, zeker.
1: En dat betekent dat je dus dit soort evenementen ook heel goed kan organiseren. Ja. Was dat toen met gebruik van het orgel, met dat koor, of was dat niet zo?
2: Ik ben er zelf niet bij geweest, dus ik durf dat niet te zeggen. Er was wel een uitgebreide band toen aanwezig om dat in die uitvoering.
1: Te begeleiden, oké.
2: Ja.
1: En dan zie ik op de achtergrond, daar staat dan weer een piano. Een paalgraf.
2: Ja. Is dit daar achter de kolom? Wat weer gemaakt is door de maker van die ook het praalgraf in de kerk in Delft gemaakt heeft, van het Koningshuis. Dus er zijn hier echt wel elementen die de moeite waard zijn om te bekijken.
1: Ja.

0: Het begin van de feestweek van de Zilk is feestelijk van start gegaan met een tennistoernooi op vrijdag en zaterdag twee versies van alleskunnerwedstrijden voor jong en oud. We waren er zaterdag bij en praten met Jeroen Warmerdam van de feestcommissie van de Feestweek de Zilk. De feestweek in de Zilk is officieel begonnen. De festiviteiten gingen vrijdag al van start met een tennistoernooi. Op zaterdag stond het spelprogramma Alleskunner op het programma.
1: Ja, nou, je sowieso achter mij ziet, dan zie je heel veel kinderen op de been. Want we hebben nou een Alleskunner Kids. En dat doen ze in duo's en dan gaan ze strijden wie de beste van de Zilk is. Dus als het goed is na 17 spelletjes, dan weten wie de beste alleskunner van de jeugd is. Het zijn allemaal makkelijke instapspelletjes. We hebben daar een spel, dan moet je een spijker in een bierflesje doen. We gaan ei gooien. We hebben 17 andere leuke spelletjes. Moertjes losdraaien, wie het snelst doet. Maar allemaal hele makkelijke spelletjes.
2: Ja, allemaal spelletjes. Je moet gooien met ballen en met een lepel vaak. Ook die, nou, vaak, het is één keer geweest, maar allemaal verschillende spellen en wie het slechtste is. Die is klaar.
3: Okay,
2: nou, ik heb de spellen nog niet gezien, maar ik zag dat ze net zure matten van een tafel moesten eten. Dat moet lukken.
1: Vorig jaar zijn we begonnen met alleskunner voor volwassenen. En dat viel erg in de smaak. Er waren wel heel veel mensen die toch een beetje afwachtend waren. En daardoor hadden we iets minder inschrijvingen. Je merkt nou wel dat het dit jaar een stukje populairder is geworden, dus we hebben daarom ook de jeugd erbij gedaan en hierna de volwassenen aansluitend. Vorig jaar hadden we bij de volwassenen drie teams en een feestcommissieteam, want we willen vier teams hebben. En dat is nu veranderd naar 12 in ieder geval al. Dus, en we verwachten nog een paar mensen die zich nog wel gaan inschrijven vanmiddag.
0: De activiteiten van de feestweek vinden normaal op dezelfde locatie plaats. Voor de spellen van zaterdag is dit jaar gekozen voor een andere locatie.
1: De ligging, het is een mooi pleintje en het is inderdaad wat je zegt een keer wat anders. Hè? Altijd op hetzelfde terrein en we hebben dit soort mooie pleintjes. Lekker op een grasveldje, ja, daar zit je altijd op de stenen. Op de wind, hier sta je ook nog een beetje in de luwte natuurlijk. En zo benader je ook een beetje heel de Zilk.
0: Naast de activiteiten van vandaag staan er de komende dagen nog verschillende evenementen op het programma.
1: Nou ja, als het aan het weer ligt, hoop ik vrij veel beter. Maar de aankomende, ja, we gaan morgen hebben we de viswedstrijd. We hebben morgen de, nou, nog veel meer. Maandag hebben we nog Jeu de Boel. Woensdag hebben we Jeu de Boel voor de groot toernooi. We hebben nog een pubquiz. We hebben nog, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Maar echt een heel vol programma. Ja, gisteren zijn we natuurlijk begonnen met de tenniswedstrijd. Wat overigens ook erg gezellig was. En ja, dan is de scherpe randjes zijn er dan wel vanaf. De woensdag dan hebben we echt heel de Zilk op de been. We hebben ruim 90 Jeu de Boel teams over 20 banen verspreid bij de voetbal en bij de duimpan. Is leuk om naar te kijken en zeker ook leuk om mee te doen. We hebben dan een buitenbar, er is een zangertje, een dj'tje. Dus ja, het is onwijs gezellig de woensdag. En dan de donderdag vind ik ook wel een persoonlijke favoriet, het tonnetje knuppelen. Lekker al vroeg met z'n allen, een beetje stom met een kegel tegen een ton aangooien. Dus ja, woensdag en donderdag zijn wel mijn favoriete dagen.
2: Ja, donderdag. Ton knuppelen, ja, ton sjorren, we moeten onze titel verdedigen.
4: We zijn kampioen daarin. We gaan weer winnen.
2: Ja, hè? Ja. Hele jaar getraind. Ja.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
6: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
5: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
7: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein

0: Veel bewolking, dan soms wat regen en aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt gelukkig niet al te veel meer voor. En er is goed nieuws te melden over de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. De weg is weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Vanaf Zoetermeer heb je nog wel 10 minuten vertraging. En verder viel op de A20 vanuit Gouda. Vanaf knooppunt Terwesseplein tot aan Delfshaven ongeveer 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Elke werkdag van 9 tot 10, de ochtendshow van Bo.

0: 1975 was dat een hit. Ja, toen ging ik naar Boedel 7, denk ik. Heerlijke disco. Later in de jaren 90 werd het nog een keer opnieuw uitgebracht. Dat waren de Tramps als opener van de ochtendshow van vandaag.
1: Dit is Bo.
2: Bo Ochtendshow. Vandaag met Sjaak van den Berg.
0: Ja, goedemorgen. De woensdagse ochtendshow met vandaag weer agendaberichten uit de streek. Zoals de feestweek in de Zilk en de Oranjefeesten in Noordwijk binnen. En alles over slapen in de koffiespeeltuin in de Bib in Lisse. Rond 9:30 het uitgebreide weerbericht. Ik haal nog wat terug uit de geschiedenis van deze dag. Het is 2 september vandaag. En ik vertel welke bekende wereldburgers verjaren op deze tweede. En natuurlijk is er weer veel lekkere muziek, zoals u gewend bent in de ochtendshow. Nu een nieuw liedje van 2 al wat oudere mannen, Keith Urban en Michael McDonald. Ja, we go back.

Yachtmuziek noemen ze dit. Keith Urban, en hij heeft hulp ingeroepen van, nou niet tenminste, Michael McDonald zong bij de Doobie Brothers en ook solo natuurlijk grote hits gehad. Liedje werd getipt door collega Dick Houtwater, die op maandag een mooi programma maakt, de Koffiemix, tussen 10 en 12. En gaan we draaien, veel draaien. We Go Back, Keith Urban en Michael McDonald. Straks pakken we de verjaarslijst erbij, maar eerst doen we nog even wat muziek van toen. Dit was voor de Amazing Stroopwafels. Het is Fungus en Capra.

ja, je zou kunnen zeggen, het is een shanty, een zeemanslied, kaperen varen. Traditionele folk, maar gebracht door de folkrock band van Nederland, die opgericht werd in 1972 door Fred Peek. En die stond ook aan de basis van de Amazing Stroopwafel, samen met Koos Pakvis, Rens van der Zalm en Arie van der Graaf. Ja, dat liep zo in elkaar door. Tegenwoordig zijn de stroopwafels, vooral Wim natuurlijk, die daar speelt. Het is 2 september vandaag. Nou, hou je vast, wie is er jarig op deze dag? Het is vandaag de 35e verjaardag van voormalig voetballer Davy Prupper. Hij speelde bij Vitesse en PSV. En het is de 60e verjaardag van Mexicaans-Amerikaanse actrice Salma Hayek. Ze speelde in meer dan 30 films, waaronder in The Wild Wild West en The Hitman's Wife films. Haar collega, acteur Keanu Reeves, is jarig vandaag. Zou je kunnen kennen uit The Matrix of de John Wick films. Hij wordt 62 vandaag. Het is vandaag de 66e verjaardag van de zangeres uit het Rotterdamse Rutje Kot. En 66 is ook de leeftijd van ochtendshow-collega Corné de Vries. Hij maakte over het algemeen de maandag en de vrijdag van dit programma. Corné is 66 vandaag. Ja, ja, Corné, de jaartjes gaan tellen. Jaartje ouder, zangeres Esther Oosterbeek, een van de dames van de Dolly Dots, is 67. En acteur Mark Harmon zou je kunnen kennen uit films als Freaky Friday en Wyatt Earp. Hij wordt 75 op deze 2 september. En dan is het vandaag ook de 69e verjaardag van toetsenist en liedjesmaker Steve Porcaro. En die is natuurlijk samen met zijn broertje van de band Toto. En hij schreef mee aan het maken van dat fantastische lied, grote hit, over een meisje genaamd Roseanne. Dat ga je horen de komende 5 minuten.

0: Toto met de jarige toetsenist Steve Porcaro en Rosanna.
1: Bo. Agenda.
0: Vanochtend in de bibliotheek in Lisse een workshop met advies over slapen bij jonge kinderen. Ik zeg workshop, maar ja, het is ook gewoon gezellig met elkaar zijn. Kopje koffie drinken voor de ouders. En de jonge kinderen tot en met 4 jaar die kunnen spelen. Koffiespeeltuin is de maandelijkse ontmoetingsplek waar ouders met hun kinderen of kleinkinderen, dus grootouders, kunnen ook komen, wat extra informatie kunnen krijgen. En vandaag is slaapoefentherapeut Ranjetta Debi Tewari in de bibliotheek in Lisse. En zij beantwoordt vragen over slapen bij jonge kinderen en geeft praktische tips over onder meer slapen, doorslapen, slaapritmes en gezonde slaapgewoontes. Het is er allemaal dus in de Biep in Lisse. En u bent er van harte welkom vanaf 10 uur. En zo meteen om 9:30 gaat de Biep al open.
2: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Van 9 tot 10, Bo Ochtendshow. Muziek, meer informatie.
0: En dan is het vandaag de verjaardag van een van de dames van de Dolly Dots. En mijn radiocollega Corné de Vries is jarig. Dus alle reden om een liedje te draaien van de Dolly Dots over de radio. Corné, deze is voor jou. 6 meiden die je toezingen op de radio.

0: iedereen luistert naar de radio. Hartstikke leuk dat je luistert. Dit is de ochtendshow met berichtjes uit de streek.
1: Agenda.
0: Want je zou bijvoorbeeld vanochtend kunnen naar buurthuis Salvatori in de Wagenstraat in Lisse. Daar is elke woensdagochtend van 10 tot 11:30 een gezellig buurtbakkie. Onderling contact en gezelligheid, dat zijn de smaakmakers. En het wordt op prijs gesteld als u kleine bijdrage voor de koffie betaalt. Maar u bent van harte welkom in buurthuis Salvatori aan de Wagenstraat in Lisse. En daar is er misschien ook wel lekkere muziek, of misschien staat de radio wel gewoon aan. Voor de muziek gaan we naar de jaren 60 met Van Morrison en Them. En daar is die al.

een popklassieker. Gouden status voor Them en Gloria. Ja, die status heeft James Blunt nog niet. Hij heeft wel een lekker nieuw liedje uit. En het gaat nog een beetje over de zomer.

0: lekker hoor, James Blunt met zijn nieuwe liedje. And that's dangerous. It tastes like a summer is de titel van de plaat. Het is 2:30, vaste tijdstip in de ochtendshow om even te schakelen met de nieuwsredactie voor wat berichten die je ook kan lezen op bollestreekomroep.nl.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollestreek.
0: Morgen.
2: De grondwerkzaamheden voor de tweede fase van de nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst in Voorhout zijn gestart. In deze fase zijn 138 appartementen en 287 eensgezinswoningen gepland. Naast 201 kapwoningen en vrijstaande huizen. Ook is er ruimte gemaakt voor voorzieningen, waaronder een basisschool met kinderdagverblijf en een sporthal. Voor begin oktober is bovendien de aanleg van de eerste kabels en leidingen gepland. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft een voorkeursplan vastgesteld voor een nieuwe inrichting van delen van de Rijksstraatweg en Hoofdstraat in Sassenheim. De rijbaan is daarin versmald om meer ruimte te bieden aan fietsers, voetgangers en groen. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd 1,68 miljoen euro beschikbaar te stellen. De commissie Ruimte heeft het voorstel voor 8 september op de agenda gezet en de gemeenteraad heeft een besluit voor 1 oktober gepland. Mark Jansen en Johan van der Plas hebben na ruim 30 jaar gezamenlijke leiding afscheid genomen van het Noordgouw College in Noordwijk. Tijdens een feestelijke receptie hebben zij van wethouder Salman de Silva Tulpa ontvangen voor hun bijzondere inzet en maatschappelijke betrokkenheid. Onder leiding heeft de school onder meer het technasium ontwikkeld en rond 2010 grootschalig een nieuw en vernieuwbouw uitgevoerd. Ook hebben zij het schoolgebouw opgesteld voor maatschappelijke activiteiten.
0: Dankjewel Megan voor een paar berichten die je allemaal kunt lezen bij ons op de website.
1: Dit is Bo, de omroep van de Bollestreek. Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
0: En dan kijken we naar buiten.
1: Bo.
0: En dan zien we vooral grijs en wolkenvelden. Vanochtend was het nog een soort van zonnig. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En het is nu 19 graden buiten. Tegen de middag ontstaat een enkele bui. De wind die draait naar het zuidwesten en wordt matig aan de kust, soms vrij krachtig. Vanmiddag is er dan vrij veel bewolking. Zo nu dan de zon. En er vallen ook wel enkele buien. Er zijn ook droge perioden en het wordt 20 graden vanmiddag in de Bollestreek. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig en komt uit het zuidwesten tot westen. Vanavond is het bewolkt en komen er buien voor. Komende nacht is het ook bewolkt, zakt de temperatuur naar 17 graden. Het blijft vrij warm dus. De wind neemt toe en wordt matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig en tijdelijk zelfs een harde zuidwestenwind. Morgenochtend is het bewolkt met enkele buien. Er staan morgen matige, soms vrij krachtige zuidwestenwind. En aan zee is die wind weer krachtig. Het is niet koud. De temperatuur die gaat morgen naar 20 graden. Donderdagmiddag wordt vanuit het westen op een enkele bui na wordt het droog. En de zon zal nog af en toe doorbreken. De wind blijft matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig. Morgenavond dan blijft het licht wisselvallig met droge perioden. Zo nu en dan een bui. In de nacht en vrijdag wordt het geheel bewolkt en gaat het weer van tijd tot tijd regenen. Vrijdag dan wordt ook een regenachtige dag voorspeld. Met een temperatuur die wel oké is. Zo'n 22 graden.
1: De Ochtendshow met Sjaak van den Berg. Op

0: was Rita Coolidge die je hoorde zingen. En All Time High was het themalied uit de James Bond film Octopussy.
1: Agenda.
0: Kijk even in de agenda, die staat bij ons op de website. bolle-omroep.nl/agenda. En ik zie dat er morgen 3 september om 19:30 s'avonds in de bibliotheek in Lissen een inloopavond is over de geschiedenis van Lissen. De vereniging Oud Lissen die organiseert dat. En van 19:30 tot 21:30 bent u van harte welkom voor een kopje koffie, een praatje en eventuele vragen over de geschiedenis van Lissen. De vrijwilligers die kunnen van alles vertellen. Bijvoorbeeld over je stamboom. Hoe zit dat met je voorvader? Hè? Kwamen die ook uit Lissen? Of kwamen die uit Noordwijkerhout of ergens anders vandaan? Dat kunnen ze allemaal voor je uitzoeken. Ze hebben ook oude kaarten en gegevens van het kadaster over landschap en archeologie. De vereniging Oud Lissen is hartstikke actief daarop. En om 20:00 morgenavond gaan ze ook een vooruitblik doen alvast op Open Monumentendag. Paul Stelder gaat dan vertellen over de voorbereidingen voor Open Monumentendag in Lissen. Morgenavond dus in de bibliotheek van Lissen. De inloopavond over de geschiedenis van Lissen. Over geschiedenis gesproken. Dit is een liedje uit de geschiedenis.

0: Twee minuutjes terug in de tijd voor wat oude meuk. 1962, het waren de Zweedse Spotniks. Ja, een beetje in de stijl van de Shadows en dergelijke.
1: Oude meuk!
0: Dat kun je wel zeggen, maar we draaiden hem graag. En het liedje zelf is nog veel ouder, want het is oorspronkelijk is het een vioolmelodietje uit 1938 of daaromtrent. De Orange Blossom Special. Vandaag in 1967 kwam op 2 september 1967 de tweede solo single van Wally Tax binnen in de Nederlandse hitparade. Dat is dit liedje. Het werd net geen top 10 hit. Let's Forget.

0: Maar dat bekende overslaande plaatgrapje. Het komt gewoon uit de computer, maar ze deden net alsof er een plaat oversloeg. Een oude vinylplaat. Wally Tax en Let's Forget What I Said uit 1967. Op deze dag dus voor het eerst in de hitparade. We doen wat meer berichten over de dag van vandaag. 2 september 2026.
1: De dag van vandaag.
0: Maar vandaag in 1666 was er een enorme brand in het toenmalige Londen. Er waren heel veel houten huizen, houten gebouwen. En een flink deel van het toenmalige Londen is afgebrand in 1666. Dus lang geleden. Vandaag in 1939 rolde de eerste De Chevaux uit de Citroën-fabriek in Frankrijk. Ja, het was de eerste van meer dan 5 miljoen lelijke eendjes. Tot en met 1990 zouden ze gebouwd worden. De Chevaux. In 1956 viel op deze dag het eerste doelpunt in de toen net gestarte Eredivisie. Het doelpunt werd gescoord door Tony van der Linden van het Utrechtse DOS. Het was in de wedstrijd tegen Sparta. Kijk, die club is er nu ook nog in de Eredivisie. En in 2008 stond Madonna op deze dag met haar Sticky and Sweet Tour in Amsterdam Arena. En ze speelde daaronder andere ook dit nummer. Het is Vogue. Dat is een bepaalde beweging waarbij je bepaalde posities kiest.

De Queen of Pop, Madonna en Vogue uit 1990, ja, lanceerden toen dit liedje. En het werd echt een mode om op een bepaalde manier te dansen. En ze refereert in het liedje ook aan modetijdschriften, zoals Vogue natuurlijk. Kijk nog even in de agenda, want het is kermis in Noordwijk binnen. Vanmiddag om 1 uur gaat de kermis weer open op het Lindeplein. En in de tent, net om de hoek bij de kermis, daar is er 10 zoon vanmiddag in het Oranje Paviljoen. Tussen 3 en 6 is dat. En in Hotel Royal aan de Voorstraat is er vanavond om 7:15 de Oranje Simultaan schaakwedstrijd. En vanaf 8 uur vanavond in de tent op het Oranje Paviljoen de Amsterdamse Glamour Bingo. Nou, dat is altijd hartstikke druk, weet ik van eerdere jaren. Als je nog geen kaartjes hebt, dan ben je te laat. Dan zou je misschien nog naar de Zilk kunnen, want ook in de Zilk is de feestcommissie actief geweest. En die hebben een heel programma gemaakt sinds afgelopen vrijdag loopt dat al. En op deze woensdag 2 september gaan ze vanmiddag buikschuiven voor de jeugd. Om 2 uur is dat bij de Duinpan. En er is ook een Jeu de Boule toernooi om 4 uur. Dat is ook bij de Duinpan. En morgen dan de dag van het tonknuppelen, straattekenen en tonsjorren. Groot feest morgenavond met vuurwerk is het dan weer het einde van de feestweek in de Zilk. Gemaakt door de vrijwilligers al daar. Op deze 2 september in 1949 werd de Nederlandse zanger Albert West geboren. Kennen we van onder andere de hit Shalala, I Need You. En het is ook de geboortedag van Billy Preston. En dat is wel een bijzondere artiest, want die speelde zowel mee bij de Beatles als bij de Stones, maar had ook solo hits. Zoals dit, Nothing from Nothing.

terug naar 1974 op zijn geboortedag. Billy Preston achter de piano. Met zijn heerlijke kop met krullen. Wat heeft hij met veel verschillende artiesten muziek gemaakt? Maar dit was zijn eigen hitje, Nothing From Nothing. Brengt ons aan het eind van deze ochtendshow. Straks de koffiemix. Alweer voor de tweede keer na de zomer. Met, ik zag Dolly Parton als huisartiest. Artiest van de dag. Koen Maas is er ook weer voor de techniek. Straks om 12 uur is Willem van Zuilen er. Met de lekkere Nederlandse liedjes. En vanmiddag om 6 uur heeft Jordan de Haas weer reportages, berichten en nieuws uit de streek verzameld in Nieuwsboulevard. Morgen om 9 uur is er een nieuwe ochtendshow. Dan meldt Jan Berg zich en ik ga eruit met een liedje wat wel een beetje de tijd van het jaar aangeeft. De zomer is voorbij. Dit keer gezongen door de Votown All-Stars. Daar zit Jan Smit in en ik en Simon en natuurlijk de drie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk.

0: raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
4: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
6: De omroep van de Bollenstreek.
7: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix.

Luisteraars, van harte een goede morgen. Het is vandaag woensdag 2 september. En wij gaan weer 2 uurtjes koffiemix maken. Wij, dat wil zeggen, ja, hij zit er weer. Vorige week was hij even onwel. Met andere woorden, hij was er even niet. Koen is weer aanwezig met zijn techniek. Dus wij gaan 2 uurtjes koffiemix maken. En wij zijn te beluisteren op 105.3 FM en 88.1 op de kabel.

alle vaste luisteraars natuurlijk van harte welkom. Ja, Jan, Leo, Dickie, iedereen is er weer volgens mij. En wij gaan de komende twee uurtjes weer van alles aan u kwijtraken. Wat gaan we doen? Natuurlijk rond 10:30 het nieuws en het weer.

Heer van Bo. En we gaan natuurlijk ook een muziek draaien. Een jaren 60. Daar zijn we een beetje van. Dus daar gaan we natuurlijk ook beginnen. En we gaan natuurlijk ook veel berichtjes aan u kwijtraken. De kermissen zijn langs van de hand allemaal begonnen. En er is van alles en nog wat aan de hand in de streek. We gaan ook onze artiest van de dag aan u voorstellen. En helaas is zij afgelopen week overleden. En we gaan toch een beetje aandacht besteden aan haar. Dolly Parton.

Dat was onze artiest van de dag, Dolly Parton. Zij was countryzangeres, tekstdichter, singer-songwriter en actrice. Ze was het vierde kind in een gezin met 12 kinderen. Ze groeide op in een arme familie op een tabaksboerderij van haar vader in de Smoky Mountains. En op 12-jarig leeftijd verscheen ze al op televisie in Knoxville. Op 30 mei trouwde ze met Carl Dean. Die had een asfalteringsbedrijf. En Dean overleed in 2025. Het paar had geen kinderen. En samen met haar man heeft Dolly Parton 5 van haar jongere broertjes en zusjes opgevoed. En ook haar neefjes en nichtjes waren nogal blij met haar. En noemden haar Aunt Granny. En een van de nichtjes is Miley Cyrus. En dan is zij weer spetekind van Dolly Parton. Dit nummer kwam uit de film 9 to 5 uit 1980. En hiervoor kregen zij een Oscar-nominatie. En wij zijn natuurlijk ook het programma Koffiemix. Met andere woorden, we gaan eerst aan de koffie.

hoop dat... En ik hoop dat u hem in ieder geval ingeschonken heeft. Een kopje koffie van de CD Nederlandse Feest en Muziek. Dit was natuurlijk een oud nummer van een bandje waar in Nolhagens nogal figureerde. Nol maakte heel erg veel liedjes voor natuurlijk de kinderprogramma's. Ja, langzamerhand zijn de kermissen allemaal gaan draaien. En van de feestcommissie Anje Zilk hebben wij een programma. En vandaag woensdag 2 september begint om 14:00 het buikschuiven. Dat is voor de jeugd. En om 16:00 is het prachtige Jeu de Boule toernooi in de Zilk. En ja, daar moet je altijd wezen, want daar is het altijd berengezellig. Donderdag 3 september, morgen dus, dan is het tongknuppelen. Het begint om 13:00. Stonsjorren. Dat is om 16:00. Spijkerbroeken hangen om 17:00. En s'avonds om 22:00 is de afsluiting met het grootste vuurwerk. Dat dus in de Zilk. En u weet daar natuurlijk, de Duimpan is daar het centrum. En wij gaan verder met een oudje uit de jaren 60.

En dat was blues en rock'n'roll. Met andere woorden, Chuck Berry en You Never Can Tell. Met een heerlijke honky-tonk piano op de achtergrond. De sound of the 60s dus. Nou, we hebben de Zilk gehad en dan gaan we over naar Noordwijk. Donderdag 3 september begint s'avonds om 8 uur de Pubquiz Night. Het gaat over muziekkennis en natuurlijk over een heleboel andere dingen. Inschrijfgeld is €15 per team. En een team is maximaal 5 personen. De locatie is natuurlijk het Oranje Paviljoen. En u had al een tijdje in kunnen schrijven. En de coverband Meer Niet zal daar ook aanwezig zijn om een aantal nummers te spelen. Dan vrijdag 4 september. Dan is er 's middags om 3:30 de familie Bingo. Ook op het Oranje Paviljoen. De zaal is open om 3:00. En vol is vol. Met andere woorden, u zult daar op tijd bezig aanwezig moeten zijn.

En dat was natuurlijk Mariska Veres met de mannen van Shocking Blue. En het nummer heette Venus. We hebben nog een berichtje. Vrijdag 4 september organiseert de werkgroep Dementie Vriendelijk Hillegom in samenwerking met de Bibliotheek Hillegom een informatieve bijeenkomst over dementie. De bijeenkomst vindt vanaf 2 uur plaats tot ongeveer 4 uur in de bibliotheek aan de Sportlaan. En de toegang is gratis.

Nog wat naweeën van de vakantie. Je hoorde in het Spaans de groep Los Payos. En het nummer heette Maria Isabel. Tijdens de feestweken en harddraverijweken... dan is er ook een super prestige oranje circuit. En een wedstrijden voor hardlopers. Het begint vrijdag... in Noordwijk op 4 september. En er wordt gestreden in allerlei klasses. 11 verschillende klassementen. En de volgende daarbij is Hillegom 7 september. Noordwijk Rout 8 september. Voorhout 11 september. En Lisse 22 september. En voor inschrijving kunt u altijd eventjes kijken op de site van www.oranjecircuit.nl.

0: Zuid-Amerikaanse klanken van de groep Sound Vision met Dance in the Starlight. En wij gaan naar nieuws en weer.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollestreek.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
0: Met een greep uit het nieuws van de Bollestreek gelezen door Floor Vink. Een bericht uit Noordwijk. Afgelopen avond is er een burgernet actie opgestart. Het gaat om een burgernetmelding in verband met een vermissing vanaf de Beeklaan in Noordwijk. Men is op zoek naar een 15-jarige jongen met een lichte huidskleur, 1,85 meter lang, slank postuur, kort donker blond stijl haar, Under Armour trainingspak met zwarte Asics schoenen. Heeft u de jongen gezien of heeft u tips? Bel dan direct 112. En we hebben al een update daarvan. Volgens de politie is de jongen gevonden en er is er een contact en zou in gezonde staat zijn aangetroffen. Dan gaan we naar het volgende berichtje. BMW van Teylingen kiezen voor een combinatie van woningbouw, parkeren en groen op het parkeerterrein van het station in Voorhout. Voor dit veelbesproken gebied waren er meerdere scenario's en het college heeft nu een keuze gemaakt die voorgelegd wordt aan de politiek. De gemeenteraad buigt zich tijdens de commissievergadering op dinsdag 8 september over het onderwerp. BMW kiezen voor 30 betaalbare woningen, meer parkeerplaatsen, extra groen en een betere inrichting van het gebied rond het station. In de eerdere fase in het project waren er nog 4 verschillende scenario's en uit een enquête onder de inwoners en een onderzoek naar de haalbaarheid van de scenario's komt deze invulling nu als beste optie naar voren, al dus BMW. Ik heb nog een berichtje uit Hillegom. De bibliotheek Bollestreek is teleurgesteld over het feit van de gemeente Hillegom het bibliotheekwerk niet over te dragen. Dat schrijft directeur-bestuurder Hans Portenge in een brief aan het college van BMW. De gemeente besloot op basis van een onderzoek van adviesbureau BMC dat er onvoldoende aanleiding is om de bibliotheektaken in Hillegom over te dragen van Bibliotheek Zuid-Kennemerland naar het bibliotheek Bollestreek. Volgens de gemeente wegen de mogelijke voordelen niet op tegen de financiële en organisatorische en juridische risico's. Directeur heeft vooral kritiek op het onderzoeksrapport van BMC. Volgens hem staan daar nog steeds aantoonbare fouten in. Ondanks dat de bibliotheek Bollestreek eerdere verbeterpunten heeft aangedragen. Portenge zegt begrip te hebben voor een besluit, maar blijft van mening dat de bibliotheek beter aansluit bij de uitdagingen en ambities van een bibliotheekwerk in Hillegom. En dan gaan we naar het weer. Vandaag woensdag ontstaan in het noorden en westen enkele lichte buien, maar overeerst ook vaak bewolking. In het zuiden en oosten is het overwegend droog en in de ochtend zijn er nog wat mistbanken. Donderdag is vrij veel bewolking met van tijd tot tijd regen of motregen, opnieuw overal een noordelijke helft van ons land. Vrijdag blijft het licht een wisselvallig zomerweer met wolkenvelden, enkele buien en tussendoor wat zon. De dagen daarna blijft de wind uit het west tot zuidwest waaien en er zullen af en toe buien overtrekken. Heel nat is het daarbij niet en ook soms een lange droge periodes. Geleidelijk aan komt vanuit het zuiden warme lucht in onze buurt te liggen, met temperaturen die vooral in de zuidelijke provincies wat hoger zullen uitpakken.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.

En dat was de muziek uit de jaren 60. We hebben natuurlijk ook nog heel veel berichtjes. En aanstaande zaterdag 5 september... dan is er afsluiting van de kermis in Noordwijk. Dan is er de Noordwijkse avond. En optreden zullen daar Joey Hazenoot, Gully... en natuurlijk ook Bart Heemskerk. De aanvang is 8 uur. De entree is gratis. En het is natuurlijk in het Oranje Paviljoen.

Dat was een boerenmedley. En mijn kleinzoon is naar de Zwarte Cross toe geweest. En ja, die is helemaal wild van dit soort muziek. En u hoorde Jorieke Sterke en met de band van... ik weet niet precies wie die man was, maar het klonk in ieder geval lekker. En dat past hem ook een beetje bij de start van de activiteiten van de Noordwijk-Roudse Oranje Vereniging. Zaterdag 5 september om 11 uur. En dan begint de Grand Prix. Een motocross aan de Pilarlaan, ter hoogte van nummer 53. Als u daar ongeveer naartoe gaat, dan heeft u een overzicht over het hele terrein, wat zo langzamerhand klaargemaakt wordt door alle vrijwilligers die daarbij helpen bij zo'n evenement. Dat zijn er nogal een aantal, denk ik. En ook die kleinzoon die zal daar waarschijnlijk ook wel aanwezig zijn, hebben we zo de indruk. We gaan door met jaren 60, Sound of the 60s.

En dat waren Simon & Garfunkel en The Sound of Silence. Zaterdag 5 september organiseert de KNNV de Bollestreek een excursie naar landgoed Wassergeest in Lisse. De beheerder uit Zuid-Hollands Landschap is bezig met dit terrein nog aantrekkelijker te maken voor de natuur. De start van die wandelingen is om 9:30. Het adres is Loosterweg nummer 17. En dat is Loosterweg Zuid. En als de dagen daarvoor het behoorlijk geregend heeft, dan wordt het aanbevolen om laarzen mee te nemen.

En dit was Helen Shapiro en Walking Back to Happiness. Ja, in die tijden hadden we ook bij de activiteiten tijdens de kermis een postduiven oranje vlucht. En dat hebben we ook dit jaar weer. Zaterdag 5 september begint om 9 uur alweer de vierde postduiven oranje vlucht. En u kunt daar natuurlijk bij aanwezig zijn bij het... bij de mensen op een pleintje achter de Havenstraat. Worden de duiven allemaal keurig ingeklokt. En iedere woensdag. En ze worden dan weer losgelaten. En ze kunnen dan weer naar huis toe terugvliegen. We gaan er nog eentje draaien. Colleen Carter.

En dat was maar een korte Cuddy & Carter. Misschien volgende week meer. Koen heeft een stukje filmmuziek opgezocht als afsluiting van het eerste uur. Hij draait het nummer Annie, Get Your Gun. De script is van Sidney Sheldon. De muziek is van Irving Berlin. En de teksten zijn ook van Irving Berlin. U hoort het tot het nieuws van 11 uur.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 11 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op bazenbaas.nl/radio.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: De omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Tot 12 uur, de koffiemix.

luisteraars, van harte welkom in het tweede uur van ons programma Koffie Mix. Wij zijn te beluisteren op 105.3 FM, kanaal 43 van Ziggo. Dit is het programma Koffie Mix, gemaakt door technicus Koen Maas en uw gastheer Floor Vink.

Wat doen we in het tweede uur? Natuurlijk rond 11:30 het nieuws en het weer van Bo. We hebben rond 11:45 de verjaardagskalender van Oja. We hebben berichtjes van uit de hele Bollestreek vandaan. En we hebben muziek. Natuurlijk ook vandaag een artiest die we ieder half uur even draaien. Afgelopen week is ze helaas overleden. En vandaar dat we een klein beetje aandacht besteden aan. Dit is Jolene van Dolly Parton.

Onze artiest van de dag, Dolly Parton. Dolly Parton begon haar carrière bij een lokale radio- en televisiestation van Tennessee. In 1967 trokken haar zangkunsten de aandacht en ze werd gevraagd voor de Porter Wagoner Show. En in begin jaren 70 overschadigde zij Porter. En in 1974 vertrok zij om zich volledig op haar solo carrière te richten. Ze gaf in ieder geval het vertrek bij Porter Wagoner, schreef ze het nummer I Will Always Love You, dat een van de grootste hits later werd door Whitney Houston. Ze won veel Grammy Awards in 1977, de categorie Beste Vrouwelijke Country, zangeres in 1980, de volgende twee Grammy Awards in de categorie Beste Country Nummer en Beste Vrouwelijke Country Performance. En in 1987, samen met Linda Ronstadt en Emily Harris, had ze een album opgenomen, dat heette Trio. En in 2000 won ze haar vijfde Grammy Award in de categorie Beste Samenwerking met Country Artiesten. Dat was dus Dolly Parton. Het volgende liedje is een oudje van Peter Beense. En het is op een nieuwe manier opgenomen. En ik vind hem toch wel lekker.

En dat was van een cd Levensliedjes, een oud nummer van Peter Beense, opnieuw op plaat gezet. En het nummer heette Laat ze maar lekker lullen. Ik heb nog een berichtje. Zaterdag 5 september is er weer een Koffie Plus ochtend in de bibliotheek van Lisse. In Koninginneweg nummer 79 aan. Dit keer komt Dionne Scheepmaker even langs. Zij is buurtsportcoach bij Welzijnskwartier. En ze komt vertellen over het brede aanbod aan activiteiten in Lisse. Op het gebied van sport, gezondheid, vitaliteit, veerkracht en natuurlijk ook sociale ontmoeting. De ontmoeting, of de bijeenkomst, is van 10:15 tot 11:15. De toegang is gratis en u kunt zich aanmelden via www.bibliotheekbollestreek.nl.

Eind jaren 60, zeer populair hier in de Lage Landen. De Paling Sound met in de hoofdrol natuurlijk de Cats. Dit nummer heette One Way Wind, 60e jaren dus. Ik heb nog een berichtje. Vanaf maandag 7 september wordt in Hillegom weer een fietscursus georganiseerd voor volwassenen. Deze is bedoeld voor iedereen die niet kan fietsen of niet meer durft te fietsen. De cursus omvat 10 praktijklessen en kost €25. Wie de cursus afrondt, krijgt het bedrag weer terug. Aanmelden kan tot 1 september via Huurneman, 1@KPN-mail. Of natuurlijk via telefoonnummer 06 18 04 1264.

En in zo'n zomerperiode dan ben je wel eens op zoek naar nieuwe muziek. En soms dan vind je weer een oud rock'n'roll nummertje. En dit leek er heel erg veel op. Ik dacht een beetje een combinatie van Buddy Holly en met op de achtergrond de Jordanaires van Elvis Presley. Maar het is gewoon een nummertje van Michael Bouchard. En het heet The Storm in My Heart. De activiteiten van de Oranjevereniging in Noordwijkerhout zijn bekend. Maandag 7 september dan is om 10 uur het biljarten. En dat is natuurlijk in Puikendam. Om 6:30. Junior Oranje Bowling om 7:30. De Oranje Brits Drive in Puikendam. En om 8:30 het Oranje Bowling voor de senioren. En dinsdag natuurlijk heel veel activiteiten in Menkewei. De Oranje Golf op de golfbaan Tespel Duin. En natuurlijk gaan de kermisattracties open. En de Oranje Lopen is er natuurlijk 7:15. En een concert van muziekvereniging De Harpe Davids is in de tuin van de Witte Kerk. En dat begint om 8:30.

Het was ook een nummer uit de jaren 60, misschien begin jaren 70 geworden. Frank Ferrari en met het nummer Sweet Love. We hebben nog een country nummertje klaarstaan tot het nieuws en het weer natuurlijk van Bo.

0: Dat was de Bootscoot Radio met Sweet Caroline. En wij gaan naar het nieuws en weer van Bo.
1: Dit is Bo.
2: Met muziek en informatie voor de Bollenstreek.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
0: Met een greep uit het nieuws van de Bollenstreek gelezen door Floor Vink. Een bericht uit Teylingen. De gemeente Teylingen heeft vanaf 1 september weer een nieuwe waarnemend burgemeester. Hij is oud-minister en hij neemt het stokje over van Carla Breuer. Frank Rijkaard is dit de eerste keer in de rol van burgemeester. In zijn nieuwe functie kijkt hij vooral uit naar contact met de inwoners van Teylingen. Hij strompelt nog een beetje, want hij heeft afgelopen zomer een gescheurde Achillespees opgelopen bij het sporten. De nieuwe burgemeester komt uit Bodegraven, waar hij ook een tijdje raadslid was voor de VVD en een partij lokaal liberaal. Daarnaast is hij jarenlang werkzaam geweest voor de politie en heeft een bedrijfje gehad in maken van handleidingen voor steigerhoutmeubelen. In 2023 werd hij gedeputeerde voor de Boerenpartij en 2 jaar later trad hij aan als demissionair minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet Schoof. En we gaan naar de collega's van Omroep West. Deze week starten ze een nieuwe podcastserie. In de serie behandelen ze rechtbankverslaggever Martijn Hooyer en podcastcoördinator Richard Grootbot. 6 recente regionale rechtszaken zijn allemaal verschillend. Zo komen onder meer een schietpartij, een cold case en een dodelijke botsing aan bod. Tijdens de aflevering wordt de eerste relevante informatie op een rijtje gezet, waarna de luisteraar wordt gevraagd om een oordeel te vormen. De podcastserie is te beluisteren via de browser en de app van Omroep West, het YouTube-kanaal van Omroep West en de podcastplatforms Spotify, YouTube en Apple Podcasts. En we hebben nog een berichtje en dat gaat over ook Teylingen. Een aantal bezwaarschriften bij de gemeente is in 2025 flink afgenomen. In totaal werden er 106 bezwaarschriften ingediend en tegenover 129 in 2024. Een groot deel van die bezwaren werd na informeel overleg met de gemeente ingetrokken. In 2025 gebeurde dat bij 80 bezwaarschriften, goed voor 75% van het totaal. Het aantal klachten bleef gelijk, zowel in 2024 als in 2025 ontving de gemeente 23 klachten. En wel werden meer klachten aan de commissie voorgelegd voor advies. 5 tegenover 2 van een jaar eerder. De commissie adviseerde om 4 klachten ontvankelijk, maar ongegrond te niet. Ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren. En 1 klacht werd ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond verklaard. En de college nam alle adviezen over. Dan gaan we naar het weer. Vandaag woensdag ontstaan in het noorden en het westen enkele lichte buien. Daarover heerst ook vaak de bewolking. In het zuiden en oosten is het overwegend droog met zonnige perioden. Donderdag is vrij veel bewolking met van tijd tot tijd regen. Vooral in het noordelijke helft van het land. En toch lijken de neerslaghoeveelheden beperkt te blijven. Vrijdag blijkt het licht. In deze gevallen zomerweer met wolkenvelden, enkele buien en tussendoor ook zon. De dagen daarna blijft de wind uit het westen tot zuidwesten waaien en zullen er af en toe buien overtrekken. Het is heel nat is het daarbij niet en met ook soms droge en lange droge periodes. Geleidelijk aankomt vanuit het zuiden warme lucht in onze buurt liggen en de temperaturen gaan dan ook omhoog en kunnen af en toe de grens van 25 graden bereiken. Verder naar het noorden blijven de fronten voor meer bewolking en soms wat regen zorgen. Voorlopig is het nog onzeker hoe noordelijk de warme lucht boven Europa uiteindelijk bij ons komt te liggen.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.

En dat was onze artiest van de dag, Dolly Parton. En ze had het over een dom blondje. Ja, ze was wel blond, maar zo dom was ze niet. Ze stond bekend om haar zakelijk instinct. En een groot gedeelte van haar inkomen is geïnvesteerd in themapark Dollywood. En zij was ook directrice van de Dolly Parton Enterprise. Een mediabedrijf met een waarde van ongeveer 100 miljoen. En ze richtte ook Dollywood Foundation op. Een non-profit organisatie die beurzen verstrekte aan middelbare scholieren. En daardoor deed ze ook een voorbeeld stellen. En ze gaf bijvoorbeeld elke maand kinderen die het niet konden betalen een boek om te lezen. Van hun geboorte tot aan de kleuterschool. In 2016 richtte ze de Parton My People Fund op. Een stichting die getroffen gezinnen 6 maanden lang 1.000 euro per maand ondersteunen. Na de bosbranden in de Great Smoky Mountains in Tennessee.

En dat was natuurlijk Rutger Barneveld met zijn opvolger van Zwoele Zomernachten. We hoorden Loop die Loop, een oud nummer uit de jaren 60 vandaan. En met een nieuw beatje daaronder klinkt dat natuurlijk best lekker. We hebben natuurlijk vanuit het programma van de Oranje Feesten in Noordwijk Rood nog het een en ander mee te delen. Woensdag 9 september dan is er bijvoorbeeld schatgraven voor de jeugd. Het begint om 2 uur. En om 3 uur een spelletjesmiddag voor de jeugd op het Oranjeplein. Dat is dus het Marktplein. En s'avonds heb je natuurlijk daar de dikke bandenrace vanaf het Oranjeplein en de bakfietsrace. En we hebben natuurlijk donderdag is er vogelschieten bij de schietsvereniging de Duinschutters. We hebben natuurlijk ook een bingo time in Puikendam. En het palingtoernooi op tennisvereniging Park de Boekhorst. Van tennisvereniging de Boekhorst. En we hebben natuurlijk vanaf 4 uur Jeu de Boel toernooi op het Oranjeplein op het Marktplein in de Havenstraat.

Een van de superhits uit de jaren 60, White Night in White Sadness. En ik heb er intussen de verjaardagskalender van Oja bijgehaald. En we feliciteren een aantal mensen die we jarig zijn. Op 4 september aanstaande is Thea van der Klauw jarig. Ze wordt 91. Thea, van harte proficiat. De 5 september wordt ze 80 jaar. Sis Duindam Berbé, 80 jaar, ook van harte proficiat. En de heer Van Hal, hij wordt 7 september jarig, wordt hij 80 jaar. Allemaal van harte proficiat, hopelijk nog vele gezonde jaren. En graag in ieder geval tot een volgende jaar, en dan kunnen we u wereld noemen.

En dat waren Jay and the Americans met Come a Little Bit Closer. En we willen u het nog even herinneren aan vrijdag 11 september. Ja, dan praten we over een stukje cultureel erfgoed. Want om 9 uur 's morgens gaan we tong knuppelen voor dames en heren. Dat is aan de Pilarenlaan ter hoogte van nummer 53. En daar zullen weer heel wat mensen aan naartoe komen. En natuurlijk ook aan meedoen. Als het de 1000 halen, dan zal het ongeveer in die richting zijn. Dus vrijdag 11 september, 9 uur, tonknuppelen voor dames en heren in Noordwijk-Rout.

En dat was Colleen Carter en Wasting Time With You. Onze twee uurtjes zitten erop en dat wil zeggen dat we afscheid van u gaan nemen. We hebben hier en daar wat strubbelingetjes gehad. Maar dat komt door een nieuwe systeempjes die we invoeren langzamerhand. En ja, dat heeft even wat tijd nodig en heeft even wat extra nodig. We gaan afscheid van u nemen. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. U hoort een stukje film van de film Star Wars, uitgezocht door technicus Koen Maas. De producent is van Gary Kurtz, in de hoofdrollen Harrison Ford en Billy Dee Williams. Star Wars, tot het nieuws van 12 uur.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles...

0: Rukt het.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Willem van Zuilen.

Onder het bekende motto, een goed begin is het halve werk. Casey Williams en de Sunshine Band en Keep It Coming Love. Op deze woensdagmiddag op de Omroep van de Wollenstreek. Bedankt aan de mannen van de Koffiemix. Natuurlijk, ook zij terug. Het is woensdagmiddag.

Soms draaien we als een plaatje gewoon voor de gezelligheid. In de muzikale mengelmoes. Het muzikale ratatouille. Henk Dissel was dat en Sjanze over gezellig gesproken. Het moet ook gezellig zijn op de radio, toch? Marco Schuitmaker.

0: is een kreet. Loesoe. Zou een straattaal zijn. Marco Schuitmaker op de omroep van de Bollenstreek. En vanavond gaan we loesoe.
1: Dit is Bo.

Aansluit het op Ray Parker Jr., The Culture Club en Do You Really Want to Hurt Me. 12 uurtje, Omroep van de Bollestreek. Het is een ratatouille, het is een muzikale mengelmoes. We gaan naar Brabant, naar Den Bosch. Oh, yeah. En meest recente single op woensdagmiddag. Dit is José van Uden.

Ja, mooi, gezellig. Mooie vrouw ook trouwens. José van Uden uit Den Bosch. En laat ze maar praten. Komt er wel eens bij Freek Meijer en de Meijerij in Noordwijk en Oud. Jazeker. Dit is Guido. En zijn uitvoering. Van de Kevin Florijn, niet? Mag je dat zeggen? Ik heb het al gezegd. Kleuren!

Kevin Florijn uit Leiden, Leidendorp. Allemaal voor het eerst op in 2008, zeg ik uit mijn hoofd. En nu heeft hij er een groot hit mee gehad, deze man. Tino Martin en het verhaal van kleuren op de Omroep van de Bollenstreek. 12 uurtje. We gaan langzaam maar wel zeker richting het nieuws van 12:30.

0: Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De grondwerkzaamheden voor de tweede fase van de nieuwbouwwijk Nieuw-Boekhorst in Voorhout zijn gestart. In deze fase zijn 138 appartementen en 287 eensgezinswoningen gepland. Naast 201 kapwoningen en vrijstaande huizen. Ook is er ruimte gemaakt voor voorzieningen, waaronder een basisschool met kinderdagverblijf en een sporthal. Voor begin oktober is bovendien de aanleg van de eerste kabels en leidingen gepland. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft een voorkeursplan vastgesteld voor een nieuwe inrichting van delen van de Rijksstraatweg en Hoofdstraat in Sassenheim. De rijbaan is daarin versmald om meer ruimte te bieden aan fietsers, voetgangers en groen. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd 1,68 miljoen euro beschikbaar te stellen. De commissie Ruimte heeft het voorstel voor 8 september op de agenda gezet en de gemeenteraad heeft een besluit voor 1 oktober gepland. Mark Jansen en Johan van der Plas hebben na ruim 30 jaar gezamenlijke leiding afscheid genomen van het Noordgouw College in Noordwijk. Tijdens een feestelijke receptie hebben zij van wethouder Salman de Silva Tulpa ontvangen voor hun bijzondere inzet en maatschappelijke betrokkenheid. Onder leiding heeft de school onder meer het technasium ontwikkeld en rond 2010 grootschalige nieuw- en vernieuwbouw uitgevoerd. Ook hebben zij het schoolgebouw opgesteld voor maatschappelijke activiteiten.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

Eerste plaats, na half 1 op deze woensdagmiddag. Heatwave uit de jaren 80, eind jaren 70 eigenlijk. En Boogie Nights. Nou, door met het volgende. Omdat het woensdag is en het gezellig moet zijn op de radio. En omdat dit een muzikale mengelmoes is. Een muzikaal ratatouille. Blikkendag.

We komen langzaam maar zeker in het ritme van de woensdagmiddag. En in deze eerste week na de schoolvakantie zou je kunnen zeggen, we komen langzaam maar zeker in het ritme. Het ritme van de herfst. Los van het weer, de blaadjes komen van de boom. Blikje dag op de Omroep van de Bollenstreek. 100% feestgarantie roep ik altijd als ik op een feest deze man moest aankondigen vroeger. Mijn muzikale vriend komt gewoon uit Noordwijk. En hij heeft zoveel stampers, krakers van dit. Dit is er één van. Ik heb het natuurlijk over Alex.

alle gezelligheid. Addio, amore, addio. En je bent stiekem aan het meezingen. Nee, niet stiekem. Je bent gewoon uitbundig aan het meezingen. En je kan nog wel tegenkomen in Noordwijk, deze man. Ja. Alex was dat. En addio, amore. Dit is...

0: ik dat zo.
1: Het origineel komt uit de jaren 60.
0: Ook weet ik dat zoiets niet.
1: Het was van Tony Bas.
0: Ook weet ik dat zoiets.
1: Verder coveruitvoeringen zijn ervan gemaakt. Deze was van Robert Pater. Gina Dolopericita. Vrienden en vriendinnen van de radio. Ik zeg vast nog een hele fijne woensdag. Maak er wat van. Morgen donderdag, even na 12 uur, ben ik er weer. Ik laat je alleen met Jeffrey Kuipers.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Caïro naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt.

0: het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor

0: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. De grondwerkzaamheden voor de tweede fase van de nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst in Voorhout zijn gestart. In deze fase zijn 138 appartementen en 287 eensgezinswoningen gepland. Naast 201 kapwoningen en vrijstaande huizen. Ook is er ruimte gemaakt voor voorzieningen, waaronder een basisschool met kinderdagverblijf en een sporthal. Voor begin oktober is bovendien de aanleg van de eerste kabels en leidingen gepland. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft een voorkeursplan vastgesteld voor een nieuwe inrichting van delen van de Rijksstraatweg en Hoofdstraat in Sassenheim. De rijbaan is daarin versmald om meer ruimte te bieden aan fietsers, voetgangers en groen. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd 1,68 miljoen euro beschikbaar te stellen. De commissie Ruimte heeft het voorstel voor 8 september op de agenda gezet en de gemeenteraad heeft een besluit voor 1 oktober gepland. Mark Jansen en Johan van der Plas hebben na ruim 30 jaar gezamenlijke leiding afscheid genomen van het Noordgouw College in Noordwijk. Tijdens een feestelijke receptie hebben zij van wethouder Salman de Silva Tulpa ontvangen voor hun bijzondere inzet en maatschappelijke betrokkenheid. Onder leiding heeft de school onder meer het technasium ontwikkeld en rond 2010 grootschalig een nieuw en vernieuwbouw uitgevoerd. Ook hebben zij het schoolgebouw opgesteld voor maatschappelijke activiteiten.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 2 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Wijkvereniging De Blijbuur heeft in Park Zeeburg in Noordwijkerhout een geslaagde colorrun gehouden. Veel kinderen, ouders en wijkbewoners zijn zaterdag 29 augustus samengekomen en hebben meegedaan aan de kleurrijke activiteit. Bezoekers hebben daarnaast kunnen genieten van muziek, entertainment, een fotoboef en eten en drinken. Het Noordwijkse woord keun, dat leuk betekent, is verkozen tot het mooiste woord van de regio. Het woord heeft 44% van de stemmen gekregen bij een verkiezing van Radio West, waaraan honderden mensen hebben meegedaan. De inzending is afkomstig geweest van Trui uit Noordwijk, die tijdens een live-uitzending met de winst is verrast. Het Katwijkse Kietekale is met 26% tweede geworden en het Scheveningse Kokenbak heeft de derde plaats behaald. Het terrein van de grotendeels gesloopte villa paviljoen De Leden in Warmond is opnieuw te koop aangeboden. Ditmaal voor 2,295 miljoen euro. De villa uit 1918 is 2 jaar geleden deels ingestort en daarna onbewoonbaar verklaard, waarna het grootste gedeelte is gesloopt. De vraagprijs is lager geworden dan de 2,9 miljoen van voor de sloop. Volgens de verkoopadvertentie heeft het perceel mogelijkheden voor nieuwbouw en mogen belangstellenden het terrein alleen op afspraak betreden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 3 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Noordwijker Rob Stokman is in het zonnetje gezet voor zijn 40 jaar als vrijwilliger bij de KNRM. Hij werd maandagavond geëerd tijdens de wekelijkse oefenavond. Mensen van het KNRM hoofdkantoor en zijn familie hebben hem verrast. De directeur van de KNRM gaf de Noordwijker als dank een zilveren medaille. De organisatie zegt erg trots te zijn op zijn jarenlange inzet. De weg onder het Lisserwegviaduct bij de A44 gaat op zondag weer open. Rijkswaterstaat heeft het viaduct in bijna 11 maanden vervangen. En maandag viert het de opening met een gratis fietscontrole bij het viaduct. Fietsers kunnen daar bijvoorbeeld hun banden, remmen en verlichting laten nakijken. Een week later wordt ook een nieuw fietspad geopend bij de Kaagbrug. Omroep West heeft deze week een nieuwe podcastserie over regionale rechtszaken uitgebracht. Rechtbankverslaggever Martijn Hooyer en podcastcoördinator Richard Grootpot bespreken daarin 6 zaken. Het gaat onder meer over een schietpartij, een cold case en een dodelijke botsing. Eerst krijgt de luisteraar de belangrijke informatie over een zaak. Daarna mag de luisteraar zelf een oordeel vormen en volgt in de volgende aflevering het oordeel van de rechter. De serie is te horen via Omroep West en verschillende podcastplatforms. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopend de Hoek en Roelevarensveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor Rijswijk Plaspoepolder 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Nootdorp een kwartier vertraging. Daar staat een auto met pech. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 10 minuten oponthoud. A20 richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland, van die verkeer aan de IJssel, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
8: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Ontdek het avontuur bij de Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
13: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
14: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Reuzenrad Bella Vista is deze week afgebroken in Noordwijk. Het rad moet weg omdat er werkzaamheden beginnen bij het gat van Pallas. De exploitant wilde het reuzenrad vorig jaar al naar Porto in Portugal brengen. Dat lukte niet omdat het regelen van de vergunningen langer duurde dan gedacht. Het reuzenrad gaat nu eerst voor 1,5 jaar naar Ierland. Het college van Teylingen heeft een plan gemaakt voor het gebied bij station Voorhout. Er komen ongeveer 30 betaalbare woningen en er komen zo'n 40 parkeerplaatsen bij. Ook komt er een plek waar mensen reizigers met de auto kunnen brengen en ophalen. De gemeenteraad bespreekt het plan op 8 september en neemt op 1 oktober een besluit. FC Lisse is dinsdagavond uitgeschakeld in de KNVB-beker. De ploeg verloor met 2-1 van SC Genemuiden. Na rust scoorde Genemuiden 2 keer kort na elkaar. Invaller Jens Alkemade bracht FC Lisse bij zijn eerste balcontract terug tot 2-1. FC Lisse zette daarna meer druk, maar maakte geen gelijkmaker. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 90 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knopen de Hoek en Roelofarendsveen, een 30 minuten oponthoud na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum 10 minuten. A20 richting Gouda voor Moordrecht 1 kwartier oponthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven 1 kwartier vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 10 minuten vertraging. De N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 70 kilometer file. De meeste vertraging is er rond Rotterdam door ongelukken. De langste files staan op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Knopen de Hoek en Roetvaardsveen. Een half uur extra reistijd na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A20 Hoek van Holland richting Gouda is dicht na een ongeluk tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins-Alexander. Verkeer richting Gouda kan omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd. Voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Noordwijker Rob Stokman is in het zonnetje gezet voor zijn 40 jaar als vrijwilliger bij de KNRM. Hij werd maandagavond geëerd tijdens de wekelijkse oefenavond. Mensen van het KNRM hoofdkantoor en zijn familie hebben hem verrast. De directeur van de KNRM gaf de Noordwijker als dank een zilveren medaille. De organisatie zegt erg trots te zijn op zijn jarenlange inzet. De weg onder het Lisserwegviaduct bij de A44 gaat op zondag weer open. Rijkswaterstaat heeft het viaduct in bijna 11 maanden vervangen. En maandag viert het de opening met een gratis fietscontrole bij het viaduct. Fietsers kunnen daar bijvoorbeeld hun banden, remmen en verlichting laten nakijken. Een week later wordt ook een nieuw fietspad geopend bij de Kaagbrug. Omroep West heeft deze week een nieuwe podcastserie over regionale rechtszaken uitgebracht. Rechtbankverslaggever Martijn Hooyer en podcastcoördinator Richard Grootbot bespreken daarin 6 zaken. Het gaat onder meer over een schietpartij, een cold case en een dodelijke botsing. Eerst krijgt de luisteraar de belangrijke informatie over een zaak. Daarna mag de luisteraar zelf een oordeel vormen en volgt in de volgende aflevering het oordeel van de rechter. De serie is te horen via Omroep West en verschillende podcastplatforms. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging zijn op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en Roelofarendsveen is de vertraging 30 minuten. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Woerden 15 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Bresseplein 15 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum 10 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam Delfshaven 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Hemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn derde ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd tweede, Jordi Meus uit België derde. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien. Het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog 50 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelofarensveen een half uur oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Bresseplein 10 minuten oponthoud. De A16 Rotterdam richting Breda, voor Dordrecht 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins Alexander een half uur oponthoud de opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending... Stille kracht Kobi Groenenboom ontvangt Hillegomse lelie. Goede doelenbus gesloopt voor een paar liter diesel. 60 jaar de kermis motocross in Noordwijkerhout. En Katwijkse band brengt eerste single uit. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Noordwijker Rob Stokman is in het zonnetje gezet voor zijn 40 jaar als vrijwilliger bij de KNRM. Hij werd maandagavond geëerd tijdens de wekelijkse oefenavond. Mensen van het KNRM hoofdkantoor en zijn familie hebben hem verrast. De directeur van de KNRM gaf de Noordwijker als dank een zilveren medaille. De organisatie zegt erg trots te zijn op zijn jarenlange inzet. De weg onder het Lisserwegviaduct bij de A44 gaat op zondag weer open. Rijkswaterstaat heeft het viaduct in bijna 11 maanden vervangen. En maandag viert het de opening met een gratis fietscontrole bij het viaduct. Fietsers kunnen daar bijvoorbeeld hun banden, remmen en verlichting laten nakijken. Een week later wordt ook een nieuw fietspad geopend bij de Kaagbrug. Het Katwijkse CDA wil meer duidelijkheid over de nieuwbouw van Valken 68. Volgens het CDA komt de deadline voor de huisartsenpraktijk steeds dichterbij. Ook vraagt het CDA welke contracten en financiële afspraken zijn gemaakt en of eerdere afspraken zijn veranderd. Verder wil de partij weten hoe de huurprijs is bepaald en welke kosten voor wie zijn.

0: Een gewone lunch met vrijwilligers van het Julianapark in Hillegom kreeg woensdag voor Kobi Groenenboom ineens een heel bijzonder tintje. Tot haar grote verrassing stond haar burgemeester Roberto ter Hark met voor haar de Hillegomse lelie. Verslaggever Nick Vink vraagt haar of ze het zag aankomen.
1: Ja, het was wel een supergrote verrassing. Dat had ik echt niet verwacht. Ik denk nou gewoon, we doen dit wel vaker met de vrijwilligers. Omdat, ja, je hebt natuurlijk weinig mensen komen iedere week braaf opdraven. En je hebt verder als stichting weinig om terug te doen. Dus wij doen dat wel vaker, een broodje eten met elkaar. Maar ja, ik dacht al toen ik aankwam lopen, een tent. Ik denk, nou, we gaan wel uitpakken.
2: Ja.
1: Maar dit had ik niet verwacht. Nee. Dat had ik echt niet verwacht.
2: En wat dacht u dan toen de burgemeester er opeens kwam aanlopen?
1: Ja, ik dacht, hebben we nou Robje te uitgenodigd? Dat, ik had niet eens aan de burgemeester gedacht. Maar ik denk, ja, er is zoveel gaande misschien.
2: U was helemaal verrast.
1: Ik was compleet, zelfs mijn zoon had het voor mij verborgen gehouden.
2: Ja.
1: Dus
2: nou,
1: dat, ja.
2: En dat is wel een hele mooie verrassing. Maar ook wel dik verdiend volgens mij. Want u bent al 10 jaar penningmeester hier bij de
1: stichting. We zijn in, even kijken, in 2018 is de stichting officieel opgericht. Daarvoor waren we een werkgroep. En vanaf het begin is min of meer hetzelfde groepje bij elkaar gebleven die daar iedere keer de vaart achter zet en dingen bedenkt. Of ja, wat moet er nog gebeuren in parks en waar zijn verbeteringen nodig. Dus ja, dat.
2: U bent penningmeester, maar volgens mij doet u nog allemaal veel meer. Wat doet u hier allemaal?
1: Nou, ik help iedere woensdag met de onderhoudsploeg. En we maken plannen van wat gaan we de komende tijd doen voor de buurtbewoners. Hè? Bijvoorbeeld iets van muziek of wat dan ook. Hè? We hebben nu weer net weer een kerstvers idee opgedaan.
2: Okay.
1: En dat als we dan een beetje op een rijtje bestaan van nou dat en dat en dat willen we het komende jaar gaan doen. Dan kan je een begroting maken en de fondsen aanschrijven en ja, wie doet wat.
2: Ja.
1: En zo kom je.
2: Ja, en daar bent u allemaal bij betrokken. En wat vindt u daar nou eigenlijk zo leuk aan? Waarom doet u dat allemaal?
1: Ja, het zal de mensen wel zijn. Dat, kijk, net als de voorzitter Gerard Brom is een buurman van mij. Twee andere bestuursleden zijn ook buurtjes van mij. Dus ja, de lijntjes zijn kort. Je praat even makkelijk met elkaar. Dat,
2: En u wordt de stille kracht achter het initiatief genoemd. Nou, dat is ook een mooie benaming, toch? Hoe kijkt u daarnaar?

Ja, ik vind het wel grappig dat ik zo genoemd word. Maar ja, het is eigenlijk... Ik vind het vanzelfsprekend dat je, als je je ergens voor opgeeft... dat je je ook, dat je je ook inzet ervoor. Dat anders kan je beter wat anders gaan doen.

0: Woedend is garagehouder Gerard Diesveld uit Noordwijkerhout. In de nacht van dinsdag op woensdag is de brandstoftank van zijn goede doelenbus lek gestoken om diesel te stelen. Op sociale media haalt Diesveld stevig uit naar de dader. En dat doet hij zo kleurrijk dat ik hem zelf ook even wilde spreken. Een hele goede dag, Gerard Diesveld.
1: Ja, goedemiddag.
0: U komt woensdag aan bij uw bus. Wat treft u daar aan? Schets ons even een beeld.
1: Ja, ik was gebeld door een klant die had zien lekken. En even later nog door iemand die voorbij liep die hem had zien lekken. De telefoonnummer staat natuurlijk op de bus.
0: Ja.
1: Dus die belde me op. Dus ik ben daar ijlings naartoe gegaan met wat spullen en wat gereedschap. Ik had al een klein beetje een vermoeden, omdat er de kringloopwinkel daar ook al diesel gestolen was door een gat in de tank te maken. Dus ik was al een beetje bevreesd wat ik aan zou treffen.
0: Ja.
1: En inderdaad, toen ik daar kwam, stond de bus nog stevig brandstof te druppelen. En die stond in een hele grote plas met diesel. Dus ik ben de ronde gaan leggen en ik zag dat er een niet al te groot gat ingemaakt was waar de diesel uit kwam. Dus ik heb er gauw een schroevendraaier in gestoken, zodat hij stopte met lekken.
0: Ja.
1: En toen ben ik dus de rommel op gaan ruimen.
0: Ja, en u bent zelf ook eigenaar van een autogarage. Wat is ongeveer de schade, als we het in euro's mogen uitdrukken?
1: Ja, ik schat het gauw op ruim 1000 euro. Tussen de 1000 en de 1500 euro, denk ik. Nieuwe tank.
0: Ja. En dan hebben we het niet zomaar even over een bedrijfsbusje. Hè? We hebben het over een bus die ook voor goede doelen wordt ingezet. Waar wordt die precies voor ingezet?
1: Hij wordt het meest ingezet voor de Europa Run. Dus daar doen we de Europa Run mee tijdens de Pinksterdagen. Dus dan gaat hij 500 kilometer gaat hij dan rijden voor met hardlopers voor een estafette loop.
0: Ja.
1: En hij wordt ingezet voor hetzelfde doel voor kerstmarkten en dat soort dingen. En we hebben het bevrijdingsvuur hebben we naar voorhoud gebracht met die bus. En ja, voor dat soort doelen wordt hier dus ingezet.
0: En nu zit er dus een gat in de tank. Hoe lang gaat het duren voordat hij weer kan rijden?
1: Ja, ik schat een dag of 3-4. Dan moet ik even ruimte maken in de agenda. De tank moet besteld worden. Een kleine week, dat het niet gebruikt kan worden.
0: Ja. En bent u al bij de politie geweest? Want het is gewoon vandalisme.
1: In principe is het gewoon vandalisme. We hebben de politie gebeld. Maar die hebben intern overleg gevoerd met de brandweer en daar intern. En de brandweer zegt, of de politie zegt, doe maar schriftelijke aangifte. En de brandweer zegt, zand erover maar. Hè. Dus gelukkig heeft de tankbediende van de brandstofstation schuin tegenover ons absorptiekorrels gegeven. Dus daar heb ik het mee op kunnen ruimen, de rommel. Voor een deel dan natuurlijk, want een flink wat liters zijn al in het achtergelegen tuintje gedruppeld.
0: Ja.
1: Gedruppeld gelopen, zeg maar.
0: En u zei het net al even, de auto stond op de brink. En een tijdje geleden was ook de vrachtwagen van de kringloopwinkel, was daar hetzelfde gebeurd. Wordt het een beetje gevaarlijk om een auto te parkeren op de brink?
1: Ja, het lijkt er een beetje op. En, het is van de gemeente moeten we daar parkeren. Want de BOA's die in het rondrijden, die zijn op zoek naar verkeerd geparkeerde bestelwagens. En als je bestelwagen langer is dan, ik meen, 6 meter... dan krijg je dus een reprimande. En het verzoek om hem op de brink te parkeren, want daar is dan wel toegestaan. Dus vandaar dat die brink vol staat met bestelwagens. Ook wel tegen het zere been van de bewoners, want die vinden dat merkbaar ook niet leuk.
0: Ja.
1: Maar als je een bus hebt, kan niet anders.
0: Nee, precies. Dus eigenlijk zegt u, ik moet mijn bus daar parkeren, omdat het langer is dan 6 meter. Maar het loopt daar wel gevaar dat mijn brandstoftank daar lek wordt gestoken.
1: Ja. Nou. De gemeente stuurt je naartoe, maar ze doen niets van de beveiliging. Dus dat is wel een beetje jammer.
0: Dat is wel even een dingetje. Dat moeten we even in de gaten houden. Maar ja, de belangrijkste vraag nu is natuurlijk... zijn er inmiddels al getuigen of camerabeelden opgedoken?
1: Nee. Een hoop reacties op Facebook. Maar nog geen camerabeelden. Ik heb ook even de straat afgelopen en bij de benzinestation gevraagd... of ze bruikbare camerabeelden hebben. Maar die zijn allemaal gericht op de pompen daar en niet op de brink. Dus tot dusver heb ik nog niks kunnen ontdekken.
0: Nou, dan doen wij bij deze nogmaals de oproep. Mensen die in de nacht van dinsdag op woensdag iets verdachts hebben gezien... rondom of op de brink in Noordwekkerhout... of die mogelijk camerabeelden hebben, worden dus gevraagd zich te melden. Gerard Diesveld, hartstikke bedankt voor deze toelichting. En succes met het herstellen van de bus.
1: Gaat lukken.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Reuzenrad Bella Vista is deze week afgebroken in Noordwijk. Het rad moet weg omdat er werkzaamheden beginnen bij het gat van Pallas. De exploitant wilde het reuzenrad vorig jaar al naar Porto in Portugal brengen. Dat lukte niet omdat het regelen van de vergunningen langer duurde dan gedacht. Het reuzenrad gaat nu eerst voor 1,5 jaar naar Ierland. De gemeente Katwijk houdt een bijeenkomst voor inwoners over de plannen voor een multifunctionele accommodatie in Hornes-Rijnsoever. Het college wil een gezamenlijke plek voor plank- en welzijnskwartier aan de Horneslaan en een nieuwe plek voor de wijkvereniging. De gemeenteraad wil graag weten wat inwoners en betrokkenen van de plannen vinden. Zij kunnen op 10 september meepraten en hun mening geven. De gemeenteraad neemt begin oktober een besluit. FC Lisse is dinsdagavond uitgeschakeld in de KNVB-beker. De ploeg verloor met 2-1 van SC Genemuiden. Na rust scoorde Genemuiden 2 keer kort na elkaar. Invaller Jens Alkemade bracht FC Lisse bij zijn eerste balcontract terug tot 2-1. FC Lisse zette daarna meer druk, maar maakte geen gelijkmaker.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het hele land. Mensen kunnen er zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. En de 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De Fransman Brian Coquart werd 2e en Jordi Meus uit België 3e. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelvarensveen is de vertraging 20 minuten. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Harmelen. 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag begint overwegend bewolkt. In de ochtend trekken enkele buien over, maar vooral eerst kans op regen. Later in de ochtend wordt het vaker droog en kan de zon af en toe doorbreken. De middag verloopt wisselend bewolkt met droge perioden en nog een enkele bui. De temperatuur komt uit rond de 20 tot 22 graden. De kans op neerslag ligt rond de 70%. De westenwind is matig tot vrij krachtig. Aan zee kan windkracht 6 worden bereikt. In de avond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui.

0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holla at you.
1: Aanstaande zaterdag is het weer tijd voor de Kermis Motocross in Noordwijkerhout. En dit jaar is het een bijzondere editie, want het evenement wordt voor de 60ste keer gehouden. Iemand die een groot deel van deze geschiedenis heeft meegemaakt is Floor Vink. Dag Floor.
2: Hey Joran, goeiedag.
1: Hele goeiedag. Hoe ben jij er destijds bijgekomen bij de motocross?
2: Ik heb een aantal familieleden die altijd aan het sleutelen zijn.
1: Aan het sleutelen. En wat is aan het sleutelen?
2: Nou, de jongens die hadden een bromfiets. En meestal een oude bromfiets. Want heel veel konden ze ook niet betalen in de bollensector. En dan moest er gesleuteld worden. En die regelde van alles en nog wat. En die zorgde dat zij in ieder geval bij de behendigheidswedstrijden voor bromfietsen, want daar begonnen we mee, daar een bromfiets ter plekke hadden. En die het ook deed.
1: Oké. En hoe kom je dan? Hoe maak je die verbinding met de motocross?
2: Nou, die behendigheidswedstrijd voor bromfietsen die werd georganiseerd door de Oranje Vereniging. Want men begon met fietsen natuurlijk. Maar in de jaren 50 is de bromfiets ook tevoorschijn gekomen. En daar werden nogal wat activiteiten rondomheen georganiseerd. Vooral ook omdat de voorzitter van die commissie, Knelis van Dam, was. En Knelis van Dam had een fietsenzaak. Maar die verkocht ook bromfietsen. Ha. Dus die zag handel.
1: Ja, en die is dus de motocross begonnen.
2: Ja, zo ongeveer in die periode is begonnen. En de beginperiode was in het duin. Want toen was de N206 was er nog niet.
1: Ja.
2: En hadden we aan de overkant van de Herenweg hadden we duin. En de jongens van mijn familie, mijn neefjes dus, die waren al over de duinen aan het crossen. En die werden heel erg enthousiast als je daar langskwam. En zei, joh, kunnen we niet een wedstrijdje organiseren? Nou, dan stonden ze vooraan.
1: Zo gezegd, zo gedaan.
2: Ja, precies.
1: Ja, dat motocross in de duin, dat mag nu niet meer.
2: Nee.
1: Dat is tegen alle natuurregels in, volgens mij inmiddels.
2: Ja, zeker.
1: En de motocross zelf heeft ook op heel veel verschillende plekken is dat geweest.
2: Ja, nou ja, we zijn dus begonnen aan de Herenweg. En ik weet ze niet helemaal op volgorde precies. Maar we zijn toen omgeschakeld bijvoorbeeld naar Zeeburg. Daar werd gebouwd een straatje iedere keer. En iedere keer schoof dat weer op. En dan mochten we weer een stukje gebruik maken van meneer Noorlander. En we hebben naar de Speelweide zijn we geweest. We hebben op de Schippersvaartweg bij Mossenest hebben we gezeten een jaar of drie. We zijn naar de familie Duindam, firma Duindam zijn we gegaan. Gravendam mochten we een stuk land gebruiken. En daarna zijn we nog weer naar de Herenweg, naar de Ruighoek toe gegaan.
1: Maar waarom moesten jullie zoveel verplaatsen?
2: Omdat die mensen een grond nodig hadden.
1: Je hebt toch
2: een stukje grond nodig, een paar hectare, ja, om een beetje een fatsoenlijke baan neer te leggen. Want ja, het werd steeds professioneler. Niet alleen het bromfietsje, wat een kereltje van 4, 5 jaar door een pa erop gezet werd. En gas geven en zorgen dat je aan het eind komt.
1: Ja.
2: Zo werkt het langzamerhand niet meer. Want ja, dan werden de kleine 50 cc'tjes gekocht. En die werden ook in een wedstrijdje meegedaan. En heel langzamerhand had Noordwijkerhout toch een bepaalde naam opgebouwd in de regio. En dus iedereen die een beetje van motocrossen afwist, die wist dan met de kermis dat we daar een cross organiseren.
1: Ja. Dus jullie kregen ook wel naam en jullie gingen steeds meer professionaliseren.
2: Ja.
1: Op een gegeven moment worden er ook steeds strengere veiligheidsregels gevraagd. Vooral vanuit de gemeente. Ja. Welke maatregelen moeten jullie nu elk jaar ervoor zorgen dat bezoekers veilig daar kunnen kijken?
2: Nou, in eerste instantie deden we dat zelf, als commissieleden zelf. Op een gegeven moment moest je van tevoren gaan inschrijven. En dat kon alleen maar als je lid was van de KNMV. Nou, de Oranje Vereniging had daar een daglicentie. Dus dan kon je mensen uit de regio ook naar Noordwijkerhout toe halen. En die inschrijving, en dat geeft dan aan dat je bijvoorbeeld bij de KNMV ook moet van voldoen aan een aantal voorwaarden. Ja. Verzekeringen bijvoorbeeld voor iedereen invullen. Want dat is ook belangrijk. Moet voldoen aan keuring van de motoren. Dat wordt van tevoren gedaan. Ja, en ook een parcours. Dan worden allerlei veiligheidseisen aan gesteld. En je hebt dus zeg maar een... zorgen dat je hekken in de omgeving hebt staan. Moet helemaal afgehekt worden. Mensen die op het parcours staan voor de veiligheid... die mochten vroeger gewoon staan met een vlag. Tegenwoordig moeten ze achter een stroopbaal staan. En in een kuubkist. Want verbeeld je dat er eentje tegen je aankomt... dan heb je als jurylid heb je daar ook problemen mee. Dus al dat soort dingen komen natuurlijk tevoorschijn. En dat geeft natuurlijk aan de veiligheidsregio... waar Noordwijk dan ook onder valt... ook voorwaarden waar je allemaal aan dat soort dingen moet voldoen.
1: Ja, is dat nog te doen tegenwoordig?
2: Het wordt al maar steeds moeilijker, Joran. Maar dat is niet alleen bij motocross zo, dat is ook bij allerlei andere evenementen zo.
1: Ja, want tegenwoordig moet je bij gemeenten hele veiligheidsplannen opstellen. En die zijn, je maakt een gebaar van, die zijn zo dik.
2: Oh, wil niet weten.
1: Die zijn centimeters dik, die boeken.
2: Ja.
1: Maar goed, dat is een ander kwaaltje. En dan aanstaande zaterdag is de jubileumeditie. Ja. 60 jaar kermis motocross in Noordwijkerhout. Wordt er nog iets bijzonders gedaan?
2: Nou, wij hebben met de mensen die daar van het begin af aan mee bezig geweest zijn... een expositie bij Noordwijkerhout. Van toen ingericht. Daar staan allerlei hele oude foto's van Henk Hagman, van Cor Warmerdam, van Richard de Groot, van Erik Jan Klevelaan. Nou, noem ze allemaal op, jongens die allemaal meegedaan hebben. Bijvoorbeeld Cor Warmerdam, dat weet eigenlijk niemand, maar die heeft een aantal jaren bijvoorbeeld meegedaan met Motor Zesdaagses in Tsjechië, in Brazilië. En er liggen een aantal prachtig mooie foto's van Cor. En hij heeft zijn crossmotor ook neergezet bij Novato. Dus de mensen kunnen vanaf woensdag, vrijdagmiddag, zaterdagmiddag, kunnen ze ook bij Novato terecht om daar de expositie even te bekijken.
1: Gaaf. En tenslotte vieren we over 10 jaar nog de 70ste editie.
2: Ik heb daar mijn twijfels over, Joran. Ja. Want er worden steeds meer beslag gelegd op terreinen. Nou, dit terrein wordt ook langzamerhand geclaimd... om woningbouw te gaan doen en om industrieterrein uit te breiden. Dus ik heb mijn twijfeltjes daarover.
1: Nou, we gaan het dus zien. Aanstaande zaterdag is dus de 60ste editie van de Kermis Motocross in Noordwijkerhout. Floor Vink, al meer dan 40 jaar betrokken bij de motocross... hartstikke bedankt voor het verhaal. En veel plezier zaterdag.
2: Ja, dank je.

0: across the sun. Van samen muziek maken bij de muziekschool naar het uitbrengen van een eigen single. Die stap heeft de jonge band Breaking Freezers deze week gezet. De band bestaat uit onder andere muzikanten uit Katwijk en Noordwijk. Maar wat ze precies spelen, daar komen we nu pas achter. Aan de telefoon heb ik Noemi, een van de bandleden van Breaking Freezers. Een hele goede dag.
1: Hoi, goeiedag.
0: Ja, gefeliciteerd met jullie eerste single.
1: Ja, bedankt.
0: Het heet Death to Winter. En dat betekent dood aan de winter. Lekker gezellig. Jullie hebben liever de zomer dan de winter. Waar gaat het over?
1: Het gaat over een beetje het einde van de winter. Misschien niet het meest logische moment om het nummer uit te brengen. Maar goed. Het gaat erover dat de winter altijd een beetje ongezellig is. En dat de zomer altijd mooie dingen met zich meebrengt. Nieuw leven en dat soort dingen.
0: Ja. En hoe voelt het dan om jullie eigen muziek ineens op Spotify en al die andere platforms te zien?
1: Nou, dat is echt best wel een hele rare overgang. Want we maken al wel iets langer zelf muziek. Alleen komt het meestal niet af. Dus dan blijft het in een soort van fase dat het niet af is. En dat je het dus ook niet kan uitbrengen. Dus dit is wel een hele coole stap die we nu hebben gezet.
0: Ja, want ik las dat jullie dit jaar pas zijn begonnen met het opnemen van die eigen muziek. Hoe was het om voor het eerst echt de studio in te duiken en ja, daadwerkelijk iets op te nemen?
1: Nou, dat was ook wel heel cool. Een van onze bandleden die heeft een thuisstudio. Dus we hebben bij hem thuis hebben we opgenomen. En dat is altijd een beetje raar, want je hoort... In ieder geval als je zang opneemt, dan hoor je... Dan zit je met de koptelefoon op en dan hoor je dus alleen je... de muziek en jezelf. En als er dan iemand naast zit, dan hoort hij dus alleen jou zingen. Dus dat was nog wel een interessante ervaring. Maar voor de rest was het voornamelijk echt gewoon wel heel vet om te zien hoe een nummer dan samenkomt.
0: Ja, en dan is het ook zo vertrouwelijk in zo'n eigen thuisstudio. Dus misschien dat ook helpt met het opnemen. En jullie zijn al sinds 2020 samen. Hoe zijn jullie destijds bij elkaar gekomen?
1: De band zoals die nu bestaat, bestaat nog niet sinds 2020.
0: Oh.
1: De band in een vorige versie is opgericht in 2020. Daar speelde alleen Olivier in. En over de jaren heen zijn daar mensen bijgekomen, zijn daar mensen weggegaan. Ik speel daar denk ik sinds 2022 of 2023. En Jessica, onze derde bandlid, speelt er pas sinds afgelopen jaar. Dus er zijn veel mensen geweest, maar dit is de eerste keer dat we echt heel erg bezig zijn met zelf muziek schrijven.
0: Ja, weet je dan ook waar de bandnaam vandaan komt? De stukgaande Freezers?
1: Het is een niet super interessant verhaal. Ik weet niet hoe de... Ooit heette de band, toen die net was opgericht, heette het Breaking B-String. Dat komt van Breaking Bad, wat ik nooit gezien heb, maar goed, daar heb ik me bij neergelegd. En toen zijn we samengegaan met een andere band, die heette Flying Freezers. En toen werd het Breaking Freezers en we hebben dat mooi veranderd.
0: Ah, dus het is eigenlijk een supergroep.
1: Ja, er zit niet geweldig veel achter.
0: En waar hopen jullie dan met Breaking Freezers over een paar jaar te staan? Staan jullie bijvoorbeeld over een paar jaar in de Ziggo Dome?
1: Nou, dat zie ik nog niet helemaal voor. Het zou wel heel cool zijn. We hebben niet per se een route die we graag op willen. We maken muziek omdat we muziek maken leuk vinden. En we nemen het op omdat we het leuk vinden. En we zien wel een beetje waar we uitkomen. In ieder geval, dat is hoe ik erin sta. En voor zover ik weet staat de rest van de band er ook zo in. Dus stel we komen op de een of andere manier in de Ziggo Dome terecht, dan is dat super vet. Maar daar gaan we niet van uit.
0: Oké, en hoe komen jullie daar dan? Schrijven jullie eigen nummers? Wie doet dat? Hoe ontstaat zo'n nummer? Komt een melodie gewoon binnen of zijn jullie gewoon lekker samen aan het jammen?
1: Het is een beetje een proces wat nog niet helemaal geweldig is uitgewerkt. Iedereen doet een beetje zijn eigen deel. Dit nummer wat we nu hebben uitgebracht, dat was eerst een ander nummer. Dat heb ik een paar jaar geleden geschreven op een hele andere muziek. En we hadden in een soort jam sessie kwamen we op deze muziek. En toen heb ik de tekst een beetje omgeschreven en aangepast. Dus ik heb bijvoorbeeld de tekst geschreven en die andere twee hebben voornamelijk aan de muziek gewerkt. Maar uiteindelijk is het hebben we het samen geschreven. Komt het allemaal ooit wel een keer bij elkaar.
0: Ja, precies. Nou ja, net zoals de bandnaam, hè?
1: Mm-hmm.
0: Dus nee, dat is goed. En kunnen we de komende tijd nog meer muziek van Breaking Freezers verwachten?
1: Dat ligt eraan wat je definieert als komende tijd. We zijn bezig met een album.
0: Okay.
1: Maar wanneer dat komt, dat is nog niet helemaal duidelijk.
0: En als ik zeg, ik wil graag dit jaar nog een nieuw nummer van jullie horen?
1: Dit kalenderjaar wordt het denk ik niet. Maar, of net wel, net niet. Maar binnen een half jaar of ietsjes meer denk ik dat er wel meer muziek aankomt.
0: Kijk, nou ja, de eerste stap is in ieder geval gezet. En er komt een album aan, je hebt het nu gezegd. Dus je komt er niet meer onderuit. Maar
1: nee, nu moet het.
0: De eerste single, Death to Winter, is sinds deze week te beluisteren. En Noemi van Breaking Freezers, dank je wel. En heel veel succes met deze nieuwe muziek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
5: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
4: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
14: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
15: De omroep van de Bollenstreek.
16: Met muziek en informatie.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 8 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
4: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
3: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
6: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
7: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
6: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
13: Het volgende programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: Goedenavond, dames en heren. U luistert naar Bollenstreek Sport. Een extra uitzending, een ingelaste uitzending, kan je ook wel zeggen. Een aflevering 1745. En daar, waarom doen we dat, die ingelaste uitzending? Nou, er is vanavond bekervoetbal. En er zijn een aantal verenigingen bij betrokken die we altijd op de voet volgen. Aan de overkant van mij zit Dennis van Zuilen. Die doet de techniek en de regie. En ik kan vertellen, hij zet ook een heerlijk bakje koffie. En we hebben vanavond twee leuke wedstrijden voor u. Marco van den Berg, die zit op de Boekhorst bij VVSB tegen Ajax. Raman Admiraal, die is helemaal afgereisd naar Verre Goes om de wedstrijd Goes tegen Noordwijk te verslaan. We gaan eerst even kort kijken bij de Boekhorst, Marco van den Berg.
1: En daar is de wedstrijd begonnen tussen VVSB en AFC Ajax, zoals dat officieel heet. Het is de 128ste finale van de KNVB-beker. Nou, laten we hopen dat we 2016 kunnen herhalen. En dan zullen veel luisteraars dat toch wel herinneren. Dat we daar ook naar de halve finale zijn gekomen. En toen helaas tegen Utrecht sneuvelden. Maar ja, zover is het voorlopig nog helemaal niet. We zijn hier al begonnen. 3 minuten op de klok. En de stand is, hoe verrassend, 0-0.
0: En dan gaan we naar Goes toe. Want daar zit een andere echte beker... beker ervaren bekerclub, mag ik wel zeggen. Want Goes, daar, die ontvangt Noordwijk. En die ontvangt ook Raman Admiraal, die voor ons helemaal is afgereisd. Net, toch wel een aardige kilometers, Raymond.
2: Ja, ik moet zeggen dat het op zich allemaal mee zat. Dus het ging wel oké. Okay. Het was een beetje verrassend toen we hier aankwamen, want het hoofdveld van Goes is niet bespeelbaar. We zijn daar wat laat begonnen met de grasbehandeling in de zomerstop en de droogte hielp ook niet mee. Dus het veld is niet klaar. Dus we spelen op veld 2. Maar ja, maakt niet uit. We hebben hier gespeeld inmiddels en dan moet ik even kijken, want we hebben natuurlijk ook geen scorebord. En gelukkig toen ik contact kreeg met de studio, dat was het moment dat ik kijk heb gesloten. Ik heb referentie. 6 minuten gespeeld, 0-0, Goes Noordwijk.
0: Verder houden we u op de hoogte van andere sportgebeurtenissen in het land. De deadline day, u kent dat allemaal wel. Maar we gaan eerst even, en daar zorgt ons Dennis voor, een lekker stukje muziek draaien.
3: Bollenstreek Sports wordt vandaag...

0: We gaan al vroeg uit dit mooie liedje, want we gaan naar Goes toe. Doelpunt bij Noordwijk.
1: Ja, en u hoort misschien op de achtergrond een heleboel herrie. En dan zou u denken, het is de thuisploeg. Maar het zijn de meegereisde Noordwijk supporters. Flinke getalen ook hier in Goes, want Noordwijk leidt. 9 minuten gespeeld. Het is Chavelli Oelers die rechts van hem de vrije man vindt, Bram Franca. Hij gaat schuin richting de keeper af en hij schiet de bal in het doel. Noordwijk leidt hier met 0-1.

0: Heerlijk nummers. Sandra Kim, J'aime la vie. En we gaan natuurlijk eerst even naar Raymond Admiraal. Want die had al het eerste doelpunt heel snel te pakken.
1: Ja, die zat er inderdaad heel snel in. Nog voordat ik ook maar iets kon zeggen over de opstelling van Noordwijk en dergelijke. Het eerste blokje was natuurlijk kort, direct na het nieuws. En nu het viel alweer de goal. Het was Bram Franke namens Noordwijk. Javelli Oelix pakte de bal af op het middenveld. Hij dreef richting de 16-meterlijn. En zelfs naast hem, Bram Franke, gaf een goed paasje. En Franke oog in oog met de keeper schoot de bal eigenlijk rechtdoor terwijl de keeper naar de grond ging. En dat was de goal voor Noordwijk, de 0-1. Tegen een ploeg in een wedstrijd eigenlijk waar ik ben hier toevallig een maandje of 4-5 geleden ook geweest. Nou, dat was met recht de slechtste wedstrijd ever in tijden die ik van Noordwijk heb gezien hieruit tegen Roes. Daar moet niet voor de valse gevoelens in zitten. En Noordwijk is in ieder geval goed gestart. Het was ook bijna meteen de 2-0 toen Javelli Oelers doorjaagde op de keeper. Alleen door Joeg moet ik natuurlijk eigenlijk zeggen. En de keeper die de bal weg probeerde te trappen kwam tegen Oelers aan. Ja, en zo'n bal kan ook zomaar binnenrollen. Alleen in dit geval ging die net naast. Het was bijna een goal. Nu kijken wat er met die paas gebeurt. Het was een paas op Tom van Duin. Alleen die wordt goed verdedigd. Nou, u krijgt van mij de opstelling van Noordwijk zo meteen in het volgende blokje wel even. Of er moeten weer doelpunten gaan vallen. De stand is hier in ieder geval tussen Noordwijk en Goes. In het verre Goes, in het verre Zeeland. 0-1 in het nog een kopbal van Oelers die net voorlangs gaat. 0-1 in het voordeel van Noordwijk. En we hebben gespeeld bijna 11 minuten.
0: Gaan we even dichterbij, even noordelijker. Gaan we naar de Boekhorst, waar Mark op de moet.
2: En daar begint het drukker te worden hier hoor, op Sportpark de Boekhorst. Het publiek komt in grote getalen hier ook richting die bekerwedstrijd. En laten nou een mooie bekersfeer hier ook gaan hangen op de Boekhorst, zoals we dat in het verleden wel vaker hebben gehad. VVSB wat trouwens start met een opmerkelijke elftal in het veld. Zo staat Lex Hogevorst op doel. En dat komt omdat de vaste keeper van VVSB, Van Wandelen, die heeft iets in zijn hand gebroken. Ze hadden het met een heel moeilijk woord. Kwamen ze hier aan. Die heb ik niet onthouden. Maar er is iets in zijn hand gebroken. En daardoor staat Lex Hogevorst op doel. Verder is het Nino Molenaar aan de selectie toegevoegd. Is Timo Wolters in de selectie, in de

eerste elf. Guus Verwer uiteraard. En ook Dario van Breukelen staat bij de eerste elf. Dat betekent dat dus Jesse van Nieuwkerk, Tobias Kleiweg en ook Max Ossendrijver op de blank plaats hebben genomen. Ja, het draait de laatste tijd niet zo heel erg lekker. De eerste drie wedstrijden. En ja, misschien heeft Arjan de Zeeuw ingegrepen. Of is het in ieder geval een probeersel om te kijken of het wel draaiende te krijgen is, VVSB. Voorlopig staan we hier ook tegen Ajax beter te voetballen. We hebben in ieder geval een paar leuke kansen. Er was net nog een voorzet van Molenaar. Daarvan was de teen van Guus Verwer net te kort. En ook de eerste corner is al geweest voor VVSB. Dus VVSB is volop in de aanval. En kan ze wel zeggen dat ze het betere van het spel hebben. Maar ja, we spelen hier pas 11 minuten. En de stand is nog steeds 0-0.

0: Lewis en de Nieuws, hoor u. En ja, gisteravond werd er ook al gebekerd door ploegen bij ons uit de regio. Want gisteravond trad Lisse aan tegen Genemuiden. Helaas is Lisse zich niet te plaatsen voor de volgende ronde. Jammer natuurlijk. Maar ja, laten we hopen dat het bij VWSB wel gaat lukken. Marco.
1: Nou, VSB is in ieder geval de goede weg. Ze hebben het betere van het spel, kan ik wel zeggen. En ja, dat zijn ze ook eigenlijk wel aan hun stand verplicht, hoor. Want de Ajax is ondertussen teruggezakt naar de eerste klasse. En zit in de competitie met onder andere Terleden. Dus dat wil niet aangeven dat Terleden zo slecht is. Maar wel aangeven dat in welke klasse ze nu zitten. En ja, dat betekent dat VSB hier toch eigenlijk gewoon de baas moet zijn. Ze hebben nu in ieder geval Van Velzen weer in de selectie staan. En dat is wel heel erg lekker, want daar gaat weer een hele hoop snelheid en gevaar vanaf die linkerkant met zijn snelheid. Dus ja, dat is in ieder geval lekker om naar te kijken. En dat na 18 minuten al, dus of 16 minuten. Dus ja, nee, VSB heeft het betere van het spel. Komt ook wel tot kansjes, maar ja, die zijn nog eigenlijk minimaal. En van Ajax kunnen we eigenlijk zeggen dat ze nog niet echt voor het doel geweest zijn van Lex Hogevorst. Nu is het Joey Esveld die goed weggestuurd werd. Probeerde een schot te doen. Werd weggestuurd door Nadal. Maar dat is niet gelukt. En dan is Wolters die hem overneemt. Die gaat hem dan helemaal verleggen naar de linkerkant. En daar is het Hooy die hem overneemt. Gaat hij weer door naar Van Velzen. En dan gaat Van Velzen zijn man opzoeken. Inderdaad, die gaat er langs. Gaat hij naar de achterlijn. Trekt hem dan voor. En dan is het een handsbal van een van de spelers van Ajax. En die wordt net buiten de 16 meter gelegd. En dat is wel jammer, want als hij een half metertje terug had gelopen, hadden we hier ook dus een 11 meter schot gehad. Maar nee, hij gaat een vrije trap genomen worden op 1,5 meter vanaf de achterlijn. En dan aan de linkerkant, VSB, wat trouwens richting de Dr. Schaapmanslaan speelt voor de vaste luisteraars. En dan neem ik deze toch nog eventjes mee. Het is Van Wetten die achter de bal is gaan staan. En de hele luchtmacht staat in ieder geval voor het doel van keeper Floris Schievink. De keeper van Ajax. Komt die bal door Van Wetten? Gaat hij hem dan nog nemen? Nee, hij wacht nog eventjes. Gaat dan zijn hand natuurlijk de lucht in steken. En dan trapt hij hem voor. Maar dat is een waardeloze bal. Die bal gaat hoog over en ver naast. En dat is wel jammer. Ja, dit was een uitgeloze kant om hier wat van te maken. Maar nee, niet gelukt. 17 minuten en 48 seconden op de klok. Stand 0-0.
0: 0-0 op de Boeghorst, maar het was in Goes al heel snel raak bij Raman Appareal. Goes tegen Noordwijk.
2: Ja, na 7 minuten doelpunt te maken Bram Franke. En Noordwijk heeft er eigenlijk zin in om het snel af te ronden hier. Daar lijkt het dan alles op. Noordwijk stoort enorm vroeg de defensie van Goes. Creëert daarbij ook kansen. We hebben Ilias Latif gezien die uit de draai schoot en die bal net naast zou gaan. Nee, overigens in de handen van de keeper. We hebben een vrije trap gehad van Bram Franke op de rand van de 16 meter. Die het trein net inging en net niet de goal. En ja, Noordwijk doet echt alles eraan om deze wedstrijd snel af te maken. Het is de ploeg die heel hoog stoort en echt heel goed druk zet. Ja, Noordwijk wel iets gewijzigd ten opzichte van de afgelopen weken. Noah van Genen speelt achterin centraal. Nou, dat deed hij eigenlijk afgelopen zaterdag ook al. Waardoor Brent Leeflang naar de rechtspositie ging. En alles was nodig vanwege een lichte blessure van Maxwell Frimpong. Nou, Frimpong zit wel op de bank, dus is op de rechterrug. Alleen achterin blijft het hetzelfde. Van Genen centraal en daarmee Brent Leeflang op de rechtsbackpositie. Jordi Stroker is er vandaag niet bij. En dat betekent dat Dirk Reinders de linksbackpositie overneemt. En we zien op het middenveld zien wij dat Antonioli er niet bij is. Die zit wel op de bank, maar hij speelt niet. En Sander Bosma doet daarom mee. En Tom van Duin die speelt mee. En Nishi Lombaye zit op de bank. En die doet vandaag in ieder geval niet in de basiself mee. Voor de rest de bekende namen. Dus onder andere Bram Franke, Serge Tremor, Ilias Latif natuurlijk. Kik Groot achterin. Noordwijk natuurlijk ook even kijken. De man die de afgelopen weken eventjes niet kon voetballen vanwege een blessure. En dat is natuurlijk Jacqueline Oelers. Ook bedreven vandaag. En ja, ik zeg het, Noordwijk doet het best. Nu het balbezit van Noordwijk weer in de 16. Ilias Latif die de bal in één keer op de pot van heeft. Alleen die gaat een metertje op 3 over de toe van de keeper van Goes. En dat is Lucas Poelman. Die ziet de bal over de doel vliegen. Ja, ik kan me niet voorstellen als dit in dit tempo doorgaat dat Noordwijk hier problemen gaat krijgen. Maar ja, het blijft voetbal. En zodra Noordwijk iets gas terug moet gaan nemen, En Goes komt wat meer aan voetballen toe. En onder de druk vandaan kan de wedstrijd zomaar weer kantelen. Dus je kan geen voorspellingen loslaten. Het enige wat wel bekend is, is dat Noordwijk in ieder geval goed gestart is. En de eerste 22 minuten echt dik en dik verdient de bovenliggende partij. Is een 0-1 voorstaat hier in Zeeland.
3: Bollenstreek Sport is er ook vandaag weer bij.

0: Bart Peters, we zijn er mee bezig. En waar we ook mee bezig zijn, dat is de voetbal. En dan ga je eens kijken in Goes. Goes tegen Noordwijk. Raman Abdinal.
1: Ja, nog steeds dezelfde tussenstand. 0 tegen 1 in het voordeel van Noordwijk. En Noordwijk lijkt ietsje gas terug te nemen. Althans, dat is gebaseerd op de laatste 2-3 minuten dat die plaat duurde. Tempo is er ietsje uit. En Goes mag ietsje proberen te gaan opbouwen. Alleen dat lukt tot nu toe nog niet. Het is nu Noordwijk in balbezit. Kik Groot die bal terugspeelt naar Sander Bosma. Die even een positie heeft gewisseld en achter hem staat. Sander Bosma op weg terug van de blessure. En hij zal blij zijn dat hij vandaag speelminuten maakt in Noordwijk. Want dat heb je natuurlijk nodig om het laatste stapje te maken. Weer terug naar volledige fitheid. Het zogenaamde wedstrijdfit. En hij is daar goed mee bezig. Met Sander Bosma kunnen we goed gebruiken natuurlijk. Normaal gesproken aanvoerder van Noordwijk. Echt een Noordwijkse gozer. En ja, belangrijk ook voor de ploeg. Het is nu de keeper Sven van der Maten die de bal heeft. Speelt de bal naar Noah van Genen. Kijken of hij hem lang kan spelen. Er is wat diepgang. Nee, er is niet. Ja, het is Brent Leefang die aan de rechterkant de ruimte zag en zich aanbood. Alleen, ik verwacht ook wat diepgang nu in het midden. Nou, dat is nu met Ilias Latif die bal aan kan nemen. Kijken of hij kan schieten. Ja, hij kan schieten. Alleen, er werd net voor het schot werd gefloten door de scheidsrechter voor buitenspel. En dat betekent dat dit niet doorgaat. Ja, Ilias Latif, bijzondere naam natuurlijk. Bijzondere voetballer ook. Noordwijk heeft 3 wedstrijden gespeeld en Latif heeft er 5 goals in zitten. En hoe zou je hem nou kunnen typeren? Het is een spits die echt vanuit elke hoek en elke stand en elke positie gewoon het doel zoekt. En echt gewoon schiet. En een beetje type Luis Suarez. Ook de man die af en toe de bal in de tweede ring van de Amsterdam Arena kon schieten. Alleen als je 22 keer schiet en je scoort 5 keer, ja, dan heb je onderaan de streep natuurlijk gewoon een hoog rendement. En dan maak je veel doelpunten. En ik zie dat een beetje bij Latif ook. Natuurlijk een heel andere orde. Het is een amateurvoetballer. Alleen het is wel iemand die echt de hele tijd die goal van de tegenstander opzoekt. En als hij ook maar een klein gaatje en een klein ruimtje ziet om te schieten, dan is hij doelgericht en dan doet hij dat. Ja, dan ga je op dit niveau gewoon doelpunten maken. En dat blijkt tot nu toe. We hebben hier gespeeld. Even kijken. 27 minuten en 11 seconden. Het is nog steeds de 1-0 voorsprong. Dus het gaat goed voor onze club Noordwijk.
0: Dan gaan we een beetje noordelijker. Dan gaan we naar de Boekhorst. Marco van den Berg.
2: En daar is Vevies bij herenmeester hoor, op Sportpark de Boekhorst. Je kan eigenlijk wel zeggen dat Ajax niet veel te vertellen heeft tegen dit VVSB. Waar eigenlijk de keeper van VVSB tot nu toe 1 bal heeft gehad. En voor de rest nog niet zo gek veel. Er waren wel een paar goede kansen. Alleen is elke keer de laatste bal net niet goed of vergeten ze om te schieten. Nu ook weer Oubawale die doorgaat en probeert hem voor te zetten. Maar dan is die voorzet weer niet goed. Zo was er ook een terugspelbal van Ajax waar Esveld tussen zat. Maar die werd toen gestuit door de keeper. Dat was ook net weer net niet. En zo is het eigenlijk al de hele tijd. Guus heeft ook nog een goede bal teruggelegd nadat hij weer weggestuurd was. Oubawale schoot, maar ook weer een schot wat je eigenlijk geen schot mag noemen. En zo blijft VVSB hier een beetje aanmotteren. Terwijl het gewoon het betere van het spel hebt. En duidelijk laat zien dat ze hier ook als winnaar van het veld af willen. Maar is elke keer de laatste bal net niet. En dat was in de laatste thuiswedstrijd 2 weken geleden ook het geval. Nu is Van Velzen die weggestuurd wordt. Aan de linkerkant hebben we heel veel ruimte. Gaat dan zijn bal voorbij. Maar dat lukt niet helemaal. En dan wordt er toch weer een corner gemaakt door de nummer 3. Dat is Aram Arik. Het is Ajax wat met hand en tand hier aan het verdedigen is. En met hand mag je zeggen wel letterlijk. Want er zijn ook al 2 of 3 keer een handbal geweest. Om in ieder geval een voorzet eruit te halen. En die werd dan net buiten de 16 meter gedaan. Zodat daar gewoon een simpele vrije trap voor kwam. Nu weer een corner voor VVSB. Het is ondertussen de 5e corner. Is het Oubawale die hem geeft. En dan gaat op het hoofd van Guus. Maar die kopt hem dan net over. Er was in ieder geval dit weer eens een keer een goede aanval van VVSB. Nou ja, ook die stranden niet tussen de palen, maar net erbuiten. En daardoor staat de stand nog steeds na 28 minuten 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0 in Noordwijk-Rout, 0 tegen 1 in Goest. En er wordt inmiddels ook weer getennist op de US Open. Gisteren kwamen er 2 Nederlanders in actie, Van der Zandschulp en De Jong. De wedstrijd, ze werden allebei stilgelegd vanwege de regen. En inmiddels is de wedstrijd van Van der Zandschulp weer begonnen. Hij heeft de eerste 2 sets gewonnen en staat in de derde set. zet met 6-5 achter en mag nu zelf gaan serveren. Dus daar is het nog reuze spannend. De Jong die staat op 2-1 achter in sets. Nog 1-1 in games. En die wedstrijd moet nog starten.

0: Creedence Clearwater Revival, Fortunate Song. En dan gaan we even naar de Boegos. Is daar al enig fortuin zichtbaar voor de Bavo?
1: Er is heel veel fortuin zichtbaar. Alleen dat moeten ze wel die laatste bal dan goed geven. En of op tijd afdrukken. Want dat is ook wel dat ze te lang doorgaan. En dat je denkt, druk nou eens af en knal hem eens even tussen die palen. Nu VSB weer in de aanval. Waarbij Ajax dan nu eventjes op de helft van VSB heeft gelopen. En ja, eigenlijk meer is het ook niet. Want ze komen nog niet echt tot aanvallen aan toe. Maar ja, dat zegt niks, hè. Want ze kunnen je ook in slaap wakkelen en dan opeens toeslaan. Nu Van Wetten op het middenveld. Geeft een lange bal op Hooy, die weggestuurd wordt aan de linkerkant. Gaat dan de achterlijn opzoeken, houdt hem binnen. Dan gaat hij dan zijn man opzoeken en proberen die voorbij te gaan. Nee, dat doet hij niet. Maar hij blijft hobbelen. Ja, gaat hem dan toch langs en de hak weer terug. Dan geeft hem dan aan Van Velzen. Die staat klaar om af te drukken, maar wil hem dan toch weer naar zijn goede been leggen. En daardoor verliest hij de bal weer. Maar het is Hooy die de bal weer terug veroverd voor VVSB. Blijft daar even staan wachten waar hij heen moet. Dat lukt dan ook niet erg. En weet Guus verder te vinden. Guus die hem dan doorgeeft naar, hoe heet die jongen? Molenaar. Ja, Molenaar is nieuw erin. En dan nu een afstandsschot van, wie was dat? Hooy. Hooy die een heel goed schot gaf. En eindelijk een keertje goed afdrukte. De bal ging tussen de palen. Maar helaas was het de keeper van Ajax, Floris Schiewink, die hem wist te pareren. En zo komt VVSB aan de zesde corner. Als je het goed vindt, neem ik die nog even mee. De bal is ondertussen genomen. Gaat hij naar Wolters in het midden van het veld. Die legt aan en oh, precies in de handen van de keeper. Maar dat was ook weer een goed schot, wat in ieder geval tussen de palen had beland. Dus wat dat betreft zijn we erop vooruit gegaan. Maar de stand is nog steeds na 32 minuten 0 tegen 0.
0: Na 7 minuten kwam Noordwijk op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Franke. En vertelde Ramon dat het een beetje de snelheid uit het spel ging.
2: Ja, inderdaad. Noordwijk neemt iets gas terug. En dan zie je ook dat uiteindelijk daar de eerste kans van Goes is. Weliswaar na 32 minuten spelen. Dus we zijn al 1/3 van de wedstrijd op pad. Maar het was een goede kans. Het was een diepe bal die naar de spits toe werd gespeeld. Hij stond 1-1 met, volgens mij was het Van Genen. Kapte hem uit en kon net met zijn teentje nog bij die bal komen. Alleen, ja, je hebt liever dat je er met je volle benen, met je volle voet achter kan komen, want dan is het een goal. En nu was het echt alleen maar met het puntje van zijn teen. Ja, en dan wordt die bal houdbaar voor de doelman. En dat is Sven van der Maat bij Noordwijk. En hij kon die bal relatief eenvoudig oppakken. Alleen, het was een gevaarlijk moment. Ja, en dan zie je toch dat als je wat gas terugneemt, dat Goes in één keer toch ook in het spel terugkomt. En terechtkomt. Ja, dat laat het een signaal zijn voor de Noordwijkers om alles op alles te zetten en weer door te gaan. Ja, je ziet het eigenlijk nu ook meteen. Dus Oelers samen met Bram Franke die het goed doorjagen. Zelfs ten koste van een vrije trap. Een vrije trap die wordt een vrije trap die wordt gegeven. Op de rand van de 16 meter lijn helemaal op links tegen de zijlijn aan. Ja, dat betekent wel dat je ziet hoe diep Noordwijk aan het scoren is en ook hoe fanatiek ze dat doen. Want als je een overtreding maakt, dan sta je echt wel kort op je tegenstander. Nu goed in balbezit. Ze kijken op de eigen helft. Wordt even een balletje rondgetikt rond de middencirkel. Gaat nu naar de rechterkant van het veld. Wordt de man voorbij gespeeld namens Noordwijk. En dan komt de steekbal op de nummer 9. Ja, dat doet hij goed. Gaat Sven van der Maten voorbij. En probeert de bal in te schieten. En dan is het Dirk Reinders die dat ontzettend goed doet namens Noordwijk. Maar er komt nog een tweede poging van Goes. Kijken of dat het op kan leveren. En die bal gaat via een been van Noordwijk. Met Leefland gaat hij uiteindelijk naast de paal. Ja, Noordwijk moet nu op de teller gaan passen. Zo simpel is het eigenlijk. Want dit waren toch weer twee goede kansen. De eerste een steekbal waarbij hij de bal heel snel langs de keeper speelt. En op het moment dat hij de bal in het lege doel wil schuiven, komt daar Dirk Reinders inglijden die dan houden. Ja, en daarna wordt de bal toch opgepikt. Wordt helemaal naar de linkerkant gebracht. En daar kwam een schotkans die uiteindelijk gekraakt werd en tot de corner werd gebracht. Die corner wordt nu genomen. Van der Maten die stompt de bal weg. Dus Noordwijk wat er niet uit kan komen. Wat de Goes wat opnieuw overneemt. Ja, nu staan alle spelers, behalve de keeper van Goes, staan op de helft van Noordwijk te voetballen. Goes ruikt dat er wat in zit. Ja, en dat is natuurlijk niet wat je als Noordwijk wil hebben. Want je zag aan alles dat Noordwijk de eerste 20, 25 minuten gewoon alles eraan deed om die ploeg vanuit Zeeland het gevoel te geven, hier is niks te halen. En het liefst met een 2 of 3-0 voorsprong lekker die wedstrijd uit te gaan spelen. En te kunnen focussen op Excelsior Maassluis. Maar ja, zover is het niet. Goes heeft zich laten zien en Goes is gevaarlijk geweest. Noordwijk weet wat het moet doen en weet ook meteen dat het geen makkie gaat worden vanmiddag. Gas terugnemen betekent risico's en laat dat een dure les zijn voor Noordwijk. Of een duidelijke les en gelukkig geen dure les, want Noordwijk leidt nog wel met 0 tegen 1 na 37, bijna 38 minuten spelen.
3: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Free to love, Duran Duran. Ja, dan naderen we al hier de eindfase van de eerste helft. Dus dat betekent dat we even gaan schakelen naar tussen de beide velden. En we beginnen bij Ramen-Admiraal Goes tegen Noordwijk.
1: Ja, waar het nog steeds 0-1 staat in het voordeel van Noordwijk. En Noordwijk wat op dit moment de corner neemt, het is Bram Franke. Zojuist een vrije trap ook gezien, dus ietsje dichterbij. Weliswaar aan dezelfde kant die tot corner werd verwerkt. Nu is de corner genomen, wordt opgevangen door Brent Leeflang. Hij ziet daar aan de rechterkant Chiavelli Oelers. En Oelers die ziet een tegenstander inkomen glijden. En die tegenstander zorgt ervoor dat de bal over de zijlijn verdwijnt. Dus Noordwijk opnieuw in balbezit, middels een ingooi. Nog 3,5 minuten te gaan in deze eerste helft. Aan officiële speeltijd en blessurebehandeling hebben we ook niet gezien. Dus ik verwacht dat het daar wel blijft. Geen gele kaart overigens. En nu een ingooi voor Noordwijk. Niet zo heel spannend. Weliswaar op de helft van de hoek. Alleen van de hoek van Goes. Maar ik zie daar niet meteen gevaar uitkomen. Alhoewel Elias Latief rijdt de 16 meter in. Komt de voorzitter van Leeflang. Neem maar even mee. Oh, het is een voetbal daar in het centrum van Sergio Tremoer. En hij kwam net niet bij die bal. Waardoor die bal voorlangs gaat. En tot achterbal wordt gepromoveerd. Marco, hoe is het bij jou?
2: Nou, hier is het nog 5 minuten spelen voor de rust. En VSP heeft gewoon echt het betere van het spel. Maar kan dat niet omzetten in goals. Wat eigenlijk wel had gemoeten. Ajax, wat ik minder minimaal vind spelen. VSB, zo gauw als dat Ajax de bal heeft, heeft hem binnen nou ja, een paar seconden weer in het bezit. Maar kan dat toch niet omzetten in doelpunten. Net een hele goede kopbal van Goes. Maar we hebben nu onderhand ook al 7 corners gehad. Waarvan ik geloof er 1 goed genomen is. En dat snap ik nooit zo heel erg goed hoor. Bij dit kaliber voetballers dat een bal die stil legt. Die moet toch op de stropdas leggen, vind ik. Maar goed, dat gebeurt niet. En daardoor staat VSB hier nog steeds na 41 minuten met een stand van 0-0. En dat is niet in Goes, want daar staan we namelijk met 0-1 voor Noordwijk. Of niet, Raymond?
1: Ja, en Noordwijk krijgt hier een vrije trap op een goede positie. Het is Chiavelli Oelers die eigenlijk richting goal wil stomen. En hij wordt, er wordt een noodremmetje gepakt. Overigens geen gele kaart. Verbaast me dan meer van deze scheidsrechter dat hij daar geen gele kaart voor geeft. Het was echt een actie om de speler nog even voor de 16 meter neer te halen. Alleen, wat de rest is geen gele kaart, maar wel een vrije trap. Positie vanaf het Noordwijk doel gezien aan de rechterkant van het veld. Ietsje rechts van de middenstip. Ik denk een metertje of 4-5 van de penaltystip af. En op een afstand van een kleine 18-19 meter. Het is Ilias Latif die bal gaat nemen. En hij schiet de bal hoog over het doel. Waardoor opnieuw de keeper een ingooi mag gaan nemen. Noordwijk eruit.
2: Hoe is het? En daar is het een doelpunt. Want het is Molenaar die aan de rechterkant doorkomt, een heel goed voortrek. En daar is het de Noordhengerhouten, Goes Verwer, die hem van dichtbij intikt. En dan eindelijk na 42 minuten die vervelende 0-0 stand van de baan is. Net ook een hele goede voorzet van Velzen, die voorgetrokken werd. Maar er kon Esveld net niet bij. Nou, deze wel, want hier was het dus Molenaar vanaf rechts. Geeft hem voor. En Goes Verwer tekent hier na 42 minuten een 1-0 voorsprong aan. En hoe is het in Noordwijk?
1: We zitten inmiddels in de laatste minuut van de eerste helft. Officiële speeltijd in Goes tegen Noordwijk natuurlijk. Want dus was ik voor niks gereden en was ik op het verkeerde veld terechtgekomen. Noordwijk in balbezit. Bram Franke weet Latief te vinden. Latief die gaat gelijk diep en die krijgt de bal van Tom van Duin. Kijk of hij dat sprintduel kan winnen. Ja, dat kan niet, maar hij krijgt de bal alleen niet onder controle. Waardoor het wel over de zijlijn heen rolt. En het Goes is wat een ingooi mag gaan nemen. Ja, ik zei het al, op slag van rust. We zitten inmiddels 20 seconden voor het verstrijken van de officiële speeltijd. En ik verwacht niet heel veel blessurebehandelingen. Goes probeert op te bouwen. Alleen Noordwijk stoort. Zelfs stond in de 16 meter van de tegenstander met Sergio Tremoer. Alleen Tremoer maakt erbij een overtreding. Waardoor het Goes is wat daar een vrije trap in hun eigen 16 mag gaan nemen. Dat is een goede plek. Ver van de goal van Noordwijk af. Want dat leidt met 0-1. 0-1-0 is het ook in Noordwijk Hout.
2: Inderdaad, en daar ligt het spel eventjes stil, want Van Wetten die had een blessure. Staat alweer overeind, voelt even aan zijn neus, maar kan toch weer doorgaan. Een achterbal voor Ajax, want hoe lekker is het om hier al 2 minuten voor de rust dan eindelijk die vervelende 0-0 van het scorebord af te krijgen. Ajax aan de bal. Gaat hier al een aanval opzetten. Dit is het een speler van Ajax die helemaal vrij staat aan de linkerkant van het veld, maar dat doet er eigenlijk helemaal weinig mee, zodat de bal weer helemaal teruggaat naar de achterhoede van Ajax. En daar gaat ze proberen om ook een aanval een keer op te zetten. Maar de verdediging van VSB staat gewoon solide en goed. En ook het middenveld heeft ze aardig onder controle. Zodat Ajax niet echt aan voetballen toekomt. En dat met nog 1 minuut op de klok voor de rust is het hier bij VVB tegen Ajax 1-0. En hoe lang hebben jullie nog te spelen in Goes, Raymond?
1: Nog 45 minuten in de tweede helft, want het is inmiddels rust hier in Goes. Noordwijk leidt met 0-1. Hoe naar jou?
2: Door bij Sportpark de Boekhorst, waar VVB nog eventjes bezig is en het een uitbal is voor Oberwalen. Oberwalen die hem dan naar Guus Verber gooit. De man van de 1-0 probeert zijn tegenstander uit te spelen, maar dat gaat niet lukken. En dan neemt Ajax hem over op het middenveld. Maar is het weer een paas die niet aankomt. En dat gebeurt heel vaak bij Ajax, zodat VVB ook weer heel snel deze bal in contact heeft. En is het Wolters die van achteruit kan gaan opbouwen via Van Breukelen. Maar is het dan toch scheidsrechter Teun van Veld die hier al afluit. En gaan wij hier aan de thee. Het spreekt u heel graag weer na nieuws, reclame. En dat betekent over een kwartiertje heel veel plezier met de muziek bij Bo, bij Bollenstreeksport.
0: Dankjewel Marco en dankjewel Raymond voor deze verslagen. Nou, goede resultaten dus tot de helft althans van onze clubs. En ja, ook een leuk berichtje. Inmiddels is Van der Zandschulp ook klaar. Hij heeft de derde set in het Tijberg gewonnen. Dat betekent dat Van der Zandschulp door is naar de tweede ronde op de US Open.

Bruce Springsteen, The Streets of Philadelphia. En ja, er wordt natuurlijk verder ook nog gevoetbald in, hier in de, ja, in de regio. Ja, ook in de regio, want ook een aantal bekende ploegen voor ons die zijn toch ook aan het bekeren. Dat is Rijnvogels, die staat voor tegen Bennekom met 2-0. En het andere ploegje uit Katwijk, ploegje, moet je mij horen, ja, staat voorlopig achter tegen TOGB met 1-0. Kijk ik even of er nog andere, ja, Jos Watergaasmeer, 0-0. Die staan Purmerstein, oud tegenstander van SCO, staat 4-1 voor. Dus die doen het hartstikke goed. En dan nog even kijken of ik nog wat bijzondere uitslagen zie, tussenstanden zie. Nou, Goes tegen Noordwijk weten we natuurlijk. En ja, verder is het VWSB natuurlijk wel voorstraat. En verder nog geen echt spectaculaire tussenstanden. En dan ga ik toch even naar de transfer. Die day, zoals ik al zei. Sam Lammers heeft op het laatste moment toch de overstap gemaakt. Terug naar PSV langs vele omzwervingen. Is uiteindelijk toch weer teruggekomen bij de ploeg waar hij de jeugdopleiding ook deels heeft doorlopen. Feyenoord heeft nog gauw toegeslagen op de transfermarkt. Heeft Nelson teruggekregen. Had Nelson al eerder onder contract. In een jaar of 5-6 geleden. Nelson speelde, was nu transfervrij. Speelde in Schotland. Was transfervrij. Is teruggekomen. En dat is wel een meevaller voor de Rotterdammers. Want dan kan hij nog ingeschreven worden voor de Champions League. Dan, ja, dan kunnen we al afgesluiten voor het eerste uur. En, want het is alweer zover. Ja, Dennis die zegt van, ja, je kan wel muziek vragen, maar het is gewoon bijna tijd. Dus we sluiten het eerste uur af. U hoorde, ja, de spannende wedstrijden. Goes tegen Noordwijk. En daar zat Ramon Admiraal. En op de Boeghorst zat Marco van den Berg. En ook die ploeg doet het voorlopig goed. Kwam vlak voor rust met 1-0 voor. Dus goed, ja, goede resultaten voor de ploeg uit de Bollestreek. Wij komen straks in de tweede uur graag voor u terug voor het einde van deze wedstrijden.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
7: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel mee te nemen in het onderzoek.
6: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
8: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran. En ik weet ook niks van Iran.
6: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
10: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
15: Dit is Bo.
16: De omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: goedenavond, dames en heren. We zijn weer terug voor het tweede uur van Bollenstreek Sport. U hoorde in het eerste uur de eerste helft van Hoes tegen Noordwijk en VWSB tegen Ajax. En ja, dat VWSB, dat deed het wel erg lekker, want die kwamen al vlak daarvoor, vlak voor Hoes 2-0. Dennis van Zuilen zit hier aan de overkant van mij, die doet de techniek en de regie. Maar we gaan eerst even toch kijken op de Boeghorst naar Marco van den Berg.
1: En daar is VSB doorgegaan mee, waar ze de hele eerste helft eigenlijk mee gedaan hebben. En dat is aanval, hoewel er nu wel een goede kans voor Ajax is. Maar die wordt buitenspel gegeven. Er werd een speler van Ajax weggestuurd. Ik kan zijn rugnummer nog niet zien, dus zal ik ook nog niet vertellen wie het is. Maar voorlopig is het hier in de tweede helft net begonnen. We zijn 2 minuten bezig. En VSB is nog steeds weer begonnen met aanvallen. En Ajax vast te zetten. En de stand is, dat is wel lekker. 1 tegen 0.
0: Heerlijk, die 1 tegen 0. Kijk even naar de overkant of Raymond al hangt. Die hangt nog niet. Dan zou ik zeggen, Dennis, gaan wij eerst even een lekker stukje muziek draaien.
2: Bollenstreek Sports wordt vandaag gepresenteerd door Sjaak Verkade.
3: Live vanuit de Bollenstreek. Dit is Bollenstreek Sport.

0: kijken hoe het daar eerst het Goes tegen Noordwijk. Het stond 1-0. In ieder geval door een doelpunt in de 7e minuut al. En ja, hopelijk kan Noordwijk toch voortzetten, Ramon.
1: Ja, die stand staat nog steeds op het scorebord. We hebben inmiddels 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Ik had wat verbindingsprobleempjes met de headset. En de eerste kans van Goes is inmiddels geweest. Het was een speler van Goes die ook en ook met keeper Sven van der Maten kwam. In de 16 meter. Alleen Sven van der Maten kwam daar als winnaar uit. Ik kon de bal ter nauwe nood keren. Alleen ja, dat betekent voor Noordwijk wel dat ze opnieuw hebben gezien dat ze een gas erop moeten houden. En dat Goes, wanneer ze de tijd en de ruimte geeft om gevaarlijk te worden, dat ze vooral achter de verdediging van Noordwijk de ruimte weten te vinden. En mensen met één goede bal, want het is nu de tweede keer, toch gewoon oog in oog met de keeper kunnen zetten. Ja, dat blijft gevaarlijk. En Noordwijk zal op zijn tellen moeten passen. Nu aan de rechterkant van het veld, Brent Leeflang. Waar Noordwijk overigens heeft gewisseld. Het is Bram Franke die nu dus het veld uit is gegaan. En Levi Wolkers, hij is het veld ingekomen. Dat betekent een omzetting, want Franke is natuurlijk een meer aanvallende middenvelder. Levi Wolkers is echt de nummer 6. Een controleerde middenvelder. Alleen Noordwijk heeft daar natuurlijk ook iets te schuiven met Van der Bosma, die waarschijnlijk een meer pendelende rol zal krijgen van box to box, zullen we maar zeggen. Nu Ilya Vatief, die een voorzet krijgt vanaf rechts en hij kan zijn benen tegen die bal aanzetten. Alleen het balletje gaat net een metertje of twee open de goal van de keeper hier van Goes. Dus Noordwijk, ja, er gebeurt genoeg. Alleen ik durf in ieder geval nog geen euro te zetten op een verwachte einduitslag. Noordwijk is kwalitatief beter en op het moment dat ze hoog druk zetten en de tegenstander vastzetten, zijn ze ook echt wel beter dan Goes. Alleen je ziet ook dat als Noordwijk het eventjes loslaat, dat Goes ook meteen gevaarlijk kan worden. En dan kan dat ook in één keer een balletje de hele andere kant op rollen en de goal achter Van der Maten in rollen. Dus ja, het is hier nog niet gespeeld. Noordwijk leidt in ieder geval met 0-1. We hebben gespeeld bijna 6 minuten in de tweede helft.
0: Ramon, durft hij nog geen euro op Noordwijk te zetten? Durf jij dat wel, Marco, op VUSB?
2: Nou ja, nog even niet, want VUSB is wel de betere, hoor. Het is Ajax wat wel iets beter uit de kleedkamer gekomen is. Ze hebben ook een wissel toegepast. Boonstoppel is in de kleedkamer gebleven, die is gaan douchen. En Ufuk Ulker is voor hem in de plaats gekomen met nummer 17. Het is nu Ajax wat een corner mag gaan nemen. Dat is de eerste van de wedstrijd zelfs al. In de tweede helft. Gaan we kijken of hij hem beter neemt dan die andere 7 van VVP. Nou, hij is in ieder geval was hij beter. Komt op de voeten van Overwalé die hem een schot naar voren geeft. Maar er staat dan helemaal niemand voor VVP. En kan Ajax weer opvangen en opnieuw proberen een aanval op te zetten. Ja, je moet wel zeggen dat Ajax de boel wat beter vastzet. Waardoor VVSB wat makkelijker of moeilijker de vrije man kan vinden. En nu probeert ook van achteruit wat meer aanvallend wat te kunnen gaan doen. Maar ook VVSB zet Ajax gewoon elke keer goed vast. En daardoor kunnen ze eigenlijk weinig creatiefs verzinnen. En gaat die bal weer terug naar de keeper. Het is hier nu eventjes een schaakspel op het middenveld. Waarbij nu een lange bal eigenlijk waarheen gegeven wordt. Dat weet niemand. Het is in ieder geval de keeper van VVSB. En dat is Lex Hogevorst. De Noordwijkerhouter. Die hem weer in het spel gaat brengen. 54 minuten op de klok. 1-0.
0: Hoe snel kun je van Noordwijkerhouter worden? Ja, dat is niet te geloven. Het is ook nog. Er wordt ook nog gevoetbald op damesgebied. In Kopenhagen is PSV uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League. Ze verloren van Koken. Of ze speelden gelijk tegen Koken met 1-1. Maar dat was niet genoeg om de 1-0 nederlaag van thuis goed te maken. In Madrid wordt de wedstrijd gespeeld tussen Real Madrid en de Ajax-vrouwen. De Ajax-vrouwen verloren de eerste wedstrijd met 2-0. En inmiddels is het 0-1 geworden door Katja Snoeys. Dus voor Ajax daar in ieder geval nog mogelijkheden. En laten we hopen dat ze dan in Madrid de goede kant van de score halen. En dan toch in Noordwijk-Rout VVSB maar de goede kant van de score.
3: I'm Ringo and I play the drums.
4: I'm Paul and I play the bass.
5: I'm George and I play a guitar.
6: I'm John and I too play guitar. Sometimes I play the fool.

0: Sun King van de Beatles. Ja, u weet het natuurlijk. Het tweede nummer. Dat zijn de Beatles. En waar we ook eens weer gaan kijken, dat is op de Boeghorst. Daar staat VWSB met 1-0 voor. En laten we hopen dat VWSB die voorsprong kan houden. Marco van den Berg.
1: Het is in ieder geval nog steeds niet echt gevaarlijk geweest voor VWSB. Het was net een vrije trap voor Ajax. En daar ging Chip Engels achter staan. En Chip Engels heeft een verleden bij VWSB. Ik had hem eigenlijk nog niet ontdekt op het wedstrijdformulier. Maar het is nu Van Velzen die weggestuurd wordt. Maar die bal die gaat te hard. En kan de keeper van Ajax, dat is Floris Schievink, kan hem onderscheppen en aan zijn voeten meenemen. En dan weer in het spel brengen. Wordt er van achteruit weer opgebouwd door Ajax. Om toch te proberen om ook eens een beetje aanvallend wat te gaan doen. Chip Engels dus nu aan de bal. Probeert Van Wetten uit te spelen. Dat lukt niet, maar kan hem wel voortrekken. En dan is het Hooydiem weer gewoon opvangt. En kan Van Velzen, die nu echt als een broekie. Hij wordt met zijn broek uitgetrokken. Vastgehouden wordt. Maar weet toch Guus Verwer weg te sturen. Guus gaat straks op het gebied in. En geeft dan weer zo'n rollertje richting de keeper. In plaats van dat hij gewoon vol uithaalt en hem in de kruising legt. Helaas ook nu weer een goede aanval. Maar helaas de laatste bal weer niet goed. 59 minuten op de klok. Stand 1 tegen 0.
0: 1 tegen 0 voor VWSB en voor ons helemaal afgereisd naar Zeeland. Want Ferre Goes was Ramon Admiraal en die zag nooit vaak in de eerste helft scoren met die 1-0 aantekenen. Hij zei net dat hij er nog geen euro op durft te zetten. Ramon, hoe ontwikkelt de wedstrijd zich?
2: Nou ja, voor niet gunstig voor Noordwijk. Weliswaar die 1 tegen 0 stand of 0 tegen 1 op precies te zijn op het scorebord. Alleen Noordwijk is niet goed gestart in de tweede helft. Dat is eigenlijk wel de conclusie. Het is Goes die al een aantal keer gevaarlijk is geweest. En Sven van der Maarten die ook drie keer heeft redding heeft moeten brengen. Ja, Noordwijk is anders dan de eerste helft. Daar kunnen we toch zeggen. Ze storen minder fanatiek. Ze storen de opbouw van Goes minder fanatiek. Winnen veel minder duels dan in de eerste helft. En waar het in de eerste helft met name die eerste 20, 25 minuten vol op de bovenliggende partij was. Ja, is dat in de tweede helft niet meer zichtbaar. En als dit het spel zo doorzet. Ja, dan is het wachten op de eerste goal voor Goes dan. En daarmee ook eigenlijk meteen de eerste tegengoal voor Noordwijk. Want Noordwijk zit in een bijzondere positie. Ze hebben in de competitie 3 gespeeld, 9 punten. 7 doelpunten voor en 0 tegen. En nu in deze bekerwedstrijd ook nog 0. Dus in officiële wedstrijden heeft Noordwijk nog geen doelpunt moeten incasseren. Alleen als het spelbeeld niet verandert, dan vrees ik dat dat vanavond wel gaat gebeuren. En dat Noordwijk nog een taaie kluif zal hebben aan Goes. Ja, en ik begrijp dat eerlijk gezegd niet zo heel goed. Omdat Noordwijk kwalitatief gewoon de betere ploeg is. Dat zag in de eerste helft en tactisch ook slimmer. Natuurlijk heeft Goes wat omgezet. Alleen je ziet duidelijk dat de druk van Noordwijk wat afneemt bij vlagen. En op die moment is Goes ook meteen gevaarlijk. En kunnen ze eruit komen, weten ze de ruimte achter de verdediging van Noordwijk te vinden. En kunnen daar kansen uit ontstaan. Terwijl als Noordwijk wel gewoon doet wat ze moet doen. En hoog druk zetten, wat ze in fases, in ieder geval in het begin van de eerste helft deden. En later in de eerste helft ook. Ja, dan komt Goes eigenlijk totaal niet aan voetballen toe. En dan heeft Noordwijk het relatief makkelijk, alhoewel het natuurlijk veel energie kost. En ik begrijp het, zware wedstrijd gehad tegen RBC. Zware wedstrijd komende zaterdag tegen Excelsior van Sluis. En natuurlijk hoop je het liefst een klein beetje hier te kunnen sparen. Alleen dit is er niet de wedstrijd naar. Je speelt in de voorronde van de KVW-weken. En natuurlijk wil je hier als ploeg gewoon winnen en wil je veel supporters die vanuit Noordwijk zijn meegekomen op deze woensdagavond in Goes wil je gewoon belonen met 3 punten en het kan. Dus ik hoop dat Noordwijk zich hervindt. We gaan hier kijken naar een blessurebehandeling. Er ligt een speler van Goes aan de kant. Stand is nog steeds 0 tegen 0 of 0 tegen 1 en we hebben hier een kwartiertje gevoetbald in de tweede helft.
0: Naast voetbal wordt er ook nog gewielrend en dat is het in de ronde van Spanje. En vandaag die jonge Mathieu Brennum van Visma alweer de sprint won van een peloton. Inmiddels zijn derde overwinning. En bijzonder is dan wel dat zijn sprint werd aangetrokken op een miraculeuze manier door Wout van Aert, die zelf, ondanks dat hij een beetje aan het uitrijden, ja, een beetje meesprinten deed hij had nog wel hoor. Wout van Aert die vijfde werd. En waarom deed Wout van Aert dan niet meesprinten? Die wilde graag de sprinttrui meenemen naar huis. Nou, dat ziet er steeds beter voor hem uit. In het klassement staat hij ruim voor op diezelfde Brennan. En het algemeen klassement wordt geleid door de Spanjaard. Mars.

0: Marco Schuitenmaker met Loeshoe. Ja, dat is een lekker nummertje. Dat doet me denken aan de feesttent in Noordwijk, die hier natuurlijk de komende dagen weer volop draait. Volop activiteiten in Noordwijk. Morgen gaan we de pubquiz. Daarna s'avonds allerlei artiesten die optreden. Maar ook het buikschuiven, het schuidenboel, het darten. Nou, noem maar op, Dennis. We moeten er wel even gaan kijken, hè, als echte Noordwijkers. Maar we gaan nu eerst nog even voetballen. We gaan naar Raymond Admiraal. Die zit bij Hoest tegen Noordwijk.
1: Ja, 0-1 nog steeds de stand. Dubbele wissel gezien aan de kant van Hoest. Zij ruiken mogelijkheden en hebben fris bloed ingebracht. Nu de bal die wordt gestoken door een speler van Hoest. Alleen daar is het de keeper Sven van der Maten van Noordwijk die bal simpel op kan pakken. Daar stond geen aanvaller in de buurt die daar iets bruikbaars mee kon doen. Ja, je ziet eigenlijk een gekanteld spelbeeld. Nu is het Noordwijk wat van achteruit probeert op te bouwen. En is het Goes wat heel erg vroeg druk zet. En onder die druk is het Noordwijk wat vervolgens dan de foutjes weer maakt. Nu ook bijna een bal van Kik Groot richting Dirk Reinders. Die de bal dan ter nauwernood kan binnenhouden. Alleen onder druk van zijn directe tegenstander probeert hij de bal naar Tremoet te plaatsen in de diepte. Alleen die bal verdwijnt dan vervolgens weer over de zijlijn. En Noordwijk lijkt niet op het Noordwijk van de eerste helft. Ik heb het eerder gezegd. En op deze manier vraag je absoluut om problemen. Ook tegen Goes. Een ploeg die, denk ik, hooguit in de middenmoot van de vierde divisie of van de derde divisie mee kan doen. Met alle respect overigens. Alleen, ja, weet je, het is geen wonderploeg. Alleen op het moment dat je ze in de wedstrijd helpt en zelf gewoon niet meer goed voetbalt. En de drukte niet op kan houden en zelf in balbezit ook niet heel erg goed voetbalt. Ja, dan wordt het toch uiteindelijk een moeilijke wedstrijd voor Noordwijk. Nu kijken of daar Lafive even bij de bal kwam, alleen dat kon hij niet. Het is de bal die teruggespeeld wordt op de keeper van Goes. Speelt de bal naar zijn rechtsback, die de bal nu lang... Nee, hij gaat niet lang spelen, hij kapt terug. En kapt Tom van Duin uit een beetje medespeler te vinden. Die kaatst dan iets te hard terug, waardoor hij die bal niet aan kan nemen. En het Noordwijk is wat een ingooi mag nemen. En Goes die vervolgens... nee, het is Noordwijk wat een dubbele wissel gaat toepassen. Die laat ik zo meteen horen wat daarmee is gebeurd. Het stand hier is nog steeds, maar het kan veranderen. Maar gelukkig nog aan de goede kant van de score. 0-1 voor Noordwijk.
0: Gaan we kijken op de boekhorst bij Marco van den Berg.
2: En daar is VVB niet meer de betere van het veld, hoor, moet ik zeggen. Waar ze de eerste helft herenmeester waren, is het nu weer fout op fout op fout op fout. En hele goede aanvallen die er dan komen. En dan is net die laatste voorzet vanaf de achterlijn bijvoorbeeld weer niet goed. Corner van de VVB komt op het hoofd van de server. Maar die kopt hem eigenlijk ook niet echt lekker. Dus die bal die komt gewoon in de handen van de keeper. En zo gaat het eigenlijk de hele tijd al hier de tweede helft. VVB wat gewoon beter is. En eigenlijk gewoon even die bevrijdende 2-0 op het scorebord moet gaan zetten. En dat met 68 minuten op de klok. Dan zou je toch veel lekkerder gaan voetballen. We hebben in ieder geval drie wissels al gekregen. Het is, Dion Hooy, Dianne van Velzen en ook Joey Esveld die het veld hebben verlaten. En daarvoor in de plaats in Danny Lutte, Dylan Cardol en ook Tim Bloemendaal het veld in gekomen. Maar dat heeft ook nog niet echt voor verbetering gezorgd. Maar ja, we hebben gewoon mazzel dat Ajax ook geen vuist kan maken. Heel veel foute ballen geeft, foute aannames. En daardoor kan VSB wel weer redelijk snel die bal krijgen. Maar doet het er eigenlijk niet echt goede en nuttige dingen mee. En zo blijft het hier een schaakspel. En blijft het billen knijpen. Want ja, ze hoeven maar één aanval te doen. En dan is het alweer gelijk. En dan loop je weer als VSB zijnde achter de feiten aan. Maar ja, laten we daar nou eens een keer niet van uitgaan. Laten we nou eens een keer de moed houden. Want wij hebben ook volgende week een feestweek. Natuurlijk eerst zaterdag thuis tegen Lisse. Daarna de feestweek en dan uit tegen Noordwijk. Dus dat wordt helemaal een fantastische week voor VVSB. Maar ja, goed, zover zijn we nog niet. In ieder geval hier 70 minuten op de klok. En de stand 1-0.
0: Ja, waar Noordwijk en VVSB wel weten te scoren, maar het doel nog niet zo regelmatig te weten te vinden, doet competitiegenoot Rijnvogels het beter. Die staan inmiddels met 4-0 voor tegen Bennekom. Katwijk daarentegen staat met 1-0 achter tegen Theo Gebe. Dus die moeten nog wat een ander vaatje gaan tappen, want anders dreigen de Katwijkers buiten de boot te vallen.

0: Drieus, je zit in mijn hoofd. Inmiddels is een Madrid langzij gekomen bij Ajax. Dan heb ik het over damesvoetbal. En het andere Ajax, de amateurs, die spelen op de Boekhorst. En die staan met 1-0 achter tegen VWSB. Marco van den Berg.
1: Inderdaad, en ik hoop niet dat die langzij komen bij VWSB. Want anders kan het nog wel eens een lange avond worden. Ik weet eigenlijk geen eens hoe dat geregeld is in het bekertoernooi. Of we dan nog verlenging krijgen of dat er gelijk overgegaan wordt tot strafschoppen.
0: Volgens mij strafschoppen, Marco.
1: Dat dacht ik ook, maar laten we daar nog even niet van uitgaan. Want het Noordwijkerhout kwartiertje gaat hier over 1 minuut beginnen. Terwijl VWSB weer een corner krijgt. Nou, laten we nou eens hopen dat 1 van die 9 die we nou ondertussen gehad hebben, dat die een keertje goed en precies bij iemand op het hoofd komt of op zijn voeten. Komt die bal voor. Maar die is ook weer veel te hard en veel te ver. En dan kan gelukkig nog iemand hem opvangen. En is het nu Bloemendaal die hem weer teruggeeft. Volgens mij naar de nummer 18 van VSB. Die legt hem dan voor, maar die geeft hem zo verschrikkelijk ver naar de tweede paal dat de inlopende Danny Lut er totaal helemaal niets mee kan. En is het weer een achterbal voor Ajax die eigenlijk alle tijd heeft en het rustig aan doet in de hoop op dus dat ene uitvalletje, waardoor ze dus misschien toch nog strafschoppen kunnen gaan krijgen. Maar dat moet VSB gewoon niet laten gebeuren. VSB had hier al na 10 minuten met 3-0 voor moeten staan en moeten zeggen, zo, nou gaan we lekker voetballen. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. En daarom staat er nog steeds hier ook die vervelende 1-0 eigenlijk op het scorebord. Wat al lang 2 of 3 had moeten wezen. Maar ja, het Noordwijkerhout kwartiertje is begonnen. Op de klok staat op 75 minuten. En de stand is 1-0.
0: Ik denk ook nog een kwartiertje te voetballen in Goes. Bij Goes tegen Noordwijk. En ik mag niet hopen voor jou, Raymond, dat het dan nog langer wordt. Want jij moet nog een flinke reis terug. Maar het staat voorlopig nog 0-1 voor Noordwijk.
2: Ja, dat klopt. 0-1 nog steeds de tussenstand. En ik was ondertussen tijdens het verslag van Marco eventjes aan het zoeken op X. Om te kijken naar de wedstrijd van gisteren tussen ADO20 en Excelsior Maassluis. Want die heeft Maassluis gewonnen naar strafschoppen. En ik wilde eventjes checken of daar eerst nog een verlenging voor heeft gezeten. Ik dacht het namelijk wel. Maar ik zal het zo even gaan nakijken. Voorzet van Valentijn Zandbergen nu, die niet goed wordt weggewerkt. En daar kreeg Noordwijk even een kans. Maar Frimpong kwam daar niet voorbij. Waardoor het Goes is wat kan uitverdedigen. En waar een vrije trap wordt gegeven voor een overtreding. Wij zitten hier in de 30e minuut van de tweede helft. 0-1 nog steeds in stand. En de kansen die Goes kreeg worden wat minder. Maar dat zegt natuurlijk niet zo heel veel. En onder aan de streep zou je nu eigenlijk de conclusie kan trekken dat het niet eens onterecht gaat zijn als Goes hier op gelijke hoogte komt. Maar laten we het niet hopen voor Noordwijk. Noordwijk heeft geprobeerd daar iets aan te doen. Die hebben een 3-dubbele wissel toegevoegd in de 67e minuut. Het was Dirk Reinders, Sergio Tremoer en ook Tom van Duin die het veld hebben verlaten. En voor hen kwamen erin Maxwell Frimpong, Valentijn Zandbergen en Joey Antonioli. En die moeten voor Noordwijk nu toch die wedstrijd in handen gaan nemen. Het was bijna Oelers die daar door Jago de keeper in balbezit kwam. Alleen de keeper was net even eerder. Krijgt nu weer de bal in zijn voet gespeeld. En ziet nu een vrije man aan de linkerkant van het veld. Alleen die aanname is niet goed. Waardoor Noordwijk kan overnemen en doet dat met een ingooi. Want die bal rolt uiteindelijk over de ingooi. Of over de zijlijn. En het is Brent Leeflang die dat gaat doen. Even kijken, dus hij zet nog steeds zijn hand in de lucht. Nee, er is voor de rest niet veel bijzonders aan de hand. Ik denk dat hij alleen aan wilde geven dat het niet te lang ging duren. Nieuwe regel natuurlijk dat scheidsrechters dat doen bij ingooien en ook bij achterballen. Dat ze aftellen en de bal aan de tegenpartij geven als het allemaal te lang duurt. Dat zal er aan de hand zeggen. Dus Kiksbeuk trapt nu de bal lang naar voren. Alleen die wordt opgevangen door een speler van Goes. Opnieuw Noordwijk wat daar de bal oppakt. Brent Leeflang wint dat toch nu wel. En deze keer houdt Noordwijk de bal in de ploeg. Het is Sander Bosma die de bal speelt naar Zandbergen. Zandbergen die weet aan de linkerkant van het veld niet jouw tactiek te vinden. Snijdt naar het punt van de 16 meter. Losse schot, zoals hij eigenlijk de hele tijd al doet als hij iets van ruimte ziet. En deze keer werd de schot gekraakt. Houden een aantal minuten geleden iets voor de wissel van Sergio Tremoer een schot van hem zagen. Wat echt nauw en ook voor de lijn langs ging. Nu Zandbergen die een voorzet geeft. Alleen Latif die daar net niet bij kan. Ja, hij kan er wel bij, maar niet goed genoeg om de bal tussen de palen te krijgen. En hij schikt die bal naast. We gaan hier het laatste kwartier in. We zitten zelfs in het laatste kwartier. 31 minuten gespeeld in Goes. Noordwijk leidt nog steeds met 0-1.
0: Waar ik gelijk kan bevestigen dat Ramon gelijk heeft. Want ik zit hier even verslag te kijken van Excelsior Maassluis. Die hebben inderdaad strafschoppen genomen na 120 minuten. Dus wat dat betreft, beide ploegen staan op 1-0. wel voor. En laten we hopen dat ze ervoor staan. Ja, een half uurtje langere uitzending is ook prima. Maar laten we gewoon hopen dat ze dat gelijk maar beslissen. Die clubs hier uit de Bollenstreek. En ja, andere ploeg uit de streek. Niet uit de Bollenstreek doen het in ieder geval wel goed. Dus Rijnvogels die al met 5-0 voor staat tegen Bennekom. Katwijk wordt het moeilijk voor. Want die staan al met 2-0 achter tegen TOGB.
3: Live vanuit de Bollenstreek. Dit is Bollenstreek Sport.

0: Walter Kroes, Ruud de Soleil. En ja, even naar darten dan. Noëlien van Leuven, de vrouwelijke darter, heeft als derde Nederlandse vrouw een nine darter uitgegooid. Dat blijft toch wel speciaal in het darten. Het mocht haar helaas niet baten, want in de superseries werd ze uitgeschakeld met 2-4. Maar waar het 0-1 staat, dat is bij Goes tegen Noordwijk. Gelukkig nog steeds een voorsprong voor de Noordwijkers. Raman Appira.
1: En we gaan de laatste 10 minuten in van deze wedstrijd, waar Noordwijk net een hele grote kans kreeg om de wedstrijd in het slot te gooien. Het was een goede actie vanaf de linkerkant van het veld van de nieuwe Noordwijk-speler Valentijn Zandbergen. Die ook was gekomen van Katwijk. En hij vond de inkomende Sander Bosma, die uit de tweede lijn zomaar vrij stond en de 16 meter in kon sluipen. Alleen Bosma die ronde niet goed af en vond de keeper op zijn weg. Ja, waar de ruimte naast de keeper en tussen de palen volgens mij iets groter is dan de keeper, het rijkgebied van de keeper zelf. Alleen ja, ook dat is voetbal. Niet alle ballen vliegen erin. En Bosma vond de keeper op zijn weg, waar dit echt een hele goede kans was om die wedstrijd in het slot te gooien. Het is nu goed. Met een voorzet en een kopbal. En die kopbal is te zwak. En belandt recht in de handen van keeper Sven van der Maten. Die vervolgens eventjes niet heel veel tijd neemt. En de bal lang speelt richting Latif. Alleen in plaats van dat Latif in de diepte wordt bereikt, is die uittrap niet ver genoeg. En moet Latif het duel aangaan, wat hij overigens vervolgens niet dit. En daarmee is het Goes wat over kan nemen. Noordwijk toch weer. Ja, er gaan natuurlijk wel ruimte ontstaan nu. Dat kan niet anders. Goes heeft de goal nodig en die gaat steeds meer naar voren voetballen. Ja, dat houdt natuurlijk ook in dat er steeds meer ruimte gaat ontstaan voor Noordwijk om iets te gaan doen. Het was nu Valentijn Zandbergen die een spot gaf, alleen zijn spot werd gekraakt. En is uiteindelijk tot over de achterlijn gepopt. En dat betekent dan dat Noordwijk een ingooi of een corner mag gaan nemen. Scheidsrechter gebaard wisselen. Nou, wat zie ik? Een dubbele wissel aan de kant van Goes. Dat zijn wissels 4 en 5 van deze wedstrijd. Dus die zijn klaar voor in ieder geval de officiële speeltijd. En het is Joey Antonioli die zich klaarmaakt om die hoekschop te nemen. Die gaat dat doen met zijn rechterbeen vanaf de linkerkant. Dus die bal die gaat indraaien. De wisselspelers komen inmiddels het veld in. We nemen eventjes die corner nog mee als dat oké is vanuit de studio. Het is de nummer 18 van Goes die het veld uitgaat. En de andere speler die eruit gaat kan ik even niet goed zien. Volgens mij de nummer 8, maar het maakt nog niet zo heel veel uit. We zijn hier niet voor Goes in de uitzending. We zijn natuurlijk voor de club uit de Bommersweek, VV Noordwijk. Die bijvoorbeeld Sander Bosma in de 16, Levi Volkers, natuurlijk Ilias Latif. En ook Max van Frimpong. En qua lengte, als je naar de kopjes kijkt, dan zijn ze allemaal ongeveer even lang. Dus daar zit geen winst voor even bij de ploeg. En uiteindelijk is de keeper die bal in zijn handen pakt. En keurig vangt en de bal naar voren gaat trappen. Noordwijk, nog een minuut of 8, 7,5, officiële speeltijd. Nog steeds 0-1.
0: 0-1 en bij in Noordwijk Rauwt aan de Boekhorst. Bij Marco van den Berg staat het 1-0. En dan in het voordeel van VVSB. Nog wel.
2: Nog wel, ja, want het is een hele gevaarlijke voorsprong die VVSB hebt. En zeker als je zo klungelig blijft voetballen als dat VVSB doet. Want daardoor geeft je Ajax steeds meer kansen om gevaarlijk te worden. Net was het ook de nummer 9 van Ajax die een aantal keren gevaarlijk richting die keeper ging. En zelfs eenmaal een soort van open doel had, maar hem ernaast legde. Want de hele bank van Ajax sprong op en die hadden hem al geteld. VVSB wat niet echt lekker speelt momenteel in de hoofdtouw. Diep Overwalé gaat eruit en daarvoor in de plaats komt Thijs Timmermans. Misschien dat hij dan weer wat verandering en wat nieuwe impulsen kan geven aan VVSB. Maar het speelt gewoon te klungelig. Het speelt niet secuur. En ook niet gedisciplineerd. En ja, dan ga je Ajax steeds meer kansen geven om die 1-1 te maken. En dat zal natuurlijk een hele domper zijn als dat gaat gebeuren. Want dan heb je straks 120 minuten in de benen. En dan moet je zaterdag tegen Lisse. Nou, dan weet je wel wat er gebeurt aanstaande zaterdag. Dan wordt dat natuurlijk allemaal niet echt lekker. Nu VSB in de aanval via die Thijs Timmermans. Die probeert er dan een uitbal uit te krijgen, maar die scheidsrechter is heel fel. Vooral op de nummer 7, die kreeg ook net een gele kaart. Maar alleen de naam ga ik niet uitspreken. Die die was net ook al heel fel op hem en kreeg ook een gele kaart. En het was ook Guus Verwer die redelijk doorheen was uit een corner van Ajax. De tweede die Ajax gekregen heeft. Daar kreeg Guus de bal in de diepte, probeerde er doorheen te gaan en werd toen ook neergelegd door de nummer 3. En dat is Aram Arik. En ook hij moest dat bekopen met een gele kaart. Nee, VSB moet echt uit een ander vaatje gaan tappen. Moet eventjes de mouwen gaan opstropen en gewoon zorgen dat we hier al binnen van het veld af gaan komen. Want dit blijft nog even billen knijpen. Maar ja, voorlopig staat de klok op 86 minuten. Dus we hebben er nog maar vier. En ik denk dat het bij Raymond spannender is in Goens.
1: Ja, een soortgelijke wedstrijd natuurlijk met een hele krappe voorsprong voor allebei de ploegen. Zowel VVSB als VV Noordwijk. Ja, en ook bij allebei het spelbeeld dat de teugels iets gevierd zijn. En de grip op de tegenstander die er in de eerste helft wel was, dat die er nu niet is. Ja, en dan wordt het gevaarlijk. Vergelijkbare situatie en hier ook nog 5 minuten te gaan aan officiële speeltijd. Ja, Noordwijk, je zou verwachten dat er veel ruimte komt. Omdat Goens natuurlijk alles op alles gaat zetten, maar ook dat valt nog tegen. En Noordwijk is niet heel erg goed in de omschakeling. Hij heeft het 1 keer goed uitgespeeld met Sandbergen, die overigens goed invalt. Een bedreven linksbuiten. Jongen die ik goed vind voetballen tot nu toe. Laat zich zien, alleen hij gaf een goede voorzet op Sander Bosma. En Sander Bosma die wist het net niet te vinden. Nu een dieptebal van Goens. Kijken of Noordwijk daar kan verdedigen. Ja, dat lukt met Brent Leeflang. Alleen in tweede instantie is het opnieuw Goens wat over kan nemen. Alleen dan wordt hij bijgestaan door een van zijn medespelers. En dan zit uiteindelijk Leeflang die de bal lang naar voren kapt. Kijken of dat duel wordt gewonnen. Ja, dat wordt het. En Latif die de bal verder speelt. Doet dat richting Oelers. Oelers die nu met 2 man een duel aan moet gaan. Wint dat duel ook nog en gaat daarna naar de grond. Alleen de scheidsrechter vindt het geen overtreding. Ja, ik vind hem een klein beetje 2 kanten op gaan sluiten. Ik vind dat hij vrij makkelijk voor Goens fluit en iets minder voor Noordwijk. Maar goed, weet je, het is niet wedstrijdbepalend wat we daar maar op houden. Dus wat dat betreft is de aandacht ook daar. Noordwijk mag gaan ingooien. Tijd om even te kijken in Noordwijk eruit.
2: En daar is VSB weer in de aanval. En dit keer via Guus Verwer, die aan de zijkant voorgeeft aan de inkomende man. En daar was ik eventjes de naam van kwijt. Volgens mij was dat Timmermans. Die probeerde hem voor te zetten. Maar ook die voorzet is weer niet goed. Waardoor Ajax heel makkelijk kan uitverdedigen. En nu Naral die de bal heeft veroverd van de aanvallen van Ajax. Geeft hem dan aan Timmermans. Timmermans wacht dan veel te lang. En geeft dan een ziekenhuisbal aan Naral. Die een soortement van doodschop krijgt van de nummer 9. Van Ajax. Dat is Rogier Ardun. Die nog even komt kijken van jongens, gaat het allemaal goed met je? Maar nee, Naral blijft toch liggen. Gaat VSB hier een vrije trap nemen. Dus laten we even gaan kijken bij Noordwijk hoe het daar gaat. Want hier legt het al even door.
1: Balbezit voor Goes, waar Noordwijk met Ilias Latif net de ruimte zocht aan de linkerkant van het veld bij Zandbergen. Maar zijn bal was niet goed genoeg, was helemaal niet goed eigenlijk. En belandde ook de zijlijn dus in ingooien. Goes inmiddels de aanval overgenomen. En ook dat heeft geresulteerd in niets, want die bal rolt over de achterlijn. En dat betekent dat de Noordwijk-doelman van de mate die achterbal mag gaan nemen. 2,5 minuten officiële speeltijd. Noordwijk moet deze wedstrijd gewoon eruit gaan halen uit het vuur en de volgende ronde gaan halen. Dat is nu het belangrijkste en het maakt eigenlijk niet meer uit. Hoe is het daar, Marco?
2: Het is hier ondertussen weer gaan rollen, die bal. En is het Van Betten die hem in het spel brengt. Naar Thijs Timmermans, die geeft hem dat door naar Guus. Die staat helemaal in de hoek en probeert daar zijn man uit te spelen. Legt hem dan terug naar Van Betten. Die gaat ook proberen zijn man uit te spelen, maar ook dat lukt niet. En dan rolt hij heel rustig in de handen van de keeper van Ajax. En hebben het hier al exact 90 minuten op de klok in Sportpark de Boekhorst. En zou je eigenlijk kunnen zeggen dat VVSB deze wedstrijd gewonnen heeft? Laat het niet dat er nog blessuretijd komt. En ja, dat is tegenwoordig ook best nog wel een heel stukje. En dan zou het zomaar weer kunnen zijn dat je te vroeg gaat juichen. En mag Ajax hier een voorzet. En die is dan heel goed op de vuisten van Lex Hogevorst, die hem weer terug het veld in stond. En mag Ajax opnieuw een voorzet gaan geven. Maar die komt dan in de handen van Lex Hogevorst, die dan alle tijd neemt, maar dan toch heel snel de bal weer naar voren speelt. En daar is het Guus Verwer in zijn eentje. Maar die bal is veel te hard. En daardoor kan de keeper van Ajax, die een stukje voor zijn doel uit stond, de bal in ontvangst nemen. En is het nu de nummer 9. Die van Ajax die weer weggestuurd wordt. Maar is het opnieuw Lex Hogevorst die de bal wegpeert. En zo blijft het hier een beetje hotspot. Begonia voetbal op het middenveld. En zie ik ondertussen dat het hier al 91 minuten op de klok is. En hoe ver zijn jullie in Goes, Raymond? Is Noordwijk ook al uitgespeeld?
1: Wij zijn nu net beland in de blessuretijd en Noordwijk krijgt een vrije trap. Gunstig natuurlijk, zowel qua positie, halverwege de helft van Goes aan de rechterkant van het veld, als natuurlijk ook qua tijd, want dat gaat nu lopen. Noordwijk heeft een aardige counter net op de mat kunnen leggen, alleen daar kwam uiteindelijk niks uit, omdat ze niet zorgvuldig genoeg waren. Met een corner, de corner werd opgepikt, keeper schoot de bal meteen naar voren. Alleen uiteindelijk werd er een overtreding bij de omschakeling van Noordwijk gemaakt. En die vrije trap is inmiddels genomen. Het is Oelers, Oelers die diep gaat. Alleen het is in eerste instantie Leverand die hem niet vindt, in tweede instantie wel, maar dan is de diepte eruit. En nu is het Oelers in balbezit. Twee verdedigers voor zich, leeft langs op positie. Noordwijk speelt het natuurlijk uit, volgt naar de hoekslag. Valentijn Zandbergen, doet dat goed. Hosselt zich langs de man en weet de balbezit te houden. Ja, balbezit voor Noordwijk op de helft van Goes in deze fase van de wedstrijd. De blessuretijd is natuurlijk punterig. Ik ben benieuwd hoeveel we nog aan tijd hebben, maar vooral ook in Noordwijk erhout. Hier lijkt het naar het einde te lopen met 0-1.
2: En hier was het nog even binnenknijpen hoor, op Sportpark de Boekers. Want het was Ajax die een hele goede vrije trap gaf. Die ging in de kluts voor het doel van Lex Hogevorst. Maar die wist hem eigenlijk de man van de wedstrijd te worden door deze redding binnen te halen. En nu is er weer een speler van Ajax die doorkomt en weet Lex Hogevorst hem opnieuw de bal te bemachtigen. Maar heeft zich daar wel mee bezeerd. En is het ondertussen 92,5 minuut op de klok. 1-0 nog steeds voor VVSB. En wordt het dan zo'n avond dat we die toch winnend over de streep gaan trekken? Of gaan we toch nog die verlenging in? Maar ja, dat zullen we niet weten. Ik weet niet hoe lang ook deze scheidsrechter door laat gaan. Teun van der Pelt heeft nog steeds niet gefloten. Heeft geen hand opgestoken, niks. En is het Lex Hogevorst die een vrije trap mag gaan nemen op de rand van zijn eigen 16 meter. En loopt alles gewoon naar voren. Dan wordt die bal weer blind naar voren geschoten. Is het toch Guus Verwer die hem weet te bemachtigen. Die krijgt hem dan ook bij zich. En ja hoor, die weet hem gewoon in het doel te lopen. En dan eindelijk die verlossende 2-0 op het scorebord te doen. Een voorzet van Lex Hogevorst die een wilde trap naar voren geeft. En die laat Ajax aan alle kanten doorgaan. En dan is het Guus Verwer die hem opvangt. En in één beweging gelijk de keeper weet te passeren. En dan lopend het lege doel ingaat. En daardoor staat het nu na 93 minuten 2-0. Heerlijk, hoe is het in Noordwijk?
1: Nog steeds 0-1, maar Noordwijk de afgelopen 2,5 minuten eigenlijk alleen maar aan die rechterkant van het veld, diep op de helft van Goes aan het voetballen was. Ja, dat is natuurlijk gunstig, balletje over de zijlijn, balletje voor een vrije trap. En elke keer dat bal bezit, alleen nu heeft Goes uiteindelijk de helft van Noordwijk gevonden, komt het schot. En dat komt is in de handen van Sven van der Maten, die gelukkig voor Noordwijk die bal keert en over kan nemen. Ja, Noordwijk probeert dan op de counter eruit te komen. De bal gaat diep naar Latif, kijken of hij dat duel wint. Ja, dat wint hij. En vervolgens wordt er een hele harde overtreding gemaakt door de aanvoerder van Goes. En dat betekent een gele kaart en dat betekent ook een vrije trap voor Noordwijk. Ja, de vrije trap voor Noordwijk, ik kondig het net natuurlijk al aan. Dat is gunstig, want zolang jij hier op de helft van Goes speelt, kunnen zij aan de andere kant geen doelpunt maken. En uiteindelijk met een 1-0 tussenstand is dat wat je wilt. Noordwijk praat nog even met de scheidsrechter. En als jullie het ook even in de studio, praat ik even door. Omdat het in Noordwijk erhout inmiddels met 0-2 wel afgelopen is.
0: Helemaal goed.
1: Het is Antonioli die achter die bal staat. Kijken of Noordwijk gaat kiezen voor balbezit. Of dat ze toch een voorzet gaan geven. Ja, ze gaan met een diepe bal. Die gaat helemaal naar de rechterkant van het veld, naar Oelers. Er kon ook geen voorzet komen, want er stond werkelijk helemaal niemand van Noordwijk in positie voor een voorzet. Sander Bosma die bal overneemt aan de rechterkant, weet de bal binnen te houden. Gaat vervolgens naar de grond en opnieuw krijgt Noordwijk daar een vrije trap van de scheidsrechter. Ja, Noordwijk speelt dit vakkundig uit in Zeeland. En eigenlijk de complete blessuretijd, die inmiddels al een minuut of vijf aan de gang is, die vindt eigenlijk de hele tijd plaats op de helft van Goes. Nu een vrije trap voor Goes. Er is namelijk buitenspel geconstateerd door de grensrechter. En dat betekent dat Noordwijk terug moet. Nou, dat doen ze met z'n allen. Ik zie Oelers teruggaan. Ik zie Antonioli terugsprinten. Ik zie Ilias Latif teruggaan. En iedereen van Noordwijk staat nu zo'n beetje op zijn eigen helft. Komt een lange bal van Goes. Kijken of die aangenomen kan worden. Nee, Kik Groot gaat het duel aan. En het is Noordwijk wat kan overnemen. De bal gaat vervolgens richting Oelers. Oelers die er nog een sprint uitgooit. Doet dat in zijn eentje. En komt weer uit aan die rechterkant van het veld. Kijken of hij Latif weet te vinden. Nee, dat weet hij niet. Die daar behoorlijk vrij stond. En hier is het eindsignaal van de scheidsrechter. Noordwijk wint hier toch een moeilijke wedstrijd. Alleen ze winnen wel in Zeeland. Maar goed, ze gaan door naar de volgende ronde.
0: Fantastisch resultaat. En een prachtig commentaar, Raymond. Dank je wel voor jouw verre reis naar Goes. We gaan toch gauw nog even kijken hier dichterbij op de Boekhorst.
2: Nou, daar is de wedstrijd ondertussen ook afgelopen. Na 94 minuten heeft scheidsrechter Teun van Pelt afgefloten en gaat VVB door naar de volgende ronde. Ik kan jullie nog wel melden dat aanstaande zaterdag de kraker hier op Sportpark de Boekhorst is. Dan is om 3:30 de aftrap tussen VVSB en Lisse. Daarna is er een feestweek in Noordwijkerhout. Maar we hebben gelukkig maar een paar Noordwijkerhouders in het elftal zitten. Want daarna, zaterdag 12 september, de kraker der kraker. Hiero in de derde divisie B. Dan speelt namelijk Noordwijk thuis tegen ons aller VVSB om 2:30. En ook dat is allemaal te beluisteren via Bollestreek Sport, via Bo, de omroep van de Bollestreek. Ik wil in ieder geval Sjaak Verkade en Dennis van Zuilen bedanken vanuit de studio voor jullie inzet. En ik zou eigenlijk willen zeggen, tot aanstaande zaterdag voor de kraker VVSB tegen Lisse.
0: Marco, jij hartstikke bedankt voor je enthousiaste verslag. En ja, Dennis en ik gaan natuurlijk zaterdag waarschijnlijk niet naar die mooie wedstrijd. Wij gaan naar de Noordwijkse feestweek. Fantastische avond. Twee ploegen uit ons uitzendgebied gewonnen. Noordwijk helemaal in Goes. En VWSP helemaal in Noordwijk eruit. Maar wel lekker gewonnen van Ajax. Allebei verder. Dus het is gelijk tevens het einde van de uitzending. We hebben het graag voor u gedaan, Dennis van Zuilen en ik. En tot de volgende ronde.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 10 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
4: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
3: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
5: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
3: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
12: Deze week is het de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
16: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
3: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 11 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Rhys Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
11: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
12: De omroep van de Bollenstreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica. We share the best with you.
9: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van 30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om